0: Hallo, met Sarah.
1: Dag Sarah, met Vincent van Q-Music. Goedemorgen.
0: Goedemorgen Vincent.
1: Jij bent op dit moment aan het werken. Wat doe je?
0: Ik werk in een wasserij.
1: En, dus jullie wassen kleren van mensen, zoiets?
0: Van bedrijven vooral.
1: Oh ja, dat zijn kokschorten en zo, dat soort dingen.
0: Ja, dergelijke, ja.
1: En dus dat doe je de hele nacht, dus dat is een gigantisch bedrijf dan, veronderstel ik.
0: Oh, gigantisch zou ik het nu zelf niet noemen, maar wel vrij groot.
1: Ja, jullie hebben werk genoeg.
0: Ja, zeker.
1: Dat is dan toch kleren in de wasmachine steken, er weer uithalen, in de droogkast en dan opplooien, zoiets?
0: Ja, dat is al redelijk geautomatiseerd bij ons. Dat is niet meer allemaal met de hand, zal ik zeggen.
1: Ah ja, oké. Maar je hebt wel je werk.
0: Ja, klopt.
1: Hoe laat ben je klaar met werken?
0: 6 uur.
1: En je weet, in juni begin ik elke ochtend om 4 uur met een foute hit of een foute classic. Wat mag dat zijn voor jou?
0: Als het kan, Urbanus. Met Je mocht naar huis gaan.
1: Je mocht naar huis gaan. Farewell, goodbye.
0: Dat, ja,
1: hè?
0: Die.
1: Ja, klopt. Het staat niet in de foute 728. Het heeft nog nooit in de foute 728 gestaan, Sarah.
0: Maar dat erin zit.
1: Exact. Dus ik ga het speciaal voor jou draaien. En vooral je collega's. Met hoeveel zijn jullie daar?
0: Goh, daar heb ik geen idee van eigenlijk.
1: Ah, dus echt wel zoveel? Ja, dat is echt wel. Ja, dan is het wel een groot bedrijf.
0: Ja, het is wel een vrij groot bedrijf. Het is nu niet dat ik ze allemaal met de kop ga tellen.
1: Ah, voilà. Oké, maar dus speciaal voor jou en vooral je collega's. Je mag naar huis gaan van Urbanus. Dag Sarah, goed werken nog. Dag.
0: Ja, dank u. Dag. Yeah!

Urbane Husken ook naar huis gaan. Als je de nachtshift hebt, dan mag je inderdaad bijna naar huis gaan. Urbanus bij Q Music. De week is goed begonnen, hè? Wow.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Vanaf vandaag neem ik je mee langs de populairste vakantiebestemmingen van de Belg. Dat zijn Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Nederland. Daar gaan we met z'n allen het vaakst naartoe in de vakantie. En deze week focus ik elke dag op één land en vandaag is dat Frankrijk. La douce France. Over een uur dompel ik je helemaal onder in Franse wijn, Franse kaas en alles wat lekker Frans is. Want het is bijna zomervakantie en daar kunnen we dus nu al over beginnen dromen. Maar dat is voor straks, nu nog niet, pas over een uur. Nu wil ik weten of je wel degelijk wakker bent, dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht.

0: De vrienden van de vroege ochtend.
1: Bram uit Isegem is wakker. Die zegt: goedemorgen Vincent en de vroege vrienden. Ik had een fijne vaderdag gisteren en ik kreeg een leuk origineel cadeau. Mijn dochter en plusdochter zijn de besten. Xavier uit Houthuls zegt: goedemorgen Vinnie en de vrienden van de vroege ochtend. Je mocht naar huis gaan van Urbanus is echt totaal fout. Ik ben net begonnen aan mijn werkdag en dat op een maandag. Romy uit Kaulille zegt: dankjewel Sarah. Dit zit nu de hele dag in mijn hoofd. Dat gaat dan nog over Urbanus en van daarnet. Raf uit Brecht zegt: goedemorgen Vinnie en de vroege vrienden. Vol moed aan de maandag beginnen, want het is een korte week met de Graspop Metal Meeting. Oh ja, dat start nu donderdag. Dat is waar. Heel veel plezier daar, Raf. Ook nog een berichtje van Gerard uit Deinze.
2: Goedemorgen Vinnie en de foute vrienden.
1: Hey.
2: En de vroege vrienden.
1: Oh ja.
2: Ja, hier zijn we weer. Nu gaan we een vrachtje los in Nederland. Eentje laden in Nederland en dan naar Duitsland. De groeten!

tegen Japan. De match is 2-2 geëindigd en ook met teleurstelling bij de Nederlanders uiteraard. Maar vanavond om 9 uur is het dan zover. De eerste match van de Rode Duivels op het WK. Ze spelen tegen Egypte en ze doen dat in het stadion van Seattle, waar ze ook een basecamp hebben, dus ze moeten niet zo ver. Ik veronderstel gewoon met de bus van dat basecamp, van het hotel naar het stadion. Het is om 9 uur, dat is perfect voor de vroege vrienden met een nachtshift. Minder goed nieuws voor vroege vrienden die vroeg gaan slapen omdat ze vroeg moeten beginnen. Maar ik vraag je een klein pronostiekje. Dus dat is leuk, want als je dan vandaag je pronostiek doorstuurt, dan kunnen we morgen zien wie er gelijk had. Ja. Dus

0: 3 over half 5, een heel erg goedemorgen. Dag Tim.
1: Vincent, goedemorgen.
0: Wat is jouw pronostiek voor België-Egypte?
1: Ik hoop 3-0.
0: 3-0, is dat heel erg hoopvol, Tim? Of is dat realistisch?
1: Ja, ik denk dat dat realistisch is.
0: Ik ken niet veel van voetbal, heb ik al vaker gezegd. Egypte, dat is niet zo'n geweldige ploeg.
1: Nee, normaal gezien, deze groepsfase moeten we normaal gezien zonder problemen door kunnen komen.
0: Je bent niet de enige. Harry bijvoorbeeld, Harry uit Boeghout, die zegt ook 3-0. Voilà. Dus als het morgen of als het vanavond 3-0 blijkt te zijn, dan hebben jullie allebei gelijk gehad. Hey, dankjewel, Tim.
1: Je kop. Dank wel.
0: Yo.
1: Dag Vincent.
0: En misschien nog even naar Davy. Dag Davy, goedemorgen.
2: Dag Siri.
0: Davy, jij zegt 3-1, maar je zegt er ook meteen bij wie er gaat scoren.
2: Inderdaad, De Bruyne, Doku en Lukaku, de laatste 10 minuten, want die gaan maar in het bal.
0: Oké. Dat is jouw voorspelling voor vanavond.
2: Ja, dat klopt.
0: Dan schrijf ik het zo op. Zullen we zien of je gelijk hebt. 3-1 en goals worden gescoord door De Bruyne, Doku en Lukaku. Dankjewel, Davy. Salut.
2: Graag gedaan.

0: Vanavond om 9 uur spelen de Belgen hun eerste match op het WK tegen Egypte. Dat is om 9 uur vanavond. Tanja uit Antwerpen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Wat is jouw pronostiek voor België-Egypte?
1: 2-1.
0: Maar dus eigenlijk, ja, zonder uitzondering, denkt iedereen dat België zal winnen vanavond?
1: Ja. Ik denk ook. Ik heb zo'n 2-1, ja.
0: Ja. Waarom denk je dat België zal winnen? Of is dat gewoon echt heel positief en optimistisch van jou?
1: Waarom? Ik denk dat België beter is. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Beter dan Egypte.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Tanja.
1: Ja, goed. Dag. Fijne dag nog.
0: En dan ook nog naar Jessie uit Oostkamp. Dag Jessie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jessie. Wat zeg jij? België-Egypte?
2: Ik denk 3-1, maar ik hoop op 3-0.
0: Oké. Ja, je bent dus absoluut niet de enige, hè? Dus heel veel mensen zeggen 3-1 of 3-0. Dat is echt opvallend.
2: Ah, kijk, ja, ik weet niet. Dat is een gevoel dat ik heb, zo kun je.
0: Oké, ga je kijken vanavond?
2: Ja, dat gaat een beetje te laat zijn, vrees ik. Normaal kruipen kom 9 uur in mijn bed.
0: Ja, exact. Ja. Ik heb exact hetzelfde probleem.
2: Misschien nog het begin af.
0: Ja. Inderdaad, ja. Misschien nog het volkslied horen en dan Betty. Ja. Hey, merci, hè. Salut.
2: Salut. Yo.

Goedemorgen, het is 15 juni 2026. Maarten en Dorothee gaan vanaf vandaag op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Een collega die bekend staat als de gangmaker. Iemand die een beetje kan zingen. Want die man of vrouw mag het foute anthem zingen volgende week op het podium van de Foute Party. Bij Carrefour kan je vanaf vandaag het ijs van Snoop Dogg gaan kopen. Dus Snoop Dogg heeft zijn eigen ijs, dat heet Dr. Bombay. En de smaken zijn onder andere Long Beach Fruit Party en Peanut Butter Jelly Time. Het is vandaag de internationale dag tegen de mishandeling van ouderen. Vind ik een belangrijke dag? Ik snap het niet. Dat je mensen zou mishandelen in de eerste plaats, snap ik al niet. Maar dat je oudere mensen zou mishandelen die zichzelf niet kunnen verdedigen, dat snap ik al helemaal niet. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen. Begin.

0: wisselend verzinnen we één zin. Dan bel ik een luisteraar en die mag dan één zin verzinnen voor de belevenissen van Bjorn het lieve eersbeestje. Nog 10 zinnen te gaan tot en met volgende week vrijdag, dan is gedaan. Dus we werken naar het einde toe. Bjorn en de grote boze wolf waren in de stripclub, maar daar was het veel te druk.
1: De wolf en Bjorn gingen samen naar de wellness om even te ontspannen.
2: Ze gingen samen naar de sauna, maar de wolf kon niet tegen de hitte.
3: En dus namen Bjorn en de wolf het vliegtuig naar de Noordpool.
2: Bjorn kwam aan op de Noordpool, maar hij was zijn zomerjas vergeten.
4: De grote boze wolf deed stoer, maar trilde als een vibrator.
5: Ik wilde naar Lievegen, zei Bjorn, maar ik zie enkel sneeuw.
0: Ja, dus hoe gaat het verder? Dat hoor je na.

0: Zin. Bjorn, het lieve heersbeestje en de grote boze wolf zijn terechtgekomen op de Noordpool. Het is daar heel koud, maar Bjorn wou eigenlijk naar Lievegem. Marianne uit Dendermonde, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Marianne, jij mag de volgende zin verzinnen, doe maar.
1: De wolf dacht dat Lievegem een diepvries was en likte aan het ijs.
0: Oh ja, oké. Dus de wolf dacht dat Lievegem een diepvries was en likte aan het ijs. Heel erg goede zin, helpt ons weer een beetje vooruit. Dankjewel, Marianne, fijne ochtend.
1: Fijne ochtend.

0: Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Thomas.
2: Goedemorgen. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Daarin zou onder meer een heropening van de straat van Hormuz staan en de VS zou ook de blokkades van de Iraanse havens opheffen. Zowel Iran als de VS bevestigen dat akkoord. Dat zou vrijdag ondertekend worden in Zwitserland. En vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump die postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd is. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 5 reddingswerkers gedood bij een Russische raketaanval. Dat laat de Russische minister van Binnenlandse Zaken weten. 5 anderen raakten gewond. Ook in Rusland vielen 3 doden na drone-aanvallen van Oekraïne. Die gebeurden op een woonwijk op zo'n 200 kilometer van Moskou. En een domper voor Nederland op het WK voetbal. Dat geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Nederland gaf 2 keer een voorsprong weg. Het was geen goede WK-dag gisteren voor Oranje, want ook Curaçao ging onderuit tegen Duitsland. Maar liefst 7-1 werd het daar. Curaçao is een van de landen dat behoort tot het Koninkrijk der Nederlanden. Het is de eerste keer ooit dat het meedoet aan het WK. Het is ook het kleinste land dat deelneemt trouwens. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor wat zon, maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer tot een graad of 25.
0: Music. Vincent van Geel.
1: Deze week stel ik de 5 populairste vakantiebestemmingen aan je voor. En ik begin vandaag in Frankrijk.

klaar voor bent. Maar ik heb echt zin in de zomer. En deze week wordt het zomer. Vandaag valt het nog een beetje tegen. Maar vanaf morgen 26 graden. Donderdag 30 graden. Dus ik dacht, ik heb zin om op vakantie te vertrekken. En daarom ga ik je deze week laten kennismaken met de 5 populairste vakantiebestemmingen van de Belgen. En we beginnen in het populairste vakantieland. Het land onder ons, Frankrijk. Een land dat ons deze geweldige vakantiehit heeft gegeven. Moi, Lolita van

0: Élysées, een grote Franse zomerhit van 26 jaar geleden al. Frankrijk is het populairste vakantieland van de Belgen. En dat is logisch, want het is vlakbij, de zon schijnt, het is warm. En op school hebben we geleerd om bonjour en au revoir te zeggen. Maar wat moet je zeker weten als je in Frankrijk op vakantie gaat? Joren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij bent van België naar Frankrijk verhuisd. Waar woon je precies?
1: Ik woon vlak naast Parijs, in de buitenwijk van Parijs.
0: Oké, dus vlak bij de hoofdstad. Waarom ben je daar gaan wonen?
1: Voor mijn job. Ik heb een jobaanbieding gekregen, dus ik heb dan besloten om met al mijn hebben en mijn houden naar het buitenland te gaan om hier te komen werken.
0: En wat is je job? Mag ik dat vragen?
1: Ja, zeker. Ik werk in Disneyland Parijs.
0: Allee, wat doe je daar?
1: Ik dans mee in de shows die hier in het park zijn. Ik dans mee in de parade. Ik help met de meet and greets en zo.
0: Ik weet dat daar, dat moet een beetje mysterieus blijven, maar ben je dan ook een personage?
1: Ik ben mogelijk heel goed bevriend met een paar personages.
0: Aha, zoals?
1: Ik ben heel goed bevriend met Goofy, The Beast is ook een heel goede vriend van mij. Ja. Wij halen elke week hebben wij toch een leuke tijd samen.
0: We wijken een beetje af, want het gaat natuurlijk over Frankrijk. Maar inderdaad, in Frankrijk kan je ook naar de hoofdstad Parijs, waar je woont, of naar Disneyland Parijs, een van de bekendste pretparken van Europa. Maar je woont daar nu 7 maanden. Wat heb je al geleerd over de Fransen?
1: Wat heb ik al geleerd? Dat de Fransen heel vaak heel vriendelijk zijn, maar niet echt vriendelijk zijn. Dus bijvoorbeeld als je op de bus stapt, overal bij je, of in een winkel binnenkomt, zeg je overal bonjour. Dat is zo een ding en au revoir, ook al ken je de mensen niet. En als je dat niet doet, dan krijg je soms echt al zure blikken. En ik denk dat de Fransen zo een beetje de toeristen onderscheiden van de echte Fransen.
0: Oh ja.
1: Dus dat heb ik ook zeker moeten leren. En dan ook als je Franse mensen tegenkomt, dan zeggen ze soms ook bonjour, ça va? En dan is het idee dat je gewoon antwoordt met ça va et toi? En dan zeggen ze, ça va, en dat is het gesprek.
0: Ah, ja,
1: het is
0: okay.
1: Niet dat je niet echt gaat vertellen dat het meer gaat. Je zegt dat gewoon,
0: nee.
1: En dan zeg je dat terug en dan is dat oké.
0: Nu, als ik op citytrip ga in Parijs, of ik ga op vakantie in Frankrijk, in Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld, wat moet ik dan zeker weten?
1: Wat moet je zeker weten? Ja, Frankrijk is heel verschillend. Het zijn precies allemaal verschillende landen waar ze toevallig dezelfde taal spreken.
0: Ah, ja. Over taal gesproken, zijn er woorden die ik zeker moet kunnen zeggen als ik naar Frankrijk ga? Ik denk aan bonjour en au revoir, dat kan ik al. En ça va, ja, dat zeggen wij ook.
1: Wel, ik vind het, wat aan mij vooral opviel, is dat we altijd denken in België, we zijn niet goed in Frans, maar dat we eigenlijk nog wel redelijk ver komen met het Frans dat we op school hebben geleerd. Ik denk dat iedereen het woord voor vin, baguette, l'addition, s'il vous plaît, voor de rekening in het Frans te vragen.
0: Zeker.
1: Dat zijn allemaal woorden die we eigenlijk allemaal zeker kennen.
0: Ja.
1: En zoals gezegd, ook het woord ça va, heel veel woorden die we eigenlijk in het dialect gebruiken, die eigenlijk ook gewoon rechtstreeks in het Frans vertaald kunnen worden.
0: Ja.
1: Dus zeker zelf zeker zijn, want het gaat lukken.
0: Wat zijn de lokale gerechten? Wat moet ik zeker geproefd hebben in Frankrijk?
1: Ja, ik denk natuurlijk de typische, de baguette, de wijn, de kazen zijn hier ook altijd wel, dat is typisch, maar dat is altijd wel heel goed. En dan moet je zeker ook kiezen, elke regio. Ik ben overlaatst naar Lille geweest, dus juist bij de Belgische grens, en daar is een heel specifiek, een soort croque-monsieur met heel veel kaassaus erover. Maar ja, ook in elke regio doen ze iets anders. Als je naar de zee gaat natuurlijk, ja, de schaaldieren en al die al die lekkere dingetjes.
0: Ja.
1: Maar geniet ook echt gewoon van die baguettes hier. Ook geen geld kost de kaas, dat ook veel goedkoper is, die wijn. En dat moet je gewoon ook echt doen.
0: Ik denk dat ik nu helemaal klaar ben voor een vakantie in La Douce France. Merci beaucoup, Joren, en veel plezier vandaag in Disneyland.
1: Dankjewel.
0: Salut. Salut, dag. Is ook een Frans woord. Ja. Salut.
1: Zie je, voilà. Gemakkelijk, hè.

lijstje in de vroege ochtend van Q-Music. Een zomerclassic van onze zuiderburen. Stond vorig jaar trouwens op nummer 198 in de foute 728. Ah, je ziet het toch al voor je, hè? Pasties, du fromage, du vin, een baguette aan het zwembad. Heerlijk, ik heb zoveel zin in de zomer. En morgen reizen we naar Italië. Op Antarctica is ondertussen de hoogste temperatuur ooit gemeten. Lindsay de postbode weet hoe warm het daar is en je hoort haar zo meteen.

0: Lindsay de postbode, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn de plannen vandaag naast werken als postbode, uiteraard?
1: Joppe, het is traditie bij de kinderen op school dat ze in het vierde leerjaar mogen ze een dag mee gaan draaien in het Van der Valk Hotel bij ons in Beveren.

0: 15,4 graden. Dat is 2 graden hoger dan het vorige record uit 1998. Dus in plaats van dat we daar sneeuw vinden, is daar tegenwoordig gewoon kale grond. Dus ja, triestig een beetje, hè. Geen sneeuw niet meer, maar warme temperaturen. Ja.
1: Ja, vind ik. Ik weet niet meer. Ik ben blij dat het nog eens in de krant staat, want ik heb het gevoel dat het hele klimaatdebat een beetje verdwenen is op de achtergrond. En misschien moeten we daar af en toe toch nog wel eens een klein beetje aandacht aan besteden, want het is nog altijd bezig. Ja, voilà. Wat staat er nog in de kranten vandaag?
0: Onlangs, al een tijdje geleden, werd er een veulentje geboren in het Limburgse Oudsbergen. Nu, het was een speciaal veulen, want het lijkt op een Dalmatiër. Het is een stippelveulen en het is nu geveild. Het vorige record stond voor zo'n veulentje op €402.000. Nu, deze is iets minder gegaan, maar toch ook nog een €386.000 dat een gezin krijgt voor een veulentje.
1: Maar heb ik dat niet gehoord bij Maarten en Dorothee vorige week? Hebben ze niet gebeld met die eigenares vorige week? Van dat veulentje. Zoiets levert heel veel geld op, hè? Dat is van ongelooflijk. Ongelooflijk. En wie was dan de koper? Wie betaalde dan zoveel voor een veulen?
0: Het was een bieder uit de Verenigde Arabische Emiraten.
1: Ja, daar zit het geld, hè.
0: Ja.
1: zijn diezelfde mannen die ook onze duiven kopen, hè? Omdat we zo goed zijn in de duivensporten. Goed. Dankjewel, Lindsay de Postbode. Ik hoor je graag woensdag terug. Veel plezier in het hotel vandaag. Laat je maar eens goed verwennen, hè, door je zoon.
0: Dankjewel.

0: Angelo uit Oostende, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ondertussen is ook de match Zweden-Tunesië bezig op het WK. Wat is de stand daar op dit moment?
1: Het is nu 3-1.
0: Ja, en de match is... Ja, de rust is net gedaan. Hè. Ze zijn 64, 65 minuten bezig.
1: Ja, dan nog een goede 20 minuten is alweer.
0: Oké, okay, dus 3-1 Zweden-Tunesië op het WK op dit moment. Hey, dankjewel.
1: Geen probleem.
0: Yo.

ons klaar voor het meest magische moment van de dag. Het moment waarop de nacht plaats moet maken voor de dag. De maan plaats moet maken voor de zon. Ja, je doet je ogen open en poets pardoef, daar is ze. Beste vrienden, de zon.

ga je vertellen zo meteen over een Vlaams tv-programma dat vanavond begint op de Nederlandse tv. En ik vind het zo raar. Het is een populair tv-programma van bij ons, heel populair tv-programma van bij ons, dat ze vanaf vandaag in Nederland gaan uitzenden. Maar de Nederlanders gaan er niks van snappen. Die gaan daar naar kijken en denken, waar gaat dit over? Ik vertel het zo meteen, na de weekend en Blinding Lights in de vroege ochtend van Q-Music.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Samber en Homewrecker. Een hele goedemorgen, het is maandag vandaag en het is 15 juni. De slimste mens ter wereld, dat programma bestaat ook in Nederland. Daar heet dat gewoon de slimste mens. Maar vanaf vandaag kunnen de Nederlanders kijken naar de slimste mens België. En ik vind dat totaal absurd. Dus de slimste mens België is gewoon het hele seizoen van de slimste mens dat wij hebben gezien in het najaar. Maar ik snap het niet. Want dat begint onder andere met Wart Lemmelijn en met Katja Retzij in de stoelen. En die kennen de Nederlanders helemaal niet. Ik vind de slimste mens ook echt een heel Vlaams programma. Dus ik vraag me af of daar Nederlanders naar gaan kijken. Die gaan al die moppen niet snappen. Laat staan dat ze alles gaan verstaan. In ieder geval, de slimste mens België. Vanaf vandaag, vanavond, op NPO 3 om 20:20. En als je liever niet naar België kijkt op de Nederlandse tv, dan kan je natuurlijk ook gewoon naar België kijken op de Belgische tv. Bijvoorbeeld Jeroen Meus, die maakt vanaf vandaag een zomerversie van Dagelijkse Kost. En dat heet dan Dagelijkse Kust. Hij gaat koken aan de kust. En gaat het regenen vandaag of wordt het vandaag al mooi weer? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor wat zon, maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. Het wordt

in de Q-topschijf en je gaat misschien denken dat het dinsdag is, maar nee, het is nog maar maandag. De nieuwe Q-topschijf is de soundtrack van de nieuwe Toy Story. Eerst moet ik nog even zeggen dat ik het fantastisch vind dat je de radio hebt aangezet en dat je de radio op Q hebt gezet. Dank je wel daarvoor. Dat vind ik het grootste compliment. En ik wil graag weten wie je bent, dus stuur nu jouw goeiemorgen door in de Q-app, want zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut.

0: De vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Ferre zegt goedemorgen Vincent. Groetjes vanuit de San Jose Sushi Sausen Shop. Yes. Cindy uit Ypres zegt goedemorgen iedereen. Fijne eerste werkdag van de week. Willem uit Kortrijk zegt Vinnie, heel goede koffiekoeken ontdekt bij de Cru in Gent. Dankjewel Willem. Geert uit Sint-Truiden zegt paraderen in knokken is fijn. Michael uit Alken zegt goedemorgen Vincent. Ik ben Michael, vrachtwagenchauffeur en onderweg naar Sambreville. Stefanie uit Haaltert zegt goedemorgen Vinnie. Vandaag wordt mijn lieve vriendinnetje 11 jaar en we zijn al wakker. Marijke uit de Pinte zegt goedemorgen, we gaan er terug aan beginnen aan de werkweek. Gisteren een fantastisch optreden gezien van Clouseau. Jason uit Brakel zegt goedemorgen, zaterdag met de kids naar Toy Story 5 gaan kijken. Laura uit Sessenderlo zegt let's go, nog 5 weken tot het groot verlof, het aftellen is begonnen. Luc uit Geel zegt goedemorgen Vinnie, bijna klaar om te vertrekken naar Wassalon Iris. Andy uit Ledighem, goedemorgen Vinnie, hier terug aan het werk. Leuk weekend gehad met een leuke vaderdag gisteren. Benny uit Tongeren zegt goedemorgen aan alle pensponies. Kijk, goedemorgen allemaal.

Ik ga vanaf vandaag op zoek naar de foutste stem op de werkvloer. Een collega die altijd gaat voor de mafste ambiance, de gangmaker van het bedrijf. Iemand die altijd enthousiast is en ook, en niet onbelangrijk, een beetje kan zingen. Iemand die wil zingen op het podium van de foute party. Maarten en

0: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Goedemorgen. Nieuws van 6 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran in de oorlog in het Midden-Oosten. Dat melden zowel bemiddelaar Pakistan als Iran en de VS. Amerika-correspondente Grete Keizer kon het akkoord inkijken.
4: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
3: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog meteen kunnen stoppen. In Bornheim in de provincie Antwerpen heeft de politie gisteravond een man opgepakt die zich verschanst hield in een woning. Hij moest naar de gevangenis, maar hij wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde die met een mes. De speciale eenheden kwamen ter plaatse en na enkele uren konden ze de man dan oppakken. Niemand raakte gewond. En op het WK voetbal heeft Ivoorkust gewonnen van Ecuador met 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut daar. In diezelfde groep E won Duitsland ook al van Curaçao, dat voor de allereerste keer deelneemt aan een WK. Daar werd het 7-1. En teleurstelling bij Nederland, want dat raakte niet verder dan 2-2 gelijk tegen Japan. Afwisselend wolken en zon en maximaal rond 21 graden vandaag. Morgenochtend kans op een bui, na de middag dan vaker zon en dan wordt het 25 graden.
5: En op dit moment nog geen plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest onderweg.
2: Goedemorgen.
6: Music. Maarten en Dorothee.
2: Laten we even rustig wakker worden van de weekend koortsdroom met Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Welkom in de ochtend van Q.
1: Het is maandag 15 juni.
2: Er is helaas toch al een ongeval gebeurd vanochtend op de A12 ter hoogte van Willebroek. En op dit moment zijn daardoor twee rijstroken versperd. Je zou daar een kwartier verliezen. Maar ja, zo 's ochtends vroeg, dat kan snel beginnen aantikken. Hè, als daar twee rijstroken versperd zijn, dus hou daar rekening mee.
0: Bij VTM sluit familie dit seizoen heel uniek af. De plannen zijn vanochtend gelost. De laatste aflevering focust volledig op de bomma. En een geheim dat ze al haar hele leven meedraagt over een verboden liefde op haar 17e. In 1944 dus, met de Tweede Wereldoorlog op de achtergrond. Bijna alle personages worden door andere nieuwe, jongere acteurs gespeeld.
2: Ja, ik sloeg ook de krant open en ik zag een foto. Als ik het goed onthouden heb, dan is Daan, de zanger, speelt die de vader dus van de bomma.
0: Amai.
2: Maar ik zag de foto en ik dacht even, tja, zijn er nieuwe afleveringen van Lily en Marleen? Want ja, zo ziet het er een beetje uit. Omdat
0: cool.
2: Dus die Tweede Wereldoorlog dan de setting eigenlijk is.
0: Oké. Special is ook een eerbetoon aan Annie Gerhard, de actrice dus, die de bomma speelt.
2: Ja.
0: 100 wordt ze in augustus. Donderdagochtend hebben wij Annie en haar tegenspeler Ray te gast in de show. De bomma en Albert op bezoek.
2: Ja, volgens mij zijn dat ook de oudste gasten die we ooit gehad hebben.
0: Ja, uiteraard. Ja.
2: Toch? Vanavond om 9 uur, onze tijd. Dan spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Ze spelen die wedstrijd in Seattle. Kevin De Bruyne heeft de pers al heel ontspannen toegesproken. Nu hij bijna 35 is, zegt hij ook, ja, ik wil gewoon vooral genieten van dit toernooi.
0: Ja.
2: Ik hoop dat hij ook zijn best gaat doen natuurlijk. Maar. En Axel Witsel heeft al gezegd dat ze zich ook voorbereiden op de hitte door zoveel mogelijk in de sauna te gaan zitten en in warme bubbelbaden.
0: Ah, ja,
2: dus dat ze eigenlijk
0: hitte,
2: het
0: ja.
2: zo heet mogelijk willen hebben. Dus op die manier ben jij eigenlijk ook klaar voor het WK, Maarten.
0: Ja, dat is waar. Als je jarig bent vandaag, proficiat, je deelt je verjaardag met Monica uit Friends. Actrice Courtney Cox wordt 62 jaar. En de oudste dochter van Kim Kardashian en Kanye West is ook jarig. North West, die wordt 13 jaar. Wij zijn net terug van een weekendje Disneyland Parijs met de luisteraars die zo'n verblijf hebben gewonnen hier in de ochtendshow. Maar hoe was jouw weekend in drie woorden? Mag je laten weten in de Q-app. Werf, yes!

0: That's what hit you, okay? Yesterday, today, tomorrow.
1: Yesterday, today, tomorrow.
0: Better in the ochtend.
2: Hoe was je weekend? In drie woorden.
0: Veel leuke berichtjes in de queue-app.
3: Christy uit Sint-Truiden stuurt werken, babysitten, kuikens. Oh, zo schattige kleine kuikentjes.
0: Blijft niet lang schattig, denk ik. Worden snel van die kippen, hè.
3: Oh ja, maar ook handig, hè. Dan heb je verse eitjes. Nee. Jentie uit Sint-Gilliswaas die stuurt genieten, aspen, binnenspeeltuin. Ik vind genieten en binnenspeeltuin in één zin wel opvallend.
0: Opvallend, ja.
3: Misschien was
0: sommige
3: eerder...
0: mensen verdoven zich.
3: Zo verdoven zich.
0: Met een drankje. Ik denk dat echt.
3: Je gaat je toch niet bezatten in een binnenspeeltuin?
0: Zo van die moeders met witte wijn of zo van die... Nee, niet letterlijk bezatten. Maar ik denk dat het op die manier toch een beetje gezellig is. Sorry, ik wil niet geen drankmisbruik promoten, maar ik zie dat ook maar rond.
3: Is het autobiografisch?
0: Nee, ik zie dat gewoon rond.
3: Zo is een trappistje in een binnenspeeltuin.
0: Nee, ik ga daar wel slecht op alcohol in een binnenspeeltuin. Dat is zo wat veel van het goede. Ik hou het bij noise cancelling hoofdtelefoons. Dat kan ook wel helpen.
3: Gezellig.
0: Ja.
3: Jessica uit Evergem die stuurt verjaardag, tuinarbeid, bijtjes.
0: Laat ons zo meteen ons weekend ook even overlopen. We kunnen al verklappen, het was...
2: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
4: 5. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
4: Vikings. Play it smart.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas. Je kan altijd vooruit.

0: Imani, Don't Be So Shy, Definitive en Caress Remix. Harry Styles is dit weekend begonnen aan een reeks van 12 optredens in Wembley. En je hoort hem zo meteen bij Q.
1: Hoe was je weekend? In drie woorden.
2: Maarten en Delphine, mag ik voor ons drie spreken en zeggen Disney, Disney en Disney?
0: Vaderdag zit er ook nog wel tussen.
2: Ja, allee, hoe word ik hier nu weggezet? Als de persoon die vaderdag vergeet. Hoe was vaderdag gisteren, Maarten?
3: Nee, het was goed.
0: Maar ja, het gaat niet over u. Nee. Het was gezellig, het was goed. Het was tof. Nee, ik wil u helemaal niet wegzetten als niks, maar gewoon, dat was ook nog belangrijk.
2: Oh,
0: ik heb mooie cadeaus gekregen.
2: Wat heb je gekregen?
0: Een iPhone-houder gekregen. Ik heb mezelf als poppetje gekregen met een superhelden cape, want... Papa, je bent mijn superheld.
2: Oh,
0: en ik heb
2: mooi.
0: Onderleggers geïnspireerd, zo zei Leon het, geïnspireerd op Keith Haring.
2: Amai.
0: Ja.
2: Echt kunst dus.
0: Ja, echt kunst. Het was mooi. Maar ja, Disney, inderdaad, Disney.
2: Ja, we zijn op schok geweest met de luisteraars die een weekendje hadden gewonnen. We hebben zaterdag ook nog extra weekendjes uitgedeeld, dus binnenkort kunnen er nog een paar mensen gaan. Mm-hmm. Maar het was met alles erop en eraan. De winnaars kregen voorrang bij attracties. We hebben Mickey Mouse ontmoet, de shows daarvan op de eerste rij meegemaakt. En ja, jullie zijn allebei eigenlijk best wel waaghalzen. Jullie hebben toch zotte attracties gedaan?
0: Ja?
4: Ik denk dat we de zotste attracties wel gedaan hebben van Disneyland.
0: Het was leuk, hè? We hebben de Tower of Terror.
2: Oh, vreselijk.
4: Ja, dat was het eerste en het laatste wat we gedaan hebben.
0: Heb ik wel per ongeluk Delphine haar been vastgegrepen.
4: Oei, dat is waar.
0: In het donker.
2: Was het met consent?
0: Nee, dat was absoluut niet met consent.
2: Maar van schrik.
0: Ja, dus we gingen zo ineens naar omhoog en ik zo... Ah, en terwijl we naar omhoog gaan, besef ik ineens... Ik heb vol Delphine haar been vast met mijn hand.
4: En dan riep hij dat ook, sorry dat ik je been vast had.
2: Maar ja, dat is zo een gigantische toren waarin je met een bakje eigenlijk naar beneden valt en weer omhoog gaat. Ik heb het ooit één keer gedaan en nooit meer. Maar dus jullie nog eens in geweest, Delphine.
4: Ja, gisteravond als laatste. We wouden daarmee afsluiten, omdat we dat toch wel echt tof vonden.
2: Maar stevig. Fantastisch. Space Mountain hebben jullie ook gedaan?
0: Was goed, hè, Space Mountain.
2: Ja.
0: Blijft goed. Moet dan eigenlijk zeggen, Hyperspace Mountain zeggen?
2: Ja.
0: Dat het nu Star Wars is. Maar in ieder geval, het was fantastisch. Maar ja, teleurstellend dat jij nooit meeging natuurlijk. Hè.
2: Maar er moest toch iemand bij de tassen en zo blijven? Nee, het was toch handig?
4: Dat is waar. En bij de zonnebrillen. Ik had in de Space Mountain mijn zonnebril nog aan. En ik heb die de hele tijd met één hand moeten vasthouden.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja? Allee, ik vind dat echt niet erg. Ik vind dat best gezellig om dan zo even op een bankje te wachten. En dan een beetje te babbelen met andere mensen die ook bij de rugzakken blijven. Ja? Ja. Hebben jullie trouwens nog cadeautjes voor de kindjes meegenomen?
0: Ik niet.
4: Oei wel.
0: Nee, ik heb drie bellenblazers meegenomen van een tankstation onderweg.
4: Er stond daar op zijn minst iets van Disney op.
0: Nee.
2: Maar ik ben wel tankstations tegengekomen waar ze nog heel veel Disney-spullen hadden. En ik dacht echt,
4: slim.
2: Zou dat bewust zijn zo voor mensen die een cadeautje vergeten zijn? Dat ze daar nog een plusje beest kunnen meenemen?
4: Sowieso.
2: Jij stuurde wel nog in een WhatsApp-groep, zag ik, is dit van Zootropolis? Over zo duidelijk 101 Dalmatiërs en een konijn van Bambi. Was je
4: het leek echt
2: op
4: niet op het konijn van Bambi. Als ik het uit... Ja, het was echt iets anders. Maar nee, ja, mijn petekindje is heel erg fan van Zootropolis.
2: Oh,
4: dus ik was op zoek naar iets daarvoor. Maar het is iets anders geworden.
2: Ja, en voor je eigen kindjes dus ook een... Of...
4: Ja, heb ik zo'n bekertje mee van Mickey en Minnie Mouse. Dat is eigenlijk
2: schattig.
4: Het enige wat Lucy dan kent van Disney voorlopig.
2: Ja,
4: dus vandaar moest het wel echt...
2: Maar dat was jij niet thuis met Vaderdag natuurlijk. Dat vind ik wel. Ja, Maarten was iets vroeger naar huis gegaan voor Vaderdag.
0: Ja.
2: Maar hoe hebben de kindjes dan hun cadeautje aan hun papa gegeven?
4: Ja, die heeft het wel zelf gewoon moeten nemen. Ik had wel alles samen mooi in een zak gestoken. Dus van de kindjes en cadeautje van mij. Dus hij had dan wel zo één pakketje dat hij gisterenochtend kon nemen. Dus.
2: Leuk.
0: En jij direct naar was ingestoken.
2: Voor één keer niet, maar ik heb me echt moeten inhouden. Als ik zo terugkom van een weekend of vakantie, dan ik vind dat zo leuk. Direct uitpakken, was insteken. Maar ik heb mezelf tegengehouden.
4: Mooi. Het is voor straks nog.
2: Ja, straks ga ik wellicht vol een bak wasmachine draaien. Maar ik heb heel flink gewoon even Friends gekeken.
0: Dat is goed. Vier op u.
2: Toch?
0: 9:30. Of moet ik zeggen 9:30? Misschien beter wel, ja. Inderdaad. Harry Styles. Bij

0: 12 optredens in Wembley Stadium. Ik zag dat onze collega Naomi daar ook was. Ja, kalm hè. En zijn voorprogramma is Shania Twain. Ze hebben eerder ook al eens samen gezongen, het zijn goede vrienden. Naar het schijnt doordat Harry aan Shania vroeg, wil jij een filmpje opnemen voor de verjaardag van mijn mama, toen ze elkaar backstage zagen, want de mama van Harry is grote fan van Shania. En sommige van mijn vroegste herinneringen zijn het leren van liedjes en bezigen in de auto met mijn mama, terwijl we naar Shania Twain luisterden. Aldus Harry Styles. En voilà, de rest is geschiedenis.
1: Anna uit Rottum, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij vat jouw weekend in drie woorden samen met graven, graven, graven. Vertel.
2: Ja, we hebben de tuin van voor tot achter, dus dat is 4 bij 83 meter, helemaal afgegraven in 3 dagen.
1: Oh my, 4 bij 83 meter, dat zijn gigantische graafwerken. En wat moet er nu dan gebeuren na de graafwerken? Wat is het plan?
2: Inzaaien, met gras.
1: Ah, oké, het is echt om gras te zaaien. Amai, het zijn grote werken. Dan hoop ik dat het nog een beetje regent de komende dagen, of hoe zit dat, of net niet?
2: Ja, ze hebben iets voorspeld eind van de week, dus dan gaan we eind van de week maar inzaaien.
1: Ah ja, zo, oké. Echt leven in functie van het weer. En op dit moment zit je in de vrachtwagen, onderweg dus naar het werk. Wat brengt de dag nog vandaag, Anna?
2: Mijn product wat ik vervoer, zwavelzuur, naar de klant brengen.
1: Zwavelzuur?
3: Jezus.
1: Maar is dat niet heel gevaarlijk?
3: Ja.
2: Als je weet wat je doet, niet.
3: Okay. Oh, jij weet dat, hè,
1: zo
3: natuurlijk.
1: Zo klink je wel.
3: Ja,
1: als ik iemand zwavelzuur zou toevertrouwen, dan ben jij het, Anna.
2: Oh, bye.
1: Fijne ochtend, salut, hè.
2: Dank je wel.
0: Bye. 4:30, klinkt bijna ten Anne-Marie. Dit is Cry Baby bij Q. I'm

0: Goedemorgen, het is 6:01. Tijd voor het korte nieuws. Dat krijg je van Delphine. Delphine, er is een vredesakkoord in het Midden-Oosten.
1: Ja, na 3,5 maand oorlog hebben de VS en Iran gisteravond een akkoord bereikt. Dat hebben ze allebei bevestigd en ook bemiddelaar Pakistan. Het is eigenlijk een akkoord over hoe ze tot een akkoord gaan komen. Ze zijn het erover eens dat ze gaan stoppen met elkaar aan te vallen en de zeestraat van Hormuz gaat ook weer open. Dat zou vrijdag gebeuren. Dan wordt het akkoord officieel ondertekend in Zwitserland tijdens een ondertekeningsceremonie. En dan zullen we ook wellicht pas weten wat er dan exact in dat akkoord staat. En het is een belangrijke dag op het WK voetbal vandaag, want onze Rode Duivels spelen vanavond hun eerste match tegen Egypte. Gisteren werd er alvast veel gescoord. Ivoorkust won van Ecuador met 1-0 en Duitsland won met maar liefst 7-1 van Curaçao, dat voor de allereerste keer meedoet aan een WK. En teleurstelling dan bij Nederland ook, want dat raakte gisteren niet verder dan 2-2 gelijk tegen Japan. Na een paar opmerkelijke wissels gaven ze alles uit handen.
0: Ja, de bondscoach moet het ontgelden daar.
1: Ja.
0: Dat is...
1: De media zijn niet mals, inderdaad.
0: 70% balbezit en na de wissels 30% balbezit.
1: Mm-hmm.
0: Dat zag ik op X. Het oude Twitter.
1: Ja. Kijk, ze hebben nog kansen natuurlijk. Hè.
0: Ja,
1: dat ze
0: waar.
1: Zaterdag al opnieuw spelen.
0: Dat is wel goed.
1: Droog vandaag, zon en wolken krijgen we en maximaal rond 21 graden.
2: En twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de A12. Tussen Londerzeel en Willebroek is een ongeval gebeurd. 20 minuten moet je daar extra rekenen. Op de Brusselse binnenring gaat het traag. Tussen Expo en Machelen 11 minuten extra.
0: Mooie doordenker.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
4: Dorothee's doordenker.
2: Je kunt niet bijtanken zonder stil te staan.

0: Thomas Gray en Rumours.
1: Een week geleden kregen wij dankzij de muziek bingo een folkversie van Bohemian Rhapsody voorgeschoten. Met de rauwe stem van Francesco Plankaert.

0: Daar komt Willem nog één laatste keer langs voor de zomer voor. Viva la vida. Als zeemanslied. Rond 7:45 het resultaat. Donderdag hadden wij Anne-Lore uit Deins aan de lijn. Die vertelde dat ze in het weekend een veulentje zou veilen met een zeldzaam vlekkenpatroon. Weet je nog, ze zei ook van... Ja, ik danste rond de kamer toen ik hoorde dat het vlekje zat.
1: Ja.
0: Ondertussen kennen we de prijs van dat paard. Ik zou ook een keer een dansje passeren, denk ik. Als er vlekjes uit het paard komen.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
12: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
13: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep, biep,
12: biep, biep, biep. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
13: Ah ja, oké, maar waar?
12: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
13: Oef.
14: Midas, je kan altijd vooruit.

0: 6:42.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Donderdag rond deze tijd hadden wij Anne-Lore uit Deinze aan de lijn. Ze vertelde dat ze in het weekend een veulentje zou veilen met een zeldzaam vlekkenpatroon. En ze hoopte op een verkoopprijs tussen de 50 en de 100.000 euro. Maar toen iemand uit de Verenigde Arabische Emiraten en Hongarije tegen elkaar begonnen opbieden...
0: Ja, dat wil je.
2: Ja, werd dat veulen uiteindelijk verkocht voor 386.000 euro.
0: Oh, wauw.
2: Dat is echt... Allee, daar kan je een huis, een appartement verkopen, hè. Dat is echt een waanzinnig bedrag. Anne-Lore zal daar belastingen op betalen. Ze zal een deel investeren. Ook een reisplannen. Ja, toen maar aan de lijn hadden, zei ze ook wel. Ja, dat is één keer een heel groot bedrag. Maar ja, je fokt natuurlijk verschillende veulens. En dit was nu een toevalstreffer, dat het er eentje was met dat zeldzame vlekkenpatroon. Want dat heb je niet onder controle.
0: Ja, ze zei ook tegen ons, paarden houden is heel duur. Dus
2: ja, ik denk inderdaad dat je het niet mag beschouwen als...
0: Pure winst.
2: Dik verdiend op een zaterdagmiddag. Nee. Maar het is wel een prachtig bedrag.
0: Wow. Ja, het is haar gegund, hè. Supercool. Ja, Dodo, toen wij dit weekend in Disneyland Parijs naar de parade aan het kijken waren, was jij heel gefascineerd naar de dansers aan het kijken. Die zo tussen de wagens lopen, die dansen uiteraard. Je was mij aan het overspoelen met weetjes. Onder andere over de dance captains.
2: Ja, ik kan dan zo echt in een soort van algoritme belanden van dansen in Disneyland. En hoe werkt dat dan? Dus je hebt de grote wagens die je misschien ooit in het echt hebt gezien of op een filmpje waar dan zo Mickey en Minnie Mouse op zitten en die zwaaien dan.
0: Ja.
2: Maar tussen al die wagens zijn er heel vaak zo van die groepjes die ondertussen wandelen en dansen. Die hebben elk hun eigen leider, hun eigen kapitein. Dus als je goed kijkt, dan kan je niet altijd, maar soms wel zien, ah, dat gaat de kapitein zijn.
0: De dance captain.
2: Iemand die ervoor zorgt dat... zijn of haar groepje het goed doet, dat die presteren zoals het moet, de dagelijkse repetities overzien, ervoor zorgen dat ook alles veilig verloopt tijdens die parade, want ja, je danst tussen van die wagens, er staan ook mensen langs beide kanten van de weg, en die leiden ook dan de dagelijkse opwarming bijvoorbeeld, voor de parade begint, die geven dan feedback naar de parades, aan de andere dansers, dus er is echt zo per groepje één soort baas die ervoor zorgt van, oké, dit stukje van de parade, dat is mijn verantwoordelijkheid.
0: Het zit goed in elkaar, hè. Er is ook nergens vuilnis, hè. Ik heb geen enkel papiertje op de grond zien.
2: Zo veel volk.
0: Ja.
2: Het is in zo'n een winkeltje lag zo, ja, één iets verkeerd. Een sleutelhanger van die aan het verkeerde rek. En dan zijn er mensen dat meteen aan het juist hangen, zodat het allemaal perfect is.
0: Ja, ja, ja.
2: Het is ongelooflijk.
0: En ook, iedereen is getraind om altijd een papiertje op te pakken. Dus als je daar werkt... En je ziet een papiertje liggen, moet je dat oprapen.
2: Oh,
0: dat
2: wist ik ook niet.
0: Dat is echt zo, ja, dat soort dingen.
2: Wat ze ook wel slim doen, ik zag een kind rondlopen dat in een winkel, zo, je kent dat van die knijpertjes waar je vuil mee kan oprapen op straat. Hè? Maar dat was een knijpertje van Buzz Lightyear.
0: Oké. Okay.
2: Waar die ouders waarschijnlijk 30 euro voor hadden betaald. Dus ik dacht, dat is wel slim. Je verkoopt dus eigenlijk speelgoed, zodat kinderen afval kunnen ophalen.
0: Dat is inderdaad next level.
2: Dat is letterlijk, hè. Dat is zelfs niet eens aangedikt. Dat is wat dat kind aan het doen was. Die was papiertjes aan het rapen met een stok van Buzz Lightyear die zijn ouders hadden gekocht.

0: Swedish House Mafia. Vanavond om 9 uur onze tijd spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Ze spelen die wedstrijd in Seattle. In de krant gaat het al over de 8e finale die de Duivels mogelijk zouden spelen, want die kan wel eens zonder Jeremy Doku zijn. Ai ai. Zijn vrouw is hoogzwanger. Ze is uitgerekend tussen de 8e finale en de halve finale.
1: Eigenlijk één ding weet ik zeker, is dat het is mijn eerste kindje. Ik wil sowieso haar kunnen steunen, op elke manier mogelijk. Maar ik weet zeker dat de bond en ik wel een oplossing gaan zoeken, zodat ze er niet alleen voor staat, sowieso. Maar zoals ik zei, de bond is heel, denkt er ook heel veel aan. Ze laten me niet in de steek in dat. En dat is heel, heel nice van hen. Ze leven wel met me mee, snap je? Ze weten dat het mijn eerste kindje is. Dus ze gaan er ook wel hun best voor doen, om zou ik toch wel dat kan meemaken.
0: Ja, dat wil je meemaken natuurlijk. Daar wil je bij zijn. Hè? Als je een kindje krijgt voor de eerste keer, dan de tweede keer ook natuurlijk. Maar ja, eerste keer toch nog extra speciaal.
2: Maar zo'n derde keer, dan hoeft het niet per se.
0: Jawel, jawel, jawel. Ik zou het niet willen missen. Nee,
2: tuurlijk
0: zeker niet.
2: Ja.
0: Maar laten we beginnen bij het begin. De match van vanavond en de poelenfase van het toernooi. Kevin De Bruyne sprak de pers heel ontspannen toe. Je zei het al, hij is bijna 35.
2: Ja.
0: We gaan maar wat relaxter, een beetje genieten van dit toernooi. En wat zo cool is, die Rode Duivels, die spreken dan ook goed Frans. Hè. Na al die Rode Duivels-sessies kan KDB echt wel goed Frans spreken. RTB vroeg om Jeremy Doku, die we net gehoord hebben, te omschrijven in één woord. En Kevin zei, oh ja, dribbleur, hè. Die mens wordt niet moe.
3: En un mot, Doku.
4: Wat dribbleur. Je kunt dribbelen 15 fois per match, 20 fois. Et... C'est un attribut spécial parce que c'est très difficile de faire ça parce que comme moi je dribble 3 fois par match, je suis fatigué parce que c'est dur pour les gens, mais il a quelque chose que pas beaucoup de gens ils ont et on sait que pour faire une bonne Coupe du Monde on a besoin d'un bon Jeremy et ouais, je sens qu'il est bien pour le moment.
0: C'est aussi au bon tempo. Allez. Die Fransen die kunnen zo heel snel babbelen en dan moet ik al eens goed denken. Maar...
2: Ja, inderdaad, een Vlaming die Frans spreekt kan je meestal wel volgen. Hè. Ja. Het is zo mooi dat hij echt wel zegt over Doku. Hij kan iets wat weinig mensen kunnen. Mm-hmm. Als ik doe wat hij doet, dan ben ik gewoon bek af. Dan kan ik al niet meer.
0: Ja, en zijn benen
2: compliment.
0: Ook kapot, maar Doku blijft gaan. Hè.
2: Ja. Koning Filip die volgt natuurlijk het WK ook. Dat is ook een voetbalfan. Hij heeft Rode Duivels en trainer Rudy Garcia nog aangemoedigd via een videocall. En hij feliciteerde Garcia met het zingen van de Brabansonne.
5: Bonjour.
6: Bonjour, Seigneur.
5: Monsieur Garcia, je suis très content de vous voir. Il paraît que vous chantez très bien la Brabansonne, avec beaucoup de cœur.
6: Je pense que pour moi, nu persoonlijk, de beste sfeer is die ik heb meegemaakt in de laatste 60 jaar met de nationale.
7: De beste sfeer?
6: Ja, ik denk het wel.
5: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles, kunnen jullie winnen. Maar het hele land. Staat achter u. Tout cœur avec vous. Toute la Belgique est avec vous.
0: Wow, dat is zo goed. Ja,
2: zo
0: beste sfeer ooit.
2: Heroïsche muziek eronder. Dan zeg je dat de Garcia met heel zijn hart de Brabansonne zingt. Ja. Dat is mooi.
0: Romelu heeft er ook zin in. Ah, fantastisch. Ja, goed. Ah, matchdag jongens, kom aan. Anouk, Nobody's Wife. Het is 8 voor 7. Goedemorgen.

0: Yes.
1: We zijn goed vertrokken.
2: Elke ochtend om 7:20 bij Maarten en Dorothee.
3: Hey, proficiat, Gregory.
0: Dan Dorothee.
3: Ja, ja. Wat een goede match, proficiat.
2: 4 op een rij. Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep, biep,
4: biep, biep, biep. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
3: Ah ja, oké, maar waar?
4: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
3: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
5: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist, de zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
10: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
11: Ik ben blind.
12: Hij zit vast.
11: Ik ben blind.
12: Het licht is uitgevallen.
11: Oh. Ik dacht even...
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
14: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
15: Bon, de Nico komt niet.
14: Zij die het vergeten.
15: Els, waar zei jij?
14: En zij die vergeten te annuleren.
15: Zeg, iemand een dom gehoord?
14: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
15: Ah, zalig.
14: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
16: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
17: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphine.
18: Goedemorgen. De VS en Iran hebben een deal gesloten over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen beide landen zelf en ook bemiddelaar Pakistan. Het akkoord omvat eigenlijk de plannen om tot een akkoord te komen, zegt Amerika-correspondente Grete Keizer.
19: Er zijn 2 dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
18: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Door het akkoord zijn de olieprijzen meteen fors gedaald, met een 5%-tal al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, dan zal de olie weer extra verdeeld kunnen worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, dan daalt de prijs. Amerikaans president Trump kondigde ook al aan dat de olie weer zal stromen, want de hele wereld kreunt al langer onder hoge energieprijzen door die blokkade in de zeestraat van Hormuz. In ons land is het aanschuiven als je een vliegtuig wil nemen van op Zaventem. Door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner vanmorgen staan er lange rijen aan de check-ins. Als je vandaag nog vertrekt van op Brussels Airport, dan check je best de status van je vlucht op de website en dan ga je ook best op tijd naar de luchthaven. Parket van Limburg voert een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Een organisatie die geld inzamelt voor gezinnen waarin een kindje kanker heeft. Het zou te onduidelijk zijn waar die VZW haar inkomsten haalt. Het Kinderkankerfonds had daar eerder een klacht tegen ingediend bij de politie, omdat zij klachten krijgen over hoe die andere VZW werkt door mensen die hen verwarren. In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie gisteravond een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. Hij moest eigenlijk naar de gevangenis, maar hij wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde die met een mes. De speciale eenheden kwamen dan ter plaatse en na enkele uren is de man opgepakt. Niemand raakte daar gewond. Sport, het is een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal. Het is tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Yuri Tielemans.
0: Kijk het er naar uit. Ja, we zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
18: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Om 9 uur vanavond weten we of dat klopt. En nog op dat WK-voetbal won Zweden afgelopen nacht van Tunesië. Daar werd het 5-1 en die voorkust klopte Ecuador met 1-0. De winnende goal viel daar pas in de 90ste minuut. Afwisselend wolken en zon vandaag, maximaal rond 21 graden. Morgenochtend is er nog kans op een bui en na de middag krijgen we dan vaker zon en dan wordt het 25 graden.
7: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Een kwartier extra rekenen. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 12 minuten extra. En richting Antwerpen op de enige 10 tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Kleine Barreel ook 10 minuten extra.
2: Music. Maarten en Dorothee.
12: Goedemorgen, banners in de ochtend met de ideale ochtendzon. We maken er het beste van. Maandag, hè?

0: is 7 over 7 vanavond. Om 9 uur onze tijd spelen de Rode Duivels hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Het WK-lied van Shakira en Burna Boy komt eraan.
1: Het is maandag 15 juni.
2: De examenperiode is volop bezig en wiskundeleerkrachten die blijken examens heel consistent te verbeteren. Dat hebben ze getest door 60 leerlingen een test te laten invullen en de leerkrachten zonder een verbetersleutel te laten verbeteren. En de resultaten daarvan waren echt heel stabiel. Dus elke toets werd op dezelfde manier verbeterd. Dus het was niet dat bij de ene toets een bepaalde fout strenger werd beoordeeld dan bij een andere. Het was echt... Dat is toch...
0: Ja, mooi.
2: Goed, hè, voor het onderwijs.
0: Ja, heel goed. Binnenkort zou een bloedtest bij een zwangere vrouw duizenden genetische aandoeningen bij de baby kunnen opsporen. Het is waanzinnig. Er bestaan al testen zoals de NIPT-test om bepaalde aandoeningen zoals het syndroom van Down op te sporen. Maar de nieuwe test zou vrijwel alle genetische aandoeningen kunnen ontdekken. Met een simpel prikje wat bloed afnemen, dat is alles. Maar ik ben niet jaloers.
2: Maar als je al die info hebt, wat moet je daar dan mee doen?
0: Nee, ik vond het eigenlijk al heel heftig om te weten wat het kind zou... die 12 ziektes. Ik geloof NIPT is nu 12 of zo. Enfin, niet zo heel veel. Vond ik al heftig, want ik weet nog dat ik toen dacht, ja, maar wat als?
2: Ja, wat ga je dan beslissen?
0: Het is niet zo evident, hoor. Dat is echt een... Ja, want dan komt er druk op jou te liggen om dan een bepaalde beslissing te nemen.
2: En ik denk dat er ook heel veel grijze zones zijn. Dat voor sommige mensen bijvoorbeeld één bepaalde aandoening zoiets is van oké, maar dat is geen menselijk leven. Moeten we een kind dat aandoen? Maar ik denk dat er heel veel dingen zijn die een kans op een eventuele... Ja, wat moet je daarmee?
0: Het is nu al zo heftig. Er zijn veel mensen met het syndroom van Down die een fantastisch leven hebben.
2: Tuurlijk.
0: Dus ja, dat is... Duizenden ziektes, man. Dus ja, de werk aan de winkel voor ethische commissies. En in veel WhatsApp-groepen werd dit weekend een bericht rondgestuurd. Een waarschuwing die beweert dat Meta AI sinds dit weekend toegang geeft tot al je groepsgesprekken. Nu, de beheerder kan een optie aanvinken om dat te vermijden. Geavanceerde privacy voor chats. Wat is er aan de hand? Even een expert erbij halen. Technologiejournalist voor HLN en VTM Nieuws, Kenneth D. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, ik dacht een gepast James Bond muziekje voor jou. Kenneth, James Bond van de IT-journalistiek. Als je die optie niet hebt aangevinkt dit weekend, ja, dan is het goed of wat, Kenneth. Dan kunnen ze al je groepsberichten openen, telefoonnummers uitlezen, persoonlijke info van je toestel halen, paniek.
2: Maar ja, dat stond in die waarschuwingen, hè, in de berichten die mensen kregen.
3: Ja, de waarheid is, maar laat de muziek maar doorlopen hoor, maar de waarheid is minder spannend. Het is niet zo dat er afgelopen weekend iets superbelangrijk veranderd is aan WhatsApp. Dus dat bericht zei, je moet opletten, want dit weekend, dat is niet het geval. De functie waarover het gaat, die bestaat zelfs al sinds vorige zomer. En dat is namelijk die AI van Meta, die toegang krijgt tot jouw chat, maar ook weer niet op de manier zoals dat in dat bericht staat. Okay. Je kan in zo'n chat gewoon gaan zeggen, ad Meta AI en een vraag gaan stellen en dan zit hij in jouw chat, maar als je niks doet, dan gebeurt er helemaal niks ook niet.
2: Maar stel nu dat je zegt, vat eens even deze groepschat samen, ik kan er eigenlijk niet goed meer aan uit, hè? Dan zou dus die chatbot enkel toegang krijgen tot het stukje dat jij wil laten samenvatten, als ik het goed begrijp, maar gaat hij dan niet extra context gaan zoeken bijvoorbeeld, mocht die nodig zijn, stel dat hij zegt, er wordt hier een verjaardagscadeau voor een zekere analyse geregeld, maar die ken ik niet. Gaat die dan niet beginnen verder zoeken in andere berichten?
3: Nou, dat is een heel goede vraag en Meta geeft daar eigenlijk geen antwoord op. Ja, hij gaat verder context zoeken in zo'n chat als je een vraag stelt en je weet niet hoeveel van die berichten hij gaat interpreteren, gaat lezen. Dus dat is wel iets wat klopt. Als je die geavanceerde veiligheid voor die chats niet aanzet, dan kan je die AI oproepen en dan weet je ergens toch niet helemaal wat die allemaal gaat meelezen. Dus dat stukje, dat klopt dan weer wel.
0: Maar wat ik niet begrijp, WhatsApp-berichten zijn end-to-end encrypted. Dat wil zeggen dat je kan wel zien dat bijvoorbeeld Dorot en ik aan het sturen zijn, maar je kan niet zien wat er in de berichten zit. Dat is dus een versleuteling tussen ons. Maar ja, dan met zo'n AI-commando zitten ze er dan toch wel ineens heel eenvoudig in. Dus dat vind ik zo vreemd.
3: Is dat... Ja, dat is zo. Ja. dat is een beetje de contradictie, hè. Meta, die zeggen inderdaad, het is heel veilig, maar tegelijk geven ze jou wel de mogelijkheid om een aantal van die berichten naar AI te sturen. Ze doen dat omdat ze die AI van hen willen promoten natuurlijk, maar het staat wat haaks op de veiligheid die ze ook weer gaan promoten rond WhatsApp. Dus dat is natuurlijk wel iets om over na te denken. Ik zou bijvoorbeeld in een WhatsApp-chat, en het zou mij al verbazen moesten ze het doen, tussen onze regeringsleden en onze spionnen in het buitenland, bij wijze van spreken, ja, dat zou ik dan niet doen om te zeggen, hey, ad Meta AI, hoe laat is het momenteel in Thailand, zodat we daar onze ambassade kunnen bellen? Geen goed idee, denk ik.
2: Maar hoe ik het wel een beetje begrijp, is, ze zeggen altijd, je moet opletten met AI, geef die geen persoonlijke dingen over jezelf. Hij gaat bijvoorbeeld niet je medisch dossier uploaden en zeggen, vat het eens samen, dat is dom om te doen, dat is te veel info. Maar in WhatsApp, in groepen, ja, ik ga nu niet mijn medisch dossier naar vrienden sturen, maar ik deel wel dingen. Stel dat ik ooit mijn bankrekeningnummer daar heb ingestuurd, bijvoorbeeld. Of, ik zeg maar iets, ja, moet ik mezelf dan niet beschermen en in elke WhatsApp-groep wel dat ding aanzetten, die, wat is het hier, geavanceerde privacy voor chats? Ja.
3: Wel, ik vind als je echt gevoelige dingen stuurt en je loopt het risico dat een van je gesprekspartners die AI vragen gaat stellen en je vreest dat een klein beetje, dan kan je dat aanzetten inderdaad. En dan vermijd je effectief dat je die AI kunt oproepen, jij en je gesprekspartner. En zorg je er ook voor dat de tegenpartij niet zo gemakkelijk jouw foto's automatisch kan opslaan, want dat zit daar dan ook weer bij. Dat stond niet in dat bericht dat de ronde deed. Dus het heeft wel een aantal implicaties. Het kan geen kwaad om het aan te zetten als je toch nooit van plan bent om die AI te gaan gebruiken en als je je daar zorgen over maakt. Maar het is dus niet zo dat dat nieuw is. En ik heb heel eerlijk gezegd nog nooit in het afgelopen jaar dat die functie er is, nog nooit geweten dat iemand die AI heeft opgeroepen.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat is ook wel, dat dacht ik wel, er is toch geen enkele gebruiker die hierop zit te wachten? Toch niemand?
3: Dat denk ik ook niet, nee. Dat denk ik ook niet, nee, absoluut niet. En dat is weer typisch Meta natuurlijk. Binnenkort komen er gebruiksnamen aan op WhatsApp. En ik heb een hele presentatie gezien. Het is goed voor de gebruiker, werd er helemaal in het begin gezegd. En dan een hele presentatie over hoe goed het is voor bedrijven om jou te kunnen contacteren en andersom. Ja, ja. Ze proberen geld te verdienen met WhatsApp natuurlijk. Ja. Dat zit daar een beetje achter.
0: Ja, ja. Gratis bestaat niet.
2: Nee, exact.
0: If you're not paying, you're the product.
3: Klopt helemaal, ja.
2: Technologie, journalist voor HLN en VTM Nieuws, Kennedy. Merci om ons toch op maandagochtend even nog wat wijzer te maken over al die paniek die er dit weekend was. En een hele fijne week gewenst.
3: Dankjewel, jullie ook. Tot
0: later. Merci, Kennedy. Yo. Dai, dai. Shakira. En Burn Up.

0: bij Maarten en Dorothee. Muziek Bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
1: Hey, ik ben Willem. Ik was de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En die hebben me deze week uitgedaagd om van Viva La Vida een zeemanslied te maken. Benieuwd hoe dat klinkt? Je hoort het straks om 7:15.
2: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
2: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Want daar is Maya de Bij.
3: Yeah! Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
5: Het verhaal begint, dus kom maar dichterbij.
3: Ik kan niet wachten. Tickets en info via studio100.com.
6: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
7: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
8: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
9: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app.
10: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
11: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: Vanavond bij VTM staan Florentina en familie voor je klaar. En plastische chirurgie op zee bij VTM 2 in Dr. Odyssey. Geniet van je avond bij VTM en VTM 2.

0: alcohol.
1: Ze zijn ongeveer even oud, zelfde passie. Ja, ik snap het wel natuurlijk. 6:30, goedemorgen. Frank Duwokage voorspelt niet alleen vakkundig het weer, nee. We moeten nog eens nakijken, maar het is echt waar. Hij bevindt zich nu in de influencers market. Hij is officieel een influencer.
2: Oh, hé?
1: Een van zijn slachtoffers getuigt zo meteen. En vandaag de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK voetbal. We kunnen stilaan ook echt uitkijken naar de Tour de France. Isaac Del Toro is de winnaar van de nieuwe Dauphiné, de laatste test richting de Tour. En sportjournalist Stijn Vlaming vertelt ons wat we moeten weten en onthouden.
3: Hey Maarten en Dorothee, ja, het was echt wel een bewogen week in Frankrijk. De Tour Auvergne-Rhône-Alp, die werd gewonnen door de jonge Mexicaan Isaac Del Toro. En er waren ook twee ritten die gewonnen werden door Belgen. Maxime Van Gils, die maakte echt wel een waanzinnige comeback na maanden van revalidatie. En ook Wout van Aert, die heeft een rit gepakt, maar ja, als het over Van Aert gaat, dan zitten we toch een beetje met de billen dicht. Hè. Die rechter elleboog is een beetje een spelbreker. Door een infectie, na een val op training, moest hij de strijd toch wel vroegtijdig staken. Zijn hele voorbereiding op de Tour de France staat nu toch wel een beetje op losse schroeven. Hè. Een race tegen de klok om die infectie weg te krijgen. Dus laten we hopen dat het allemaal goed komt, want een Tour zonder Wout van Aert, nee, daar hebben we geen zin in. Dat hebben we liever niet. Dus fingers crossed.
1: Ja, we duimen mee. In ieder geval zou dat iets typisch zijn voor de wielrennerij, zo met de billen dicht zitten.
4: Vier op een rij.
1: Het is nog echt zo'n uitdrukking. Ik gebruik dat niet vaak. Met de billen dicht zitten.
2: Dus je billen zijn eerder open, bedoel je dan?
1: Michiel uit Deinzen, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Martin.
2: Hallo.
1: Zit jij ook met de billen dicht voor dit spel?
5: Voor dit spel niet, nee.
1: Ah, je bent relaxed.
5: Ja, voorlopig wel nog.
1: Oké, goed. Jouw vriendin en jij spelen allebei graag vier op een rij, maar je hebt een betere connectie met Dorothee, heb ik begrepen. Klopt dat?
5: Laten we zeggen dat ik soms vaker match met Dorothee dan soms met mijn vrienden. Mijn vriendin blijf ik vaak op 2 of 4 steken. Bij Dorothee heb ik 3 of 4 of 4. Dus laten we hopen vandaag op 4 op 4.
1: Dan kunnen we toch wel concluderen dat jij een betere connectie hebt. Oké. Dorothee zet haar hoofdtelefoon af en zet die van Q-Fout Radio op. Dus dan kunnen we eigenlijk beginnen spelen. Laten we dat gewoon doen. 4 associaties. Hopelijk hebben jullie dezelfde associaties. Met deze woorden. Portemonnee.
5: Geld.
1: Gedicht.
5: Poëzie.
1: Impulsief.
5: Oei. Dat is een moeilijke. Actief.
1: Slang.
5: Dier.
1: Oké. Okay.
6: Bye, Maarten. Oké.
1: Okay. Yes.
6: Ja.
1: Portemonnee.
6: Geld.
1: Gedicht.
5: Yes.
6: Poëzie.
5: Ja.
1: Impulsief.
6: Doordacht.
1: Ja, ik zou berekend gezegd hebben. Maar jij zei actief. Was even helemaal het noorden kwijt.
5: Ja, kom er in de niet veel aan linken.
6: Nee, ik snap het ook wel. Het is geen gemakkelijk woord, ja.
1: Slang.
6: Oh, dier.
5: Ah. Ja.
1: Maar je wint sowieso al de Maarten en Dorothee kussens lopen en hoofdkussen van Beterbed. Dat pakt niemand jou nog af.
6: Tenzij je vriendin misschien. Ga je het moeten afgeven, denk je.
1: Oei.
5: Of een van mijn zoontjes.
1: Helaas, niks aan te doen.
5: Ja. Nee, toch bedankt dat ik mocht meedoen.
1: Ja, jij bedankt. Maak er een heel fijne ochtend van. Salut, hè.
5: Dank je wel.
1: Yo, yo, wij gaan richting 6:30, richting het korte nieuws met Magnetic.
7: Beter slapen, begin met een lichaamscan bij Beterbed. Beter slapen, beter leven, Beterbed.

0: De VS en Iran hebben na meer dan 3 maanden oorlog een deal.
1: Ja, dat hebben ze allebei bevestigd. Vrijdag gaan die beide landen die deal ook officieel ondertekenen. Het gaat om een intentieverklaring. Daarin is een staakt het vuren afgesproken in die oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat van Hormuz gaat weer open, dus er zal weer meer olie verdeeld worden in de wereld. En de VS stopt ook haar blokkade in de Iraanse havens. En in de komende 2 maanden wordt er nu verder aan een allesomvattend vredesakkoord gewerkt. Bijvoorbeeld over het nucleaire programma en eventuele kernwapens van Iran. En in eigen land, op de luchthaven van Zaventem, dreigt er chaos vandaag bij de vertrekkende vluchten. Dat is het gevolg van een spontane staking die vannacht is begonnen bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nu al voelbaar aan de incheckbalies en bij het boarden. Daar staan er lange wachtrijen, daardoor zijn er ook al vluchten vertraagd. Aviapartner is een van de 2 bagageafhandelaars daar. Je kan de site van de luchthaven zien of jouw vlucht door dat bedrijf wordt opgevolgd en of er dus problemen kunnen mee zijn. De luchthaven raadt in elk geval aan om extra vroeg naar daar te gaan.
0: Eigenlijk niet meer vliegen, hè.
1: Ja, je hebt al een beetje schrik, hè, als je een vlucht boekt, dat er toch iets kan misgaan.
0: Ja, ja, je hebt dan een boekingsbevestiging, maar ja, boh, gaan we vliegen? Pff, we zullen wel zien. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg Frank, je bent een influencer, wist je dat?
2: Huh? Ik of wat?
0: Nee, maar echt waar. Claudine uit Wetteren heeft een berichtje gestuurd.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothy. Claudine hier. En ik wil Frank nog een keer bedanken voor de goede commentaren van de boeken van Karen Slachter. Door zijn positieve commentaren heeft het mij aangezet om 6 boeken te kopen die ik gevonden heb op Vinted. Ik ga deze meenemen op vakantie naar Curaçao.
0: Maar 6 boeken ineens, Frank.
2: Amai.
0: En echte boeken, hè? Via Vinted, hè? Dus ja, dat is nog een gewicht, hè? Dus ja. die vertrouwt u, hè?
2: Ja, maar, ja. Ja, ja, maar de gaat dat direct merken dat dat prachtige boeken zijn. Je had een heerlijke vakantie tegemoet.
0: Dat is,
2: ja, nee, dat is gewoon zo.
0: Als fan, je verspreidt de boodschap. Dat vind ik wel mooi.
2: Kijk, leuk. Ja.
0: Goed, Frank. Wat voor weer krijgen we?
2: Ja, vandaag toch al iets zachter in vergelijking met de vorige dagen. Al is het maar een paar graadjes, hè, 20, 21 graden, dat is mogelijk vandaag. We hebben veel wolken op veel plaatsen. Er zijn ook locaties waar de zon al doorkomt, dat is in het uiterste westen van het land bijvoorbeeld. En anderzijds ook in de regio's tegen de Franse grens. De verwachting is dat die bewolking dat wel gaat breken. Dus dat we stapwolken gaan krijgen met hier en daar ook enkele opklaringen verspreid in het land. Blijft zo goed als droog. En zoals gezegd, dus 20, 21 graden. Nu de volgende dagen wordt het al een pak warmer, hè. Morgen zitten we al op 24 graden, maar de dag begint wel grijs met zelfs hier en daar wat regen. Het was na de middag dat het wat beter wordt en dat de zon erdoor komt. Woensdag ook nog redelijk wat bewolking in het westen. Later wordt het zonnig 26 graden en dat wordt altijd bevestigd. Donderdag 29, vrijdag zelfs 32 graden. Maar aan het eind van de dag gaat het dan wel omweren.
0: Duidelijk. Dankjewel Frank. Tot over een uur.
2: Tot straks.
4: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. 23 minuten extra rekenen. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welrieken de Dreef 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten extra rekenen. En richting Brussel op de enige 10 tussen Zemst en Machelen ook 20 minuten extra.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle

0: hier Text Riding in Willem. Life is a road.
1: Prachtig.
0: So drive safe.
1: Drive safe.
0: Songwriting. Foute vibes hangen in de lucht. Over exact 1 week begint de foute 728. En om 8 uur stipt kan je beginnen stemmen voor jouw favorieten.
2: Muziek Bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
3: Dag Willem, goedemorgen.
1: Armities.
3: Oh, van heel diep, hè?
1: Ja, ja, ik heb er ook al te lang over nadacht.
3: Ah ja, oké. De volgende keer iets minder lang nadenken.
1: Ja, ja, ja.
3: Veilig van Kortrijk naar Vilvoorde gereden, maar dat zijn toch altijd lange ritten, Willem?
1: Ja, dat is een uurke en alvast tegenzetten.
0: Maar ja, Tesla heeft nu full self-driving.
1: Ik heb dat gezien. Cool, hè?
0: In België, €99 per maand. Dus ja. Moet je niet meer rijden, hè?
1: Nee, let's make it happen.
0: Ja, ga je dat doen?
1: Ja, tuurlijk.
3: Echt?
1: Ja, ja. Ja, ja, ja.
3: Ik zou dat niet durven.
0: Oh, ik wel. Gewoon kijken.
1: Ik heb echt nog maar weinig meegemaakt dat hij zo... Maar nu had ik dat hij zo in 1 lane kan blijven, hè.
0: Ja, ja.
1: Het is niet veel dat hij echt iets raars doet. Ene keer heb ik gehad, te midden uit Australië, dat hij wel... remde gewoon.
3: Zomaar.
1: Ja, zomaar.
3: Dat is gevaarlijk, hè.
1: Hard,
3: zie.
1: Ja, ja. Dat is echt zo het vak.
3: En daarom durf ik dat dus niet, maar ja. Na onze wilde avonturen samen bij The Voice van Vlaanderen, jij was onze hulpcoach, had je afgelopen week verdiend eindelijk even vakantie.
1: Amai.
3: Maar het was een staycation, hoe is het geweest?
1: Ja, een staycation. Heel goed. A lot of dilly-dallying. Dallying.
0: Maar
3: wat?
0: Wat
3: is
0: dat? Dat helemaal niet.
3: In het Nederlands graag.
0: A lot of dilly-dallying.
1: Ik gewoon zo heel veel niks doen. Ik
0: ah ja.
1: Echt gewoon in de zee. Zetel, tv, ook wel wat bijgeleerd en dan gewoon elke avond op restaurant. Dat was de vibe.
3: Elke avond op restaurant?
1: Ja.
3: Maar echt zo goed restaurant?
1: Ja, ja, ja. Echt over heel Vlaanderen ben ik geweest op zoek naar de beste stektartaar precies deze week.
3: Ik kan je er een aanbevelen voor mensen die binnenkort vakantie hebben?
1: Stektartaar?
3: Ja.
1: Ding is Patijntje en Gent, ken je dat?
0: Nee.
3: Patijntje?
1: Patijntje.
3: Oké.
1: Okay. Dat is aan het water, dat zij vieren binnen 2 jaar hun 100ste verjaardag. Dat is echt zo super classic.
3: Oh, dat vind ik leuk, ja. Zoiets.
0: Oké.
1: Okay. De max.
3: Oké.
0: Okay. Maar in je vakantie heb je wel gewerkt aan de Muziek Bingo.
1: Absoluut.
0: Oké. Okay. We zijn heel benieuwd naar het resultaat.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Dankoe, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
8: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
9: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
10: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
12: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
13: Q sounds better with you, Maarten en Oh.

0: topic in A7 is broken.
1: Muziek bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
0: Met Willem, producer van veel grote hits. Samengewerkt met de groten der aarde. Sinds jij onze hulpcoach was bij The Voice van Vlaanderen, ben je week na week aan de slag gegaan met de vreemdste opdrachten. Hoe was dat voor jou?
2: Superleuk. Ik heb, ja, echt mee kapot gaan bezitten daarmee.
0: Ja, want ja, het is ook zo, oh nee, hoe ga ik dat doen? Zo,
2: ja, wel, hè? Dat is zo.
0: Wel, je hebt al werk genoeg natuurlijk.
2: Ja, maar het leuke is dat dat inderdaad de challenge, ik hou van challenges.
0: Ja.
2: Dus dan denk ik van, hoe ga ik dat doen? I don't know, maar ik ga het wel doen.
3: Ja, want een hit scoren, dat kan je ondertussen. Oh. Dus dat is zo'n beetje, ja...
2: Ja, just another Tuesday.
3: Exact, want de muziekbingo, dat is echt wanneer het natuurlijk moeilijk wordt. Maar je moest deze week aan de slag met een grote hit van Coldplay. Ben je ooit naar een concert al van hen geweest?
2: Nog nooit te zien. Wat daar raar is, hè, want die zijn recht onder de haverklappen.
0: Ja.
3: Ja, en ik vind die live ook echt heel goed.
0: Ja, dat wil je eens gezien hebben.
3: Dat is zo'n band die ik nu niet opzet. Ik ga die muziek niet opzetten of daar geen plaat van kopen, maar die in concerten vind ik echt zo goed.
2: Ja, ja.
3: Absoluut. Maar als muziekliefhebber kan je zeggen van, ah, dat vond ik het beste concert ooit? Of is dat moeilijk?
2: Ja, dat is heel duidelijk zelfs voor mij. Ik heb ooit Neil Young gezien op de Lokkersfeesten. En dat was voor mij, dat was het beste optreden dat ik ooit te zien.
3: En waarom? Wat was daar dan zoveel beter of anders?
2: Die mensen stock-out. Die stond daar 3,5 uur het beste van zichzelf te geven.
0: Sfeer, ja.
2: Het is gewoon luid, maar niet ambetant luid, gewoon juist luid genoeg dat zoals, oh, precies in de 70s, maar ja, dat was echt de max.
0: Ja, fantastisch. Mens is 80 nu, treedt hij nog op? Ah ja, ik zie het hier.
2: Ja, ja.
0: De UK, 17 Straf. Juni, dat is overmorgen.
2: Ja.
0: Wauw, en dan in Frankrijk, die is echt aan een tour bezig.
2: Ja, ja, die blijft gewoon aan.
3: Ik denk, als we aan Maarten vragen, wat vond je het beste concert ooit, dan ga je misschien Tomorrowland zeggen, of niet?
0: Oeh. Nee, Blink-182.
3: Ah, ja, ja, ja.
0: Die zijn aan het rumoren om opnieuw een tour te gaan doen. Hè.
2: Oh, vet.
0: Ze hebben nu net een nieuwe release van hun album Take Off Your Pants and Jacket gedaan.
2: Echt?
0: Waar ik nu ook pas de titel van begrijp.
3: Ja, maar laten we die niet nu uitleggen.
0: Take Off Your Pants and Ja,
3: ja, er zitten mensen kindjes in de auto, dus even nu niet. Maar...
0: Zeg, viva la vida! Dat moest een zeemanslied worden. Je bent van Kortrijk, dat is nu wel ver van de zee nog, hè?
2: Ja, maar ik ben dus opgegroeid in Nieuwpoort, hè?
0: Ah ja, oei, dat wist ik niet.
2: Ah, ja, nee.
0: Oké, okay, dus je bent echt een kind van de zee.
2: Ja, ja, absoluut. Okay.
0: Maar heb je ervaring met dat genre? Nee, zeker?
2: Nope.
0: Het heeft wel een betere producer van jou gemaakt dan, hè?
2: Ja, ja,
0: veelzijdiger.
2: Ja, ja, ik ben echt... Ja.
3: Als we binnenkort nog eens een nieuwe van Milk Kink horen, of zo van Laura Tesoro, ineens zo'n raar zeemanslied. Ja. Ja, met die Willem.
0: Ja. Deze opdracht heeft een tijdje geleden nog de studio van jou doen crashen.
2: Correct.
0: Dat is deze keer niet gebeurd.
2: Nope.
0: Oef, zeer benieuwd naar het resultaat.
2: Let's go.

0: kende hit in een ander genre, zelf gezongen. Deze keer Viva La Vida als zeemanslied.
1: Ja, maar jij zingt ook zelf ook echt goed, hè, Willem? Want je hebt heel vaak bekend volk al meegenomen de voorbije weken om hier te komen zingen, maar... Moet daar iets mee doen, Willem.
2: Ah.
1: Nathalie uit Pelt die stuurt mazzelleuk, beter dan het origineel. Ook Evelien uit Keerbergen die stuurt dat. Ik vind het beter dan het origineel. Het is speelser.
2: Oh ja, dat is zo. Ja, een accordeon erop en alles is speels. Ja.
1: Nu, Evie uit Keerbergen stuurt ook wel Love Willem, maar nee Coldplay om zeep. Dus allee, hè.
3: Coldplay om zeep. Om zee was het eigenlijk.
1: Om zee, voilà.
2: Best opportunity.
0: Het was de laatste voor de zomervakantie. Volgende week zitten we volop in de foute 728. Dus de bingo-molen mag even rust nemen. Maar als het voor jou goed is, dan zien we elkaar na de zomer graag terug.
2: Met superveel plezier.
1: Ja, en in de zomer gingen we toch ook eens iets gaan eten, hè? Nu, in de voorbije week ben je dus tijdens je vakantie al op prospectie gegaan.
2: Absoluut.
1: Zo wat restaurantjes gaan testen.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja,
1: okay. En hoe ziet de zomer er voor de rest uit?
2: Heel druk. Ja, heel druk.
1: Producing.
2: Producing, writing... Finishing albums.
0: Maar zomerhitte toch niet meer, hè?
2: Zomerhitte is nu... nu is het dan de luisteraar, hè.
0: Zomerhitte,
2: hoor.
0: Okay.
2: Maar die zijn allemaal in.
0: Jij bent al bezig aan de winterhits.
2: Ja, absoluut.
1: Je zegt ook... Het is gewoon zo.
2: De nazomerhit.
0: Ja. Merci voor alle verrassende versies van grote hits. En fijne zomer gewenst, hè. Tot snel.
2: Voor jullie, kijk.
0: Yo.

0: Ben je bij eigen mop aan het lachen?
1: Nee, Willem is aan het lachen nog, Tien.
2: Die hangt hier nog rond.
3: Ja, sorry, ik ben hier nog high.
0: We raken er nooit meer vanaf, hè. De voice is gedaan, Willem. Oh, de rubriek is gedaan.
3: Allee, ik heb het verstaan, maar we hebben het.
1: Nee, weet je waar ik heel erg naar uitkijk vanochtend? Dat is misschien raar met alle toffe dingen die we gepland hebben.
0: Please, zeg niet Olivia die aan een ijsje.
1: Nee, nee.
0: Oké.
1: Ik wil graag... Ik wil heel graag Melvin nog eens horen. Melvin, onze luisteraar, die had gezworen aan zichzelf dat hij alle 104 de matchen ging bekijken, of toch zoveel mogelijk.
0: Van het WK.
1: Van het WK, ja. Hij ging ervoor, hè. Maar ja, ik heb nu weer dat speelschema van gisteren tot vandaag gezien. Dat is heel de nacht door.
0: Ik heb dit weekend niet meer gevolgd, het WK. Ik dacht, ik zal maandagavond wel zien wat de duivels doen, maar...
1: Ik ben benieuwd hoe het met mijn zoon gesteld is, want die ging gisteren zo nog voetbal kijken, want hij had dat nog nooit gezien, maar ik wou het eens zien. Ik dacht, ik zal eens een match opzetten. En hij zei, oh papa, mag ik blijven kijken? Ik zeg, ja, dat is goed jongen, ik ga slapen. En dat was 1-1 toen.
0: Het welke
1: is
0: wedstrijd?
1: 7-1 geworden, Duitsland tegen Curaçao. Dus ja, ik ben benieuwd of hij nu na al die goals het WK-virus te pakken heeft. Dat hij denkt van, oh my god, zo,
0: de Leon.
1: Al die goals. Ja, ja, ja.
0: En gaan we dat checken bij de Leon, of hoe bedoel je?
1: Nee, ik wil ook wel straks bij hem checken, maar ik ben gewoon benieuwd of dat de WK-koorts bij ons thuis nu ook is ingeslagen. Ik ben vooral benieuwd of Melvin heel de nacht door een match heeft liggen kijken. Maar laten we dat dus zo meteen eens checken. En we maken ons klaar voor de aftelling van de foute 728 stemweek. Als je wil stemmen,
0: is dat één woord of met koppeltekens? Of...
1: Maar als je wil stemmen voor de foute 728...
0: Om stipt 8 uur, hè?
1: Ja, dan kan dat zo meteen. Eerst Le Maestro himself. Stromae. Net voor 8 uur met die geniale classic. Babaute.

0: Ja, het is zover, het is zover. We zijn er klaar voor. Please, denk goed na.
1: Volgende week vrijdag is het eindelijk de officiële start van de zomer. Met de Foute Party. En opwarmen doen we met de Foute 728. Kies je favoriete Foute hits op qmusic.be en in de Q-app. Stemmen kan vanaf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: De zomer komt eraan. Daphine heeft het nieuws.
2: Goedemorgen. De VS en Iran hebben een akkoord. Dat is bevestigd door de beide landen. Ze hebben een deal over hoe ze de oorlog in het Midden-Oosten gaan beëindigen. Daarin is een staakt het vuren afgesproken en een heropening van de zeestraat van Hormuz. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En dan begint het eigenlijk pas, volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal. Waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
2: Israël, de bondgenoot van de VS, heeft voorlopig nog niet gereageerd. Door het akkoord zijn de olieprijzen meteen fors gedaald, met een 5%tal al vannacht. En de verwachting is dat die nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz weer opent, dan zal de olie weer beter verdeeld kunnen worden in de wereld. Amerikaans president Trump kondigde ook al op zijn socials aan dat de olie weer zal stromen. Goed nieuws dus, want de hele wereld kreunt al meer dan 3 maanden onder hogere energieprijzen door die blokkade. In de oorlog in Oekraïne zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij Russische aanvallen in verschillende steden. Onder hen verschillende reddingswerkers. Er zijn ook 25 gewonden volgens de autoriteiten in Oekraïne. In de hoofdstad Kiev is er ook een brand uitgebroken in een kathedraal in het centrum van de stad. In ons land dreigt er dan weer chaos op de luchthaven in Zaventem door een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Er staan lange wachtrijen aan de check-ins en aan de boarding en dat zorgt ook voor vertragingen vanmorgen als je vliegtuig wil nemen in Zaventem. Als je later vandaag een vlucht hebt, dan ga je best extra vroeg en je kan ook de status van je vlucht al online checken. Parket van Limburg voert een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds, een organisatie die geld inzamelt voor gezinnen waarin een kindje kanker heeft. Het zou te onduidelijk zijn waar die VZW haar inkomsten haalt. Het Kinderkankerfonds had daar eerder al een klacht over ingediend bij de politie, maar klachten van andere mensen die de beide organisaties verwarren. Het is een belangrijke dag vandaag voor onze Rode Duivels. Het is zover, ze spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Yuri Tielemans.
4: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
2: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt in elk geval dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Om 9 uur vanavond zullen we weten of dat klopt. En nog op dat WK won Zweden afgelopen nacht van Tunesië. Daar werd het 5-1 en Ivoorkust klopte Ecuador met 1-0. De winnende goal viel daar pas helemaal op het einde in de 90ste minuut. We krijgen afwisselend wolken en zon vandaag. Droog bij maxima rond 21 graden. Morgenochtend is er kans op een bui, maar na de middag dan vaker zon en dan wordt het 25 graden.
5: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Moet je 25 minuten extra rekenen. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welrieken de Dreef 20 minuten extra. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen 25 minuten erbij tellen. Op de E40 tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe 13 minuten extra. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 23 minuten extra. Richting Antwerpen op de E34 tussen Nieuwburg en Zelzaten. Er moet je een kwartier erbij tellen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook een kwartier extra. En op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 13 minuten erbij tellen.
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: Ik ga nu officieel stemmen voor de Foute 728. Ja, dan weet je dat bijna zomer is.

0: Sheeran in de ochtend van Q Music. Een hele goede morgen.
1: Het is maandag 15 juni.
0: En de komende dagen is er even geen dagelijkse kost op tv, wel dagelijkse kust. Jeroen Meus trekt naar de Belgische kust en serveert daar zomerse gerechtjes. Dat is interessant voor ons om inspiratie op te doen voor wanneer we opnieuw de hele zomer in Oostende zitten natuurlijk met ons Q Beach House.
2: Ik vind dat altijd zo leuk als dat zo simpel maar tof gevonden is. Dagelijkse kust.
0: Ja.
2: Dat vind ik heel plezant. We zijn een heel weekend op schok geweest met de luisteraars die hier een weekendje Disneyland Parijs hadden gewonnen. We hebben zaterdag nog extra weekendjes ook uitgedeeld. Ja, het was echt zo met alles erop en eraan. Voorrang bij attracties voor alle winnaars. We hebben Mickey Mouse ontmoet. De shows van op de eerste rij meegemaakt. Je kan het ook checken op de socials van Q. Als je daar onze Disneyland Parijs verslag wil checken. En ja, als we het nog eens kunnen fixen. Ja, het is de moeite, hè. Waag dan zeker je kans.
0: Ja, absoluut. Ondertussen hebben wij net de stemming geopend voor de foute 728. De beste foute muziek volgende week, de hele week, bij Q.
2: Ja, en om jou al een beetje inspiratie te geven, schuift de Jordi zometeen al stemadvies hierin in de show. Hij gaat draaien op de foute party, maar ook deze week elke ochtend 7 minuten en 28 seconden foute muziek, om precies te zijn.
0: Net voor het weekend hebben we Melvin uit Maasmechelen leren kennen. Zijn slaap ritme is door het WK voetbal volledig om zeep, want hij probeert elke match te kijken. Elke match te kijken, ja. Je hebt dat goed gehoord. De ideale persoon dus voor een update na het weekend. Melvin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe was het weekend qua voetbal?
3: Heel prettig, maar ik heb ook jammer genoeg één match moeten skippen.
0: Oh, kan toch niet?
2: Nu al? Oh nee, het is al om zeep eigenlijk.
3: Ja, vreten wel, ja.
0: Welke heb je geskipt en hoe kwam het?
3: Ik heb USA Paraguay gekeken om 3 uur en om 5 uur was die gedaan. En toen ben ik gaan slapen en toen is mijn dochtertje om 5:15 wakker geworden. Dus ik kon niet meer slapen gewoon. En ik ben dan zo moe geweest en mijn vriendin, mijn vrouw zei van schat, zo gaan we dat geen weken meer volhouden met ons.
2: Ja.
0: Maar hoe was jouw nacht dan? Want vannacht was toch ook heel de nacht door, hè?
3: Dus de nacht heb ik heb om 7 uur heb ik Duitsland Curaçao gekeken. Om 10 uur heb ik Nederland-Japan gekeken. En op 1 uur heb ik nog Ecuador tegen Ivorcus gekeken. En Zweden-Tunesië heb ik ook geskipt.
0: Ah ja. Ja,
2: zo gaat dat hier. We beginnen skippen al.
0: Ja, maar ja.
2: En is er zo, want ik echt dit weekend, zeker door het tijdsverschil en dan door Disneyland en zo, ik heb het dit weekend even losgelaten. Maar wat moet ik weten, denk je, Melvin, om zo straks aan de koffiemachine een beetje te kunnen meepraten met de collega's?
3: Ik vond dat Nederland-Japan een hele goede match was. Heel goed op en af. De sfeer zat goed. De volkslieden werden voluit meegezongen. En gewoon heel veel kansen. En het was een heel leuke match om te zien.
0: Is het ook jouw mening dat Koeman het verbrot heeft aan het einde, bondscoach van Nederland, door die wissels helemaal aan het einde nog door te voeren en dan die tegengoal te slikken?
3: Ja, het was een beetje. Ja, ik vond het niet zo'n top idee om de wissels nog te doen. Mm-hmm. Maar hij heeft het toch maar gedaan. Ik ben de trainer niet. Dus.
0: Ja. En ook kudos aan de Japanners die daar volledig dat stadion weer hebben proper gemaakt. Hè. Dat is altijd zo'n mooi beeld op WK's. De Japanners die hun vuilzakken bovenhalen en die heel die tribune beginnen kapen. Dat is zo
3: dat
0: cool.
3: Doen ze er, dat is echt top.
0: Ja, waanzinnig, waanzinnig. Zeg, vanavond speelt de Rode Duivels. Ga je die ook skippen?
3: Nee, helemaal niet.
0: Nee, hoe ga je die match volgen?
3: Mijn twee beste kameraden komen hier kijken. En met de vrouw en de kindjes slapen boven. Dus we gaan hier alles geven met een paar puntjes. En, maar niet te veel lawaai maken, jammer genoeg.
0: Nee, je moet er voorzichtig zijn.
2: Als het dan goal is, ga je dan zo doen?
4: Oh, ja, joei. Ja.
3: Nee, ik denk dat ik toch heel hard ga schrijven.
0: Onze WK-watcher Melvin uit Maasmechelen. Chat, geen matchje meer. Skippen alsjeblieft. Merci en houd ons op de hoogte. Alright, Melvin?
3: Ja, zal ik zeker doen. Yes. Bye-bye.
0: BB Rexha met de Faithless Vibes. New Religion.

0: New Religion, 13 over 8. De zomer komt eraan. Later deze week opnieuw mooi weer. Ook de grote vakantie is in zicht. En dus komt die foute party steeds dichterbij.
1: En we hebben nog iemand nodig die het foute anthem dit jaar zingt op de foute party. Deze week starten de audities hier in de ochtendshow. Anne uit Kampenhout die staat klaar in Centerparks. Want daar werkt ze. En zij wordt door collega's wel de foutste stem op de werkvloer genoemd. QDJ Ulrike die is daar. En iets over 8:30 even checken hoe fout de sfeer daar al is op dit moment. En natuurlijk, of Anne een goede kanshebber is om op te treden op de foute party.
0: Volgende week hoor je bij Q de foutste 728 hits. Hoe die lijst klinkt, beslis jij. Op qmusic.be word je overspoeld met opties.
1: Dus wij helpen je graag met wat overzicht, wat richting in het leven. De Jordi staat klaar. Hij gaat foute hits in elkaar mixen. 7 minuten en 28 seconden. Dan heb je ineens wat stemadvies.
0: Ja.
1: Maar het is denk ik ook wel de ideale start van jouw werkweek.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
0: Volgende week vrijdag staat de Jordi op de foute party, het foute alter ego van Jonas van Geel. Maar deze week hoor je hem ook al elke ochtend bij ons. Hij maakt je wegwijs in al die goede foute muziek, zodat jij kan beslissen op welke foute hits je wil stemmen voor de foute 728. Hij is er klaar voor.
8: Goedemorgen allemaal. De ochtend stond, eet de Jordi in de mond. Klaar om te dansen.

Mix met de Jordi. En morgens op de markt in Leuven herkennen ze de Jordi altijd aan zijn fantastische dance moves. Zoals op deze bijvoorbeeld. Armpjes in de lucht en we maken een Y, een M, een C.

Wel, zo, kiske wil te Jordi ook wezen, hè? Dorotheke, ik kan er ze beet omkomen met mijn bogobon. Eerst nog even de heupjes laten zwieren van links naar rechts. Als je nog neerzit, zet u dan maar recht. Het is een moment, amalekens. De choreo kent iedereen. Het is uw inlevingsvermogen dat u onderscheidt van de rest.

Vriendjes, we zijn aan het einde van de 7 minuten en 28 seconden foute muziek. Maar geen paniek, negen mannen. Morgen sta ik hier terug. En op de foute party zitten wij ook natuurlijk. Maar over mijn toestand.

0: maken.
1: Ja, misschien nog even herhalen. De Jordi heeft de maandag op gang getrapt met 7 minuten en 28 seconden foute hits. Gaat hij elke dag doen deze week? Maar morgen al extra vroeg, iets over 7, dus toch op tijd de wekker zetten. Kom maar aan. Veel mensen willen dat niet missen. Hè. En stemmen, hè. Qmusic.be of de Q-app natuurlijk. Zo is het 8:30, Delphine. Tijd voor het korte nieuws. Nog veel onduidelijkheid dan toch weer over die deal in het Midden-Oosten.
2: Ja, dus de VS en Iran hebben een akkoord om een einde te maken aan de aanvallen en over de heropening van de zeestraat van Hormuz. Het eerste deel eigenlijk van een vredesakkoord, want veel details zijn er voor de rest niet bekendgemaakt. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk welke afspraken er zijn over het Iraanse kernprogramma. Een van de redenen dat Amerikaans president Donald Trump Iran aanviel, was net om te voorkomen dat Iran een kernbom zou kunnen maken. Dus dat is nog afwachten. Mogelijk komt er vrijdag meer duidelijkheid over die precieze inhoud, want dan wordt dat akkoord officieel ondertekend. En in Zaventem in ons land zijn er al zeker 15 vluchten vertraagd vanmorgen. Dat komt door die spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Dat zorgt voor lange wachtrijen, vooral aan de check-in-balies en aan de boarding. De luchthaven vraagt om extra vroeg te komen als je vandaag een vlucht hebt. Je vindt ook op de website van de luchthaven of jouw vlucht door Aviapartner of door de andere partner wordt afgehandeld. En of je dus meer kans hebt op een vertraging vandaag of niet.
1: Frank Dubocage, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Je vertelde net voor het weekend dat je niets verwachtte voor Vaderdag. Ben je toch nog verrast gisteren?
3: Ik ben uiteindelijk nog verrast geweest. Ja, ik had eigenlijk 's ochtends hadden we het er een beetje over en had ik gezegd dat ik inderdaad op de radio had gezegd van kijk, ik verwacht toch niks omdat je. En dat was direct van ja, maar we hebben toch examens en toestanden, dat is toch normaal, bla bla bla.
1: Oei.
3: Enfin, whatever. Dan ben ik gaan werken en ik kwam terug van VTM en dan hadden ze toch nog een cadeauke. En dat was eigenlijk die nieuwe duvel die op de markt gekomen is. Ik had die eigenlijk nog niet geproefd.
1: Ah ja, die zwaardere.
3: Dus wel lekker.
1: Ja?
3: Die gisteravond toch. Ja, ik dacht, ik moet dat even proeven. Hè. Ik heb die gekregen voor Vaderdag.
4: Ah, ja.
3: Daar toch een keer gaan proeven.
4: Dat, voilà, ze dus kennen je wel dan, hè, je dochters, als dat je cadeau is?
3: Ja, toch wel, ja, inderdaad. Ja, ja, dat is waar. Dat is, waar.
4: Is het deze week ook terrasjes weer voor mensen die ook eens zo'n duvel willen gaan proeven?
3: Ongetwijfeld, ja.
1: Oh.
3: Ja, het wordt warmer. Hè. Dus komt allemaal, het gaat allemaal de goede richting uit wat de temperatuur betreft. Op dit moment ja, toch nog een beetje fris. Hè. Uiteindelijk 20, 21 graden maximaal. Veel wolken op meerdere plaatsen toch wel. Er zijn ook locaties waar de zon al aanwezig is. De verwachting is wel dat het wolkendek wat gaat breken. Dus dan krijg je een beetje een mix van zon en redelijk veel stapelwolken. Maar het zou wel zo goed als droog moeten blijven. Een warm front, waarachter veel warmere lucht zit. Die zit net ten zuiden van ons. Die gaat dan eigenlijk late nacht zijn. En morgenochtend over het land trekken. Dus veel wolken. Af en toe wat regen is zelfs mogelijk. Maar dan na de middag zou dat moeten verder doorschuiven. Ach, daarachter wordt het dan toch al bij momenten zonnig. En 24 graden kan het worden. Woensdag is dat 26, donderdag 29, vrijdag is het zelfs 32.
4: Poh.
3: En vrijdag is het wel zo dat het onweerachtig zal zijn. Dus een paar onweersbuien die over het land trekken. Dat wel, maar 32 graden met een hoge luchtvochtigheid. Dat wordt sowieso zweten. Dat gaan we doen sowieso.
1: Oké. Duidelijk. Dankjewel Frank, tot morgen.
3: Ja, tot morgen.
4: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Een half uur extra rekenen. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Welriek in de Dreef 20 minuten erbij tellen. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen 25 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen A12 tussen Aartselaar en Wilrijk ook een kwartier extra daar. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 13 minuten erbij tellen. En op een andere plaats in de file verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
6: Life. Dorothee's Doordenker.
4: Je kunt niet bijtanken zonder stil te staan.

0: 7 over half 9, de ochtend van Q-Music met Lost Frequencies en Reality.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Hebben wij een vacature voor uitgeschreven? De inzet is hoog. De foute party openen voor een vol Flanders Expo in Gent met dit fout anthem. Wij zijn proud to be found. Enfin ja, ik moet het niet doen. Waar beter dan die zoektocht te starten op de werkvloer, waar elke dag luidkeels wordt meegezongen met het foute uur.
2: Elke ochtend zal één foute stem auditie doen en jij beslist nadien wie er wint, wie dus gaat optreden op de foute party. Q-DJ Ulrike die is al vroeg op pad voor ons en ze heeft er ook al een stevige rit op zitten. Ze is in Centerparks, de Vossenmeren. Ann van de marketingafdeling die gaat zometeen auditie doen. Ze gaat dus het foute anthem zingen aan het begin van het foute uur. Ulrike, goedemorgen. Heb jij Ann al gevonden?
3: Yo, Maarten en Dorothee. Zoals je ziet, ik ben in een prachtige omgeving. In Lommel, in Centerparks. Op zoek naar huisje nummer 710. Hier zijn er 1000 of zo. Hè. Dus ik ben echt al zonder overdrijven een half uur aan het zoeken. Van op het strand, door de bossen, op zoek naar nummer 710. Dus ik denk dat ik er bijna wel ga zijn. Ik zit al in de juiste zone, denk ik. En dan moet ik op zoek gaan naar Anne. Anne is degene die graag het foute anthem wilt zingen binnenkort op de foute party. Het schijnt dat dat een hele toffe madame is, met hele toffe collega's die hier vandaag op teambuilding zijn. Dus ik ga nog een beetje verder zoeken. Ik denk, als je eens even hoort, Maarten en Dorothee, hoor even de rust. Dat gaat straks helemaal anders zijn. Helemaal anders, want ik verwacht echt een hele zotte bende hier. Dus ja, geef mij nog even een plaatje of zo, of iets anders. Ik ga nog even zoeken naar de juiste zotte bende.
4: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Ricci, citroen met framboos.

0: nostalgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Q. Maarten en Dorothee. Dit is deze week
3: de Q Topschijf.
4: Taylor Swift.
5: Hey, it's Taylor.
4: I knew.

0: Chef Deswijk. Goedemorgen.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: Ben, of ken jij iemand die meezingt met de beste foute muziek? Dat is de vraag. Elke ochtend zal één iemand auditie doen van op zijn of haar werk. En eind deze week hebben wij 5 kanshebbers. 5 luisteraars die graag het foute anthem willen zingen op de foute party in Gent. En jij zal mee beslissen wie dat wordt.
0: QDJ Ulrike is in Centerparks De Vossenmeren. Niet op weekend, wel voor de auditie van Anne uit Kampenhout. Ulrike, het is daar groot. Heb je haar ondertussen gevonden?
3: Ik heb Anne nog niet gevonden voorlopig, maar ik heb het gevoel dat ik dichtbij ben. Want daar in mijn rechterooghoek zie ik daar wel een zotte bende.
4: Ah ja.
3: Het is zeker dat dat de zotte bende is naar wie ik op zoek was. Maar wie van jullie is Anne? Ah, Anne, mag ik er even bij komen zitten? Wilde jij mij knuffelen? Dat mag ook, hè?
5: Oh. Hallo, hallo.
3: Hallo, wat een ontvangst. En zoveel collega's, blijf zitten, blijf zitten. Anne.
5: Ja, vertel het eens.
3: Jij hebt je wel ingeschreven om te zingen op de foute party.
5: Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Ik hoorde het en ik dacht, dat is iets voor ons. Dat is iets voor Centerparks. We zijn één zotte bende bij elkaar. Dus why not?
3: Ja, want voor alle duidelijkheid, we zijn in Centerparks. Jullie zijn op teambuilding, maar jullie werken ook bij Centerparks.
5: Ja, ja, ja, ja, zeker. Wij werken bij de salesafdeling. We werken bij de CRM-afdeling. Wij werken zo'n beetje overal. En wij komen dan samen in België, hè, als leuke collega's samen.
3: Ik zie het al aan de outfits dat al plezant is geweest deze ochtend. Want het is nog vroeg en jullie gaan er al helemaal voor. Dat zie ik graag. De dedication is er. Maar hebben zij u dan gedwongen dat jij gaat moeten zingen? Of hoe is dat gegaan?
5: Helemaal niet. Helemaal niet. Ik kwam toe op kantoor en ik dacht, moeten nu wat weten. Ik heb net gehoord op de radio dat je kan meedoen. En we zijn er direct aan begonnen, direct een filmpje gemaakt. En voilà, hier zit ik nu.
3: Maar heb je een beetje zangervaring?
5: Eigenlijk niet. Helemaal niet.
3: Oh!
5: Ja, helemaal niets. Ik zing graag, zo met de radio mee. En daar blijft het ook bij. Of in een karaokebarretje, maar dat is het ook.
3: En hebben je collega's dat al eens gehoord, dat jij zingt? Of gaat dit de eerste keer worden?
5: Dit is eigenlijk niet de eerste keer.
3: Ik hoor twijfel rond mij. Allee ja, ik weet niet wat dat betekent. Misschien moet ik het eens aan u vragen.
6: Oei, ja, ik ben helemaal de slechtste getuige. Anne en ik, wij zijn een duo. Wij zijn een kerstduo.
3: Oh, maar er is een split dan, want Anne gaat nu solo.
6: Ja, maar okay, het is oké. Okay. Ik ben heel trots op haar.
3: Oké. Dus solo mag, oké. Okay. Ja. Maar ja, zo zingen voor... Ja, daar gaan duizenden mensen zijn, hè, op die foute party. Gaat dat toch niet zo'n klein beetje zenuwachtig zijn?
5: Zenuwachtig, ja. Maar dan denk ik, why not? Je leeft maar één keer. En dit is nu mijn kans om het eens te proberen. Hè. Om het eens te doen, als ik win natuurlijk.
3: Tuurlijk, het is nog niet beslist. Hè. We gaan eerst nog moeten zingen. De collega's achter mij, is er een soort van plan? Gaan zij jou helpen straks tijdens het zingen? Is er een soort van choreo of zo?
5: Ik denk dat ze mij gaan verrassen. Dat denk ik, ja.
3: Ja, het wordt een verrassing voor iedereen, maar wel eentje waar we super hard naar uitkijken. Heb jij nog iets nodig? Want hier worden drankjes achter mij gedronken. Een beetje water of zo voor de keel te smeren.
5: Ik zal straks misschien nog een beetje water drinken en dan ben ik er volledig klaar voor.
0: Okay.
5: Ik ga mij 100% geven.
3: Oké, dat is afgesproken. Tot zo.
0: Tot zo.
1: De foutste stem op de werkvloer.
7: Studenten en flexies in een vingertik. Met

0: Janou.
1: Maarten en Dorothy.
0: Goedemorgen, het is maandag 15 juni en fijn bezoek bij Vincent Live vanavond. Anne de Baatslier en Willy Sommers komen langs. Later deze week gaat de gemiddelde leeftijd van de mensen in de ochtendshow ook serieus omhoog.
2: Oei, ook serieus omhoog. Heb je nu Anne en Willy net oud genoemd, Maarten?
0: Ouder dan wij toch?
2: Ja,
0: en ouder
2: waar.
0: Dan Vincent Fields.
2: Wij verwachten in de ochtendshow 100-jarige en 100-jarige.
0: Ja, heel cool.
2: De Bomma en Albert van Familie die komen bij ons op bezoek. Vanochtend zijn ook de plannen gelost voor de seizoensfinale van Familie. En ja, het zijn echt speciale plannen. De laatste aflevering van dit seizoen focust zich volledig op de Bomma en een geheim dat ze al heel haar leven meedraagt. Het gaat over een verboden liefde op haar 17e in 1944. Dus de setting is dan de Tweede Wereldoorlog. En zo gaat Familie er ook uitzien. Ze gaan echt terug naar die tijd. De personages worden dus door jongere acteurs gespeeld. Er zijn ook nieuwe personages. Bijvoorbeeld zanger Daan, die gaat dan de papa van de jonge Bomma spelen.
0: Ik wist niet dat dat een acteur was.
2: Nee, maar ik ben daar dus wel super benieuwd
0: naar. Cool, dat is voor die crew ook wel verfrissend, denk ik. Om zoiets een keer dat te... Ja, maar ja, dat is toch waar?
2: Zeker.
0: Dat is toch, ja.
2: Ja, want ik zag de foto's en om het nu heel makkelijk uit te leggen, het ziet er zo'n soort van Lily en Marleen wat uit. Zo die sfeer. En dat is wel mooi om dan Familie eens in een hele andere setting te zien.
0: Ja, ja.
2: En de special is ook een eerbetoon aan Annie Gerard, die de Bomma dus speelt. En zij wordt dus in augustus 100 jaar.
0: Oudste soapact. Actrice ter wereld, zeker?
2: Ja, ik geloof het wel. Ja, ja. Hè? Donderdagochtend dan hebben wij dus Annie en haar tegenspeler Ray te gast in de ochtendshow.
0: En mocht je nu denken, oh, tjoe, ik mis toch altijd zoveel van de show, dan moet je misschien wat vaker de wekker iets vroeger zetten. Dat kan ook in de Q-app met een bekende stem. Regelmatig voegen wij daar nieuwe stemmen aan toe. En vanaf nu kan je ook opstaan met de one and only Wart Lemmelijn.
3: Goedemorgen. Ja, zeg, sorry dat ik even stoor, maar ik heb het gevoel dat jij nog in je bed ligt, terwijl je eigenlijk zou moeten opstaan. Straf dat ik dat allemaal weet, hè. Dus spring uit je bed, sportkleren aan, uurtje keihard trainen en de dag kan beginnen, toch? En ja, niet vergeten op die knop te drukken, dan kan je ondertussen naar Q-Music luisteren.
0: Ik zou er toch voorzichtig mee zijn. Ik zou dat toch alleen maar door mijn speakertjes van mijn telefoon laten knallen, die wekker. Want als je die aansluit aan je subwoofersysteem, dan kan je eigenlijk uit je bed denderen en trillen.
2: Dat heb je ineens de hele straat wakker gemaakt, denk ik. Maar ik vermoed dat hij deze week nog meer dan anders ook uit zijn bed springt om te trainen. Want Wart Lemmelijn gaat deze week meedoen aan zo, ja, dat Hyrox World Championship. Een soort van fitnesscompetitie. Hè? Ik denk dat hij zijn wekker ook wel goed op tijd gaat deze week.
0: Dat denk ik ook. Anne uit Kampenhout is er klaar voor. Zij opent straks het foute uur. Zij zingt voor ons het foute anthem. Net na het nieuws van 9 uur doet ze haar auditie. En weet je wie mijn droom een klein beetje heeft waargemaakt? Dit weekend. David Guetta.
2: Dit weekend, toen waren we in Disneyland Parijs.
0: Ja, maar David Guetta was er toch niet bij?
2: Nee, dus hoe heeft die dan dit weekend jouw droom waargemaakt?
0: Ja, die heeft een DJ-set gedaan. Ik geloof dat hij in Stade de France was of zo. Het was echt wel cool.
2: What?
0: J-Lo was erbij en al. Surprise, hier is Jennifer Lopez. En zijn zoon heeft voor hem geopend.
2: Hoe cool. Ah, die was het voorprogramma, de zoon.
0: Je moet je kinderen niet pushen, maar gewoon. Dat u een van uw kinderen opent voor u als DJ, dat is toch wel vet, hè? Hè, vind je dat niet?
2: Ja, ook zo dubbel. Zo, want die mag dan zo het voorprogramma zijn en dan, ja, de papa zal het echte werk wel doen.
0: Ik heb ooit ook al eens het voorprogramma gedaan voor David Guetta in Hasselt. Weet je dat nog?
2: Ah, dus de lat ligt inderdaad niet zo hoog.
0: Nee, voilà,
2: maakt eigenlijk
0: inderdaad
2: niet uit.
0: Daar komt het eigenlijk op neer. Hier is hij met Teddy Swims en Tones.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Goedemorgen, Delphine heeft het nieuws van 9.
3: Goedemorgen. Marius Burg-Hulby moet 4 jaar naar de gevangenis. In Noorwegen is de zoon van de kroonprinses veroordeeld voor 2 van de 4 verkrachtingen waar hij voor terecht stond en ook voor mishandeling. Hij krijgt ook een contactverbod met de slachtoffers en hij moet bijna €60.000 schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechter zo net allemaal beslist. Er waren 40 aanklachten. Marius is 29 jaar en was er niet bij de uitspraken van het vonnis. Israël heeft gereageerd op de deal in het Midden-Oosten. De VS en Iran raakten het eens over hoe ze de oorlog daar willen beëindigen. Er is in een eerste fase een staakt het vuren afgesproken en een heropening van de zeestraat van Hormuz. Israël is bondgenoot van de VS, maar de minister van Nationale Veiligheid zegt dat het akkoord niet bindend is voor Israël. En er is nog meer onduidelijkheid, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
3: En op de luchthaven van Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd door de spontane staking van morgen bij een van de bagageafhandelaars. Dat zegt de luchthaven zelf.
5: Door een staking bij een van onze afhandelaars Aviapartner, die gestart is vanochtend rond 4 uur, zijn momenteel de check-in en de boarding operaties verstoord. Wat geleid heeft tot een vertraging van een 15-tal vluchten met een vertraging van 1 à 2 uur ongeveer.
3: Ga dus zeker op tijd naar de luchthaven. Blijft droog vandaag, zon en wolken en 21 graden. Morgen eerst kans op een bui, na de middag vaak. Zon en 25 graden.
6: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de enige 10 tussen Zemst en Machelen. Een 30 minuten erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten extra. Op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Merelbeke en Gent 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen A12 tussen Aartselaar en Wilrijk ook 12 minuten extra. En op de enige 10 tussen Haasdonk en Antwerpen West 10 minuten extra.
2: We gaan eraan beginnen, de audities voor de foutste stem op de werkvloer. Wie zal over 2 weken het foute anthem zingen op de foute party? Eén van onze hele foute luisteraars, dat is al zeker. Deze week 5 audities, maar 1 kan de winnaar zijn. QDJ Ulrike staat bij Anne van de marketingafdeling in Centerparks.
7: Anne, het grote moment is daar. Zijt je er klaar voor?
8: Ik ben er 100% klaar voor.
7: Er staat veel op het spel wel. Want als je wint, dan mag je 50 collega's meepakken met de bus naar de foute party. Dus je zingt eigenlijk voor al die mensen achter ons, hè?
8: Ja, ja, dat hoor je.
7: Ja, ja, dat hoor je. Die zien het volledig zitten, maar jij gaat het hier moeten doen. The stage is yours. En onthouden, jij bent proud to be fout. En zeg het eens.
8: Proud to be fout.
7: Let's go!

0: En zo is het 9:10. Een hele goede morgen.
1: De Fout System. De werkvloer.
0: Ja, de kop is eraf. De eerste auditie zit erop.
2: We hebben al één luisteraar gehoord die misschien het Foute Anthem gaat zingen op de Foute Party volgende week, vrijdag al. Anne uit Kampenhout heeft net de longen uit haar lijf gezongen. En Q-DJ Ulrike is bij haar en de collega's in Centerparks, waar ze dus allemaal werken.
3: Ondertussen worden hier hartjes gemaakt voor Anne. Je hebt dat supergoed gedaan. Proficiat. Ah, dank u, dank u, dank u. Wat vonden de collega's ervan?
4: Jawel!
3: Dat kan echt wel luider. Dat hoor ik graag. Op een maandagochtend staan wij hier in Centerparks. Jij hebt het beste van jezelf gegeven. Daar zal het niet aan gelegen hebben. Begint je nu een beetje te dromen wel van dat podium?
5: Ja, te dromen van het podium. Het hele grote podium. En heel veel mensen dat daarachter staan. Maar het komt goed, denk ik. Moest ik winnen. Komt goed.
3: En tussen al die grote artiesten. Hè, want ik weet niet, is er iemand van de line-up waar je specifiek de loge wel mee zou willen delen in de backstage?
5: Dan denk ik vooral aan een Belle Perez of een Natalia. Hè, Woman Power. K3 is er ook zelfs bij. Dus het maakt mij niet uit. Eén van hun.
3: Eender wie, ik ga er wel gaan bij zitten. Goed, de teambuilding kan denk ik op een hele fijne manier beginnen deze ochtend. Wat gaan jullie doen vandaag allemaal?
5: Wij gaan paintballen en we gaan met de driftcars gaan racen. Mooi. Dus het wordt een hele toffe dag vandaag.
3: Ah wel, geniet ervan met de collega's en misschien tot op de Foute Party. Hè? Ja.
5: Dankjewel.
3: Doei.
0: Yo, bye bye.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën.

0: Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
1: Code yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Hoogstraten aardbeien.
5: Hoogstraten.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
9: 9:50. Goedemorgen. 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een kwartier extra, want het zijn 2 files. Richting Brussel staat er ook nog eentje. Op de enige 10 is een ongeval gebeurd. Tussen Zemst en Machelen moet je daardoor 11 minuten extra rekenen.
10: 10 vragen. 60 seconden. Verdubbel je loon.
11: We spelen met Seuren uit Steenokkerzeel. Goedemorgen.
12: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
11: Hallo. Seuren, wat doe je van werk?
12: Ik werk in een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verkoop van airco's en ventilatie.
11: En dan is het nu de drukste periode, vermoed ik?
12: Ja, dat is wel een redelijke drukke periode op dit moment. Maar ik denk dat de komende week, als het warmer zal worden, dat het nog wel wat drukker zal worden.
9: Ja, het is eigenlijk slimmer om in putje winter een airco te laten installeren, hè, toch?
11: Ja.
12: Ja, eigenlijk wel. Dan is het het minst druk en dan is de vraag naar een airco iets lager en dan kunnen ze hem inderdaad rapper komen installeren.
11: Voilà, inderdaad. Dat is een tip. Hoeveel verdien je elke maand netto?
12: 2.326,82.
11: Oké, tevreden mee, maar mag altijd verdubbeld worden natuurlijk.
9: Seuren, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer bij een fout antwoord. Dan is het afgelopen. Ben je er klaar voor?
12: Ik ga mijn best doen.
11: Oké.
9: Ga je het hoofd kunnen koel houden?
12: We gaan proberen, hè.
9: Top.
12: Het is maandagochtend, dus...
11: Ja, dat is inderdaad voor iedereen zo. Maar dat wil zeggen dat je misschien ook nog genoeg energie hebt, hè. Nee?
12: Ja, we gaan ons best doen, inderdaad.
11: Okay. Allee, dat is, meer kunnen wij van jou niet vragen. Doe je best en veel succes. Ik tel af. 3, 2, 1, go.
9: Van welk technologiebedrijf is Bill Gates de medeoprichter?
12: Pas.
9: Hoe heet de Amerikaanse zwemmer met een recordaantal van 23 Olympische gouden medailles?
12: Michael Phelps.
9: Welke kleur heeft het biljet van €100?
12: Groen.
9: Van welke Noorse muziekgroep is de hit Magnetic?
12: Pas.
9: Wat is de voornaam van het jongetje in Home Alone dat tijdens kerstmis alleen thuis achterblijft?
12: Kevin.
9: In welke Amerikaanse stad staat het kunstwerk The Bean?
12: Pas.
9: In welke maand start de zomer in ons land?
12: Pas.
9: Wie was nooit leider van de Sovjet-Unie, Gorbachev of Yeltsin?
12: Oef, pas.
9: Hoeveel is 11 × 11?
12: Pas.
9: Wat is de voornaam van de Real Housewife of Antwerp waarmee Wout Brue getrouwd is?
12: Pas.
9: Van welk technologiebedrijf is Bill Gates de medeoprichter?
12: Microsoft.
9: Ja.
11: Ja, net buiten de tijd. Heb je Google?
12: Ja, we hadden het hier collega's aan het opzoeken, maar dat was net te laat.
11: Of heb je Bing, hè, van Microsoft?
12: Nee, ja, ik was inderdaad van twijfelen.
9: Ah, tju.
11: Ja, kijk. Niks aan te doen, joh.
9: Je bent ervan stilgevallen, of?
12: Ja, nee, ik was even aan het twijfelen over de vraag, dus ja, vandaar. Dat was jammer.
9: Snap ik. Het gaat heel rap. Een minuut is heel weinig. Magnetic is een hit van de Bauza. The Bean, het kunstwerk, staat in Chicago. De zomer start in juni in ons land. Yeltsin was nooit leider van de Sovjet-Unie. 11 × 11, 121. En Natasja is de Real Housewife waarmee Wout Brue getrouwd is. 3 juiste antwoorden binnen de tijd. Een troostprijs van €30.
12: Oh, dat is mooi om de week mee te beginnen. Hè.
9: Voilà, toch? Klein extraatje. Merci om mee te spelen. Salut, hè.
12: Bye-bye. Dankjewel. Salut.

favoriete plaat van Wim Obroek. Snappen hem, hè. De sfeer. Umberto Tozzi. De platenfirma had zoiets van, jongens, dat gaan we niet doen. Belgische dancemart is op sterven na dood. Het zou zo'n slecht idee zijn om deze te releasen. Heel blij dat er toch een paar niet geluisterd hebben. Chance dat er een paar niet geluisterd hebben. Let's go! In het foutuur. Feestje is nog lang niet gedaan. Alice DJ komt er eraan. En een beetje Phil Collins.

0: duurt het Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: In mode draait alles om trends, maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Excuse me,
4: ja.
3: Die paardenkoets zal voor mij zijn.
5: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
3: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Delphine.
11: Goedemorgen. Marius Burg-Hulby moet naar de gevangenis. 4 jaar. De Noorse zoon van de kroonprinses is veroordeeld voor 2 van de 4 verkrachtingen waar hij voor terecht stond. En ook voor mishandeling. Hij krijgt ook een contactverbod met de slachtoffers en hij moet bijna €60.000 schadevergoeding betalen. De rechter heeft dat allemaal vanmorgen beslist na 40 aanklachten. Marius is momenteel 29 jaar. Ons onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN heeft kunnen inkijken. Met een vergelijking van alle voor- en nadelen, van het pensioen tot de verlofdagen, bedrijfswagens, maaltijdchecks, onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
12: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt? Die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn, hè?
11: Een schooldirecteur verdient gemiddeld wel 11% minder dan een manager in de privé. En een simpele bloedtest kan binnenkort duizenden genetische aandoeningen opsporen tijdens de zwangerschap al, zoals mucoviscidose. Onderzoekers hebben op een Europees congres een veiliger alternatief voorgesteld voor een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie nu. Die hebben altijd een klein risico op zwangerschapsverlies. Het is eigenlijk een soort uitbreiding van de NIP-test. Moet wel nog goedgekeurd worden. Afwisselend zon en wolken vandaag, rond 21 graden. Morgenochtend nog kans op een bui, maar na de middag vaker zon en dan wordt het 24 graden.
10: Nice! Het was een vrij rustige ochtendspits en ook nu zijn er nog maar 2 files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je 7 minuten aan vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En richting Antwerpen op de A12 5 minuten extra tussen Aartselaar en Kleidalaan.
13: Music.
14: Matthias van den Bulke.
10: Shakira, een band uit Manchester en een gezonde, een ongezonde relatie waar je maar niet van los kunt komen. Unhealthy. Unhealthy.

jouw werkweek op gang trekt. Goedemorgen. Carmen uit Kortenberg die zegt welkom terug, Matthias. Hoe was je vakantie? Nee, dank u, Carmen. Goed, ik heb van alles te vertellen over mijn trip naar Wales. Er passeert ook veel foute muziek in mijn programma, want sinds vanochtend kan je stemmen voor de foute 728. Maar eerst deze band uit Manchester, Oasis.

0: Bijna 9:15. Alex Warren, zet en repeat of niet. Dat is voor zo meteen. Je kan sinds vanochtend stemmen voor de foute 728. Die hoor je vanaf volgende week bij Q-Music. Als je door de bomen het bos niet meer zou zien, of door het bos de bomen, dan is er zo meteen Elisabeth Lucie Baten die jou misschien wel kan inspireren. En ik moet zeggen, haar foute muzieksmaak is zeer à point.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
5: 10 om te zien.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Peugeot. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.

0: En een dikke hit uit 2017, Something Just Like This.
1: Repeat of niet?
0: Er zijn maar weinig mensen die uitkijken naar het einde van de zomer. Alex Warren is daar wel eentje van, want dat komt door zijn nieuwe album dat uitkomt op het einde van augustus. Het album heet Wild Child, of zal Wild Child heten. En we kennen al 3 van de 13 nummers die er zullen opstaan. Fine Place to Die staat erop en natuurlijk ook zijn dikke hit van de afgelopen

Nummer 1, en het zal dus ook op zijn nieuwe album staan blinken. Het derde nummer dat op het album staat is Passenger. En dat gaan we nu eens grondig keuren. Eigenlijk al sinds vorige week, maar toen had ik vakantie. Dus ik heb nog geen flauw idee wat jij ervan denkt. Dus laat vooral van je horen, zou ik zeggen, via de Q-app. Repeat, stuur je als je fan bent van het liedje. En niet, stuur je als het niet zo is. Ja, kijk, het hoeft soms niet zo moeilijk te zijn in het leven. Neem er de Q-app.

0: Passenger. Het is de nieuwe single van Alex Warren. En wij willen graag weten wat jij ervan vindt.
1: Repeat of niet?
0: Niet slecht, zegt Rudy uit Wachtenbeke. Niet slecht, niet slecht, maar geen repeat toch voor mij. Hij mist een beetje de zomerse vibes. Mirjam uit Steenokkerzeel laat wel ook van zich horen. Is positief.
2: Dikke repeat. Alex Warren, altijd goed. Dansen achter de strijkplank.
0: Mirjam is precies klaar voor de kermis, vind ik, maar heerlijk. Succes daar achter de strijkplank, beste Mirjam. Christine uit Menen die heeft ook een repeat gestuurd. Alex Warren is gewoon fenomenaal goed. Sarah uit Sint-Truiden zegt ook voor alle liedjes van Alex Warren een dikke repeat. Lize zou raar zijn, zoals de voetbalploeg. Maar ja, fans doen soms gekke dingen. Lize uit

0: De foute muzieksmaak van Dimitri Vegas is volledig mijn ding. Echt waar, je hoort zo meteen waarom. Eerste files, want ondertussen is het 10:50 en er is maar één plaats waar je meer dan 5 minuten verliest en dat is richting Antwerpen op de A12. 6 minuten bijtellen tussen Aartselaar en de Kleidalaan.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, ik ben Dimitri Vegas en mijn favoriete foute hit is ABBA, Gimme Gimme Gimme. Raar genoeg, herontdekt. Die zit nu zoals in onze set in Ibiza en het tak gaat eraf. We'll be right back.

0: foute 728. Q Music.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
4: Hou je van een goede ochtendshow?
5: Q-Music. Maarten en Dorothee.
4: Goedemorgen.
6: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
4: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.

Als je op dit moment last hebt van Ludovide, dan weet je er alles van. Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson en Miley Cyrus bij Q. Er zullen morgen veel mensen met kleine oogjes gaan werken, volgens mij. Waarom, dat vertel ik je zo meteen.

en de soundtrack voor de film Coyote Ugly. Als je naar de videoclip hebt gekeken, net op de livestream, dan zal dat mooie herinneringen terugbrengen, denk ik. Goeie film uit de 90s, Coyote Ugly, op het einde van de 90s, begin jaren 2000, een dikke hit. Mijn mama was daar ook grote fan van vrouwen die dansen op de bar. Ja, oké. Okay, ja. Enfin, goed, vanavond is het D-Day, want onze Rode Duivels die komen eindelijk aan de bak op het WK voetbal. Hun eerste groepswedstrijd is tegen Egypte. Om 9 uur beginnen ze eraan en ik zeg gewoon simpel 1-0 voor de Belgen. Ja, niet meer, niet minder. Meer moet dat soms niet zijn. Gewoon 3 punten pakken tegen een stug Egypte. Ja, ik zie het zitten. Volledig.

3-1 voor de Rode Duivels. Ah, Birger Mullebeek ziet het duidelijk zitten vanavond. Laat ons hopen, hè, Birger. Bij Jonas in Geel gaan ze vanavond op café kijken naar de voetbal. Dat worden sowieso kleine oogjes morgen op het werk. Zometeen krijg je vochtige ogen van Aaron Blom.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku scoort!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
4: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 11 met Delphine.
5: Goedemorgen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar. De premier heeft dat aangekondigd omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en de deur openzetten voor pesters, zegt hij. Het verbod moet dus een veiligere omgeving voor kinderen creëren. Het geldt onder meer voor Snapchat, TikTok, YouTube en Instagram. Niet voor WhatsApp. In Australië bestaat er al een gelijkaardig verbod. Goed nieuws van aan onze pomp, want de dieselprijs zakt morgen onder de €2 per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal €1,98. Dat is 8 cent minder dan vandaag. En het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Met een vergelijking van de voor- en de nadelen van het pensioen tot de verlofdagen, bedrijfswagens en maaltijdchecks. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
6: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt? Die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè?
5: Een schooldirecteur verdient gemiddeld wel 11% minder dan een manager. Afwisselend zon en wolken vandaag. We halen temperaturen rond 21 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, maar na de middag vaker zon en dan wordt het 24 graden.
4: Een kwartier moet je op dit moment aanschuiven richting Gent op de E17. Vanaf Lokeren en Beervelde sta je daar in de file. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Nele vraagt ondertussen, Matthias, hoe was het in Wales? Well, Wales was great. Ja.
7: Music. Matthias van den Bulk.
4: En ik heb iets geleerd over black pudding. Black pudding is niet wat het lijkt, maar dat ligt volledig aan mij.

Daarnet in het nieuws. Sociale media worden verboden tot 16 jaar in de UK. Ik was daar vorige week nog. Een klein deeltje van de UK, namelijk in Wales. Op een soort van retraite, zeg maar. Het was een gezonde vakantie, is ook eens iets anders. Ik ben gaan trekken door de bergen van Wales. Dat is echt prachtig. Snowdonia, heb je daar al van gehoord? Klinkt zo precies uit The Princess Diaries. Maar het is een prachtig gebied om te gaan klimmen, om te gaan dalen, om te gaan wandelen. In Wales dus. Prachtige natuur met de broer en met de papa. Mijn papa is 60 jaar geworden en dat moesten we uiteraard vieren. En dat zijn we gaan vieren dus met de mannen. De vrouwen moesten thuis blijven. Bij mij was dat geen probleem. Ik moet wel zeggen, papa heeft dat heel goed gedaan. Ja, echt waar. 60 jaar en die heeft daar rotsen beklommen. Alsof hij 20 was. Ook heel wat eerste keren meegemaakt in Wales. Eerste keer links gereden op de weg. Ik had dat nog nooit gedaan, dat viel veel beter mee dan verwacht. En ik heb ook voor de eerste keer black pudding gegeten. Black pudding. Ik dacht zo, ja, zo'n goed black puddingske bij het ontbijt. Dat gaat lekker zijn, goede chocoladepudding of zo. Maar dat blijkt een bloedworst te zijn. En ja, je zou kunnen denken, ja, Matthias, dat is geheel uw ding, bloedworst. Maar het is niets voor mij. Nee. Ik vind echt maar niks. Want dus, black pudding is niet wat je denkt dat het lijkt. Dit zijn de dames van...

0: nieuwe hit van Teddy Swims. Je kan niet alles weten in je leven natuurlijk. Pedro uit Gerardsbergen weet er alles van. Hij dacht blijkbaar ook dat black pudding gewoon een goed puddingsje ging zijn, maar geen ranzige bloedworst. Vindt hij ook verschrikkelijk. Kijk, ja, Pedro, we leren bij, makker. Onze Q-topschijf komt er zo meteen aan en daarvan weet ik wel dat het echt waar een toppertje is.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissen.
5: Ritchie. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
6: Q Music.
7: Q.

soundtrack voor de nieuwe Toy Story 5. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En je gaat die extra veel horen deze week bij Q-Music, want zo gaat dat nu eenmaal met een Q-topschijf. Ja, dan hoor je die wel zo 5, 6, 7 keer passeren op een dag. Zodanig dat die er goed in geramd is. Nu Will.i.am en Britney Bitch. Bring the action.

0: Anja uit Kruijbeke is terug op weg naar België vanuit Calpe. En ze stuurt Matthias ons een zalige vakantie. En we hebben de zon meegebracht. Want het gaat inderdaad alleen maar warmer worden deze week. Dankjewel, Anja, om zo goed te zorgen voor ons. En hopelijk was het een fijne vakantie. Ondertussen 11:58 en 2 files van langer dan 5 minuten. Richting Gent vertraag je op de E17 20 minuten vanaf Lokeren tot Beervelde. En richting Antwerpen 5 minuten op de A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan. Dat Bart Appeltans goede smaak heeft. Op vlak van interieur, dat wist je waarschijnlijk al. Maar ook zijn foute muzieksmaak is zeker niet verkeerd.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, ik ben Bart Appeltans en mijn favoriete foute hit is Ella Ella van Kate Ryan. Omdat dat mij doet terugdenken aan mijn wilde uitgaansjaren.

0: wordt de foutste stem op de werkvloer. En zingt het foute anthem op de foute party. Wordt het. Ann uit Kampenhout.
1: Iedereen van jong tot oud. We zijn proud to be fout. Proud to be fout.
0: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
1: Proud to be fout.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
3: Now Jobs.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
0: Q Music.

0: Max en Andy Grammer. En het hele schattige The Thing I Love. Stemmen op de foute 728 kan sinds deze ochtend. Maarten en Dorothee hebben de stemming officieel gelanceerd. En volgende week hoor je dan dus eigenlijk ja, het foutste van het foutste op Q-Music. En er wordt flink op losgestemd, zien wij in de lijsten binnenkomen. Melissa uit Antwerpen die gaat bijvoorbeeld voor Samuel Welten.
1: Ze heeft een Maserati, huis op Bali.
0: Goeie smaak, Melissa. Dat is ook de favoriet van onze Vincent Virus, by the way. Maar ook Cher heb ik zien staan bij haar 25 favoriete foute nummers. Dus ik dacht, ja, we gaan die nog eens draaien. Vorige maand 80 geworden. Cher bedoel ik dan, niet Melissa. Die is 33. Die zit volop in de fleur van haar leven. En als Melissa dus naar een feestje gaat, dan laat ze zich volledig gaan op deze. Merci om te stemmen, Melissa. En geniet van Cher.

0: forever young.
1: DJ-licious samen met Milo en Forever Young.
2: De foutste stem op de werkvloer.
1: Ja, daar gaan we naar op zoek deze week. Anne uit Kampenhout, die mocht vandaag de spits afbijten bij Maarten en Dorothee in die zoektocht naar de foutste stem op de werkvloer. Ik moet zeggen, ja, de toon is gezet, want Anne heeft dat niet slecht gedaan.

0: Ze deed dat echt goed hoor, Anne. Samen met haar collega's bij Centerparks. Morgenochtend hoor je auditie nummer 2. En vrijdag weten we dan wie er het foute anthem gaat zingen op de foute party. En wie er dus ook 50 collega's mag meepakken voor een goed foutfeetje.
1: De foutste stem op de werkvloer.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met

0: eindigen in de fouten. 728, Natasha Beringfield, maar dat is voor volgende week. Eerst gaan we naar het nieuws van 12. Je hoort Delphine.
1: Goedemiddag. Geen Britse tieners meer op sociale media. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt ze tot 16 jaar, net als Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen, omdat sociale media verslavend zijn en kinderen ongelukkig maken. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Marieke van den Abele, interpreteert die beslissing.
2: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
1: Die zouden de leeftijdsregels en de controles bijvoorbeeld kunnen verstrengen. De beslissing lokt ook veel kritiek uit bij de Britten zelf. In ons land staan we klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten en dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer mee te heropenen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot gezegd nadat er vannacht een deal is gesloten tussen Iran en de VS in de oorlog in het Midden-Oosten. Een eerste stap naar een vredesakkoord. Het is nu wel wachten op een officiële vraag daarover aan ons land. En dan nog goed nieuws van aan de pomp, want de dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst zo in 3 maanden. Voor een liter diesel betaal je morgen nog maximaal 1,98 euro aan de pomp. Dat is 8 cent minder dan vandaag. Vanmiddag droog met wat zon, 21 graden. Morgenochtend is er nog kans op een bui, maar na de middag vaker zon en dan wordt het 24 graden.
0: We gaan alleen maar in stijgende lijn.
1: Tot een mooie week.
0: Tot een mooie week. 4 files ondertussen op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-Zuid en Deurne 6 minuten bijtellen. Valt ook nog mee. En vanaf Sint-Annelieke-Oever tot Antwerpen-West 5 minuten. Dan richting Gent vertraag je 6 minuten vanaf Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de Brusselse buitenring ook 5 minuten extra vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Maar ik zeg het, op andere plaatsen gaat het heel vlotjes. Je verliest er minder dan 5 minuten.
3: Music. Matthias van den Bulke.
0: Geen Britse tieners meer op sociale media, wel Britse artiesten op je radio. Tom

10 minuten over 12. Justin Timberlake, Back You and Mirrors. Een nieuwe werkweek en ook nieuwe muziek van Judith. En veel mensen weten het niet, maar het begon allemaal deels voor haar op het podium van het Eurovisie Songfestival. 2 jaar geleden nam Judith namelijk deel aan de Nederlandse preselecties.

0: Nederlandse, maar ze is dus ook Belgische. En wie weet kan ze volgend jaar eens proberen om voor de VRT te gaan naar het Songfestival. Toen was ze wel nog piepklein, maar ondertussen kennen we Judith allemaal dankzij haar hit, die ze ook scoort bij Q. Self-made woman. Heeft weken in de Q-top 40 gestaan. En nu wil ze dus graag een vervolg breiden aan dat succes.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ze doet er alles aan om geen one-hit wonder te worden. En zo hebben we het graag. Dit is de nieuwe van Judith. Q-music. Q. Sounds

I'd love to be in love. Devil Day, Christophe uit Oudsbergen is helemaal klaar voor vanavond. Hij is in tenue gaan werken met een truitje van de Rode Duivels, een zonnebril en ook een pruik met onze drie kleur. Ik vraag me dan af, wat zegt uw baas daar eigenlijk van?

0: foute 728. Q-music.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
5: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
6: Mama, is mijn broodels klaar?
7: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
6: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
8: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
9: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
8: Hoogstraten aardbeien.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
14: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
13: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
15: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
16: Bon, de Nico komt niet.
15: Zij die het vergeten.
16: Els, waar zeg jij?
15: En zij die vergeten te annuleren.
16: Zeg iemand een dom gehoord?
15: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
16: Ah, zalig.
15: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
17: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
18: Midas, je kan altijd vooruit.
19: Q. Q Music.

American Girls. Sinds vanochtend kan je stemmen op de foute 728. Die hoor je volgende week bij Q. Maar kiezen is verliezen. En daarom hebben we Jelle Kleijmans ingeschakeld om te helpen bij het stemmen. En hij gaat verrassend genoeg niet voor een nummer van Spring, maar wel voor een ander Nederlandstalig. Dat is voor zo.

0: Sanne uit Essen wens iedereen een fijne werkweek. Ah, dat is tof, Sanne. Ze stuurt dat ze blij is dat ik terug ben na een weekje vakantie. Ik ben ook wel blij, Sanne. Het zal wel. En ik heb het linksrijden in Wales overleefd, hoor. Ik zat er vorige week of twee weken geleden nog wat mee in, maar... Dat viel al bij al goed mee en de batterijen zijn helemaal opgeladen. En ik ben ook op tijd hè, voor de foute 728. Volgende week bij Q, zo meteen hoor je de foute favoriet van Jelle Kleijmans. Eerst de files, want het is 1:01 en er zijn 7 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De Antwerpse ring, daar schuif je het langste aan richting Nederland. 7 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West en 5 minuten vanaf de Legrellelaan tot Borgerhout. Ook richting Gent vertraag je 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dan richting Gent, nee, richting Antwerpen liever op de E313. Tussen Randst en Wommegem 6 minuten bij. Richting Brussel op de E19 5 minuten vanaf Vilvoorde tot Machelen. Ook op de Brusselse buitenring 5 minuten extra vanaf Sint-Stevens-Woluwe. En op de ring rond Gent richting Zelzaten ook 5 minuten tussen Evergemse Steeweg en Wippelgem. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, ik ben Jelle Kleijmans en mijn favoriete foute hit is Leef van André Hazes Jr. Omdat het de geweldige boodschap bevat, of een geweldig, dat het leven kort is en dat we dat

0: De Bausa en Magnetic. En daarvoor kreeg je André Hazes Junior met Leef. Het favoriete nummer van Jelle Kleijmans. Op basis toch van foute muziek. En ook Els uit Houthulst is grote fan van André Hazes Junior. Ze heeft er ook al op gestemd voor de foute 728.
1: Voilà. Yes, the song.
0: Ik was even vergeten adem te nemen. En even adem nemen, dat is misschien wel belangrijk op maandag. En kan zeker van pas komen. Je krijgt nu opnieuw een snippet te horen uit een hit van Q-Music. Want zo spelen we elke middag Guess the Song. Je krijgt een kort stukje te horen uit een Q-hit. Het is aan jou om te raden welke hit we zoeken. Vandaag is het een Q-classic uit de Zero's. En ik zou hem aanvragen in een karaokebar. Maar ja, wie ben ik? Hier komt de opgave. Need you there when I cry. Need you there when I'm cry. Wie hoor je hier en met welk nummer? Je mag het juiste antwoord inspreken via de Q-app of ook inzingen. Dat is nog zo leuk.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied. Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
7: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
8: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
7: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
6: Schilderen werken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
12: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
13: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
14: Q sounds better with you.
15: Q Music.

0: zal blij geweest zijn na de 7-1 dit weekend voor Duitsland. Die zijn het WK alvast goed begonnen. Nu onze Belgen nog, hè. Guess the song. Eerst gaan we jouw muziekkennis terug testen. We doen dat elke middag in Guess the Song. Dan krijg je een stukje muziek te horen uit een Q-hit of uit een Q-classic. En het is aan jou om te raden welke hit we zoeken. Vandaag is het een classic uit het jaar 2007, uit de Zero's dus. Ik zou hem aanvragen op een karaokebar en ik denk veel mensen... Need you there when I cry. Echt zo'n goede meezinger, maar welke hit zoeken we? We luisteren naar Tessa.
1: Avril Lavigne.
0: Dat is waar, dat is zeker Avril Lavigne. Maar met welke hit, Axel?
2: Avril Lavigne met When You're Gone.
3: When You're Gone.
2: Dat was ik niet.
0: Dat was een collega op de achtergrond waarschijnlijk, maar dat was schitterend. Bedankt voor het enthousiasme. Jorven, voor de volledigheid. When

keren terug naar het jaar 2007. Och, dat waren mijn tienerjaren. Ja, zoiets ongeveer, denk ik. Ja, exact. Ondertussen 11:11. Dit is Avril Lavigne.

Ik heb je eens goed kunnen meekwelen met When You're Gone van Avril Lavigne. Ook Inge uit Antwerpen, altijd grote fan geweest van deze. Het is een typische maandag bij mij. Ik ging mijn truitje van de Rode Duivels aandoen vandaag. Helemaal wat in de sfeer te komen voor vanavond. Maar vergeten, zoals je misschien ook vaak doet op maandag. Jolien is het haar niet vergeten. Je ziet ze zo meteen shinen bij Q.

0: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Dat is lang geleden, cowboy.
3: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
4: Dat is een pakje voor jou.
3: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
6: Zegt jouw oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken?
11: Taco met kip en...
9: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba!
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
13: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
14: Vind studenten en flexijobs in een vingertik. Met NowJobs. Download nu de app. NowJobs.
15: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
16: Goedemiddag.
1: De VS dreigt alweer met aanvallen op Iran. Opvallend, want vannacht sloot het nog een deal met Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleaire deal volgt, dan zal Trump opnieuw aanvallen, zegt hij. President van Amerika noemt Israëli's premier Netanyahu ook een moeilijke mens. Israël, bondgenoot van de VS, zei eerder al dat zij geen deel zijn van de VS en zich niet zullen terugtrekken. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Dat komt door die spontane staking die vannacht is uitgebroken bij bagageafhandelaar Avia Partner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar die zorgt in elk geval voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem vandaag is er geen probleem. En het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media voor iedereen onder 16 jaar. Net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen, omdat sociale media verslavend zijn en kinderen ongelukkig maken. Professor Digitale Cultuur Mariek van den Abele.
17: De tijd die naar sociale media gaat, die zal verschuiven naar bijvoorbeeld Netflix, gamingplatformen enzovoort. Het gevecht om de aandacht van de jonge gebruikers gaat blijven bestaan. Dus de vraag is of we dan geen verhaal krijgen van vechten tegen de windmolens. Wat ik denk dat wel belangrijk is, is dat je wel een signaal krijgt.
1: Het is nu vooral aan de techbedrijven, zegt ze, om de leeftijdsregels te verstrengen en de controles daarop. Vanmiddag droog met wat zon en 21 graden. Morgenochtend is er nog kans op een bui, maar na de middag vaker zon en dan wordt het 24 graden.
18: Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 van Rans tot Antwerpen-Oost, 12 minuten extra. Op de E19 van Sint-Joop en Goor tot Antwerpen-Noord verlies je 9 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout, 12 minuten extra. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 10 minuten bij. In de richting van Gent verlies je tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 9 minuten. Dan naar de Brusselse ring op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard...
1: 9 minuten extra uitkijken voor een defect voertuig. En op de buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem 5 minuten. Op de ring rond Gent, richting Zaalzaten, tussen Brugsevaart en Wippelgem, 9 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
4: Music.
10: Jolien Roets.
1: Ja, matchday vandaag. Waar en met wie supporter jij vanavond? Die eerste, die moeten we binnenhalen, hè.

Passengers zit op dit moment in repeat of niet. En eigenlijk hadden we het kunnen weten. Het lijkt weer een hit te worden. Het is een Alex Warren wereld. En wij leven er allemaal in. Zo gaat dat. Berichtje van Silke uit Tervuren stuurt in de queue-up dat ze vanavond bij haar ouders in de tuin op een groot scherm gaat supporteren voor onze Rode Duivels. Tegen Egypte spelen ze om 9 uur en ze heeft er alle vertrouwen in. Allez, le Belge, stuurt ze. Keep the faith.

0: Die gaat met de vriendinnen kijken op het grote scherm in Sint-Truiden. Want zo zijn er ook wel wat plekken in Vlaanderen, natuurlijk alleen België, waar op het grote scherm kan gaan kijken. En Tiana uit de Wellen die stuurt maar de schattigste foto ever van haar kindje Jade, die er alvast klaar voor is vanavond. Ze heeft een tenuutje aan van de Rode Duivels, dus volledig in outfit. Ik denk dat heel veel supporters vanavond vanaf 9 uur gaan zeggen mij niet bellen, don't call me up.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer en zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Anne uit Kampenhout?
2: Iedereen van jong tot oud, we zijn proud to be fout, proud to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
2: Proud to be fout.
3: Studenten en flexies in een vingertik. Met Now Jobs.
4: Now Jobs.
5: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
10: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
11: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
10: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
11: Ja, zit er zeker, want het is echt...
10: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
11: Ah, en wat kost dat ongeveer?
10: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
11: Ah.
12: Midas, je kan altijd vooruit.

0: so don't call me up. Ik heb ontdekt dat ik iets gemeenschappelijk heb met Raja Nainggolan. Wat, dat hoor je straks. Deze hit is nieuw bij Q. Nu zoeken we samen met VTO, Meteor liever nog verder naar de nooduitgang. Q Music, Q
1: sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ik wist het niet en ik had het ook nooit verwacht, maar ik heb iets gemeenschappelijk met ex-Rode Duivel en legendarisch voetballer Raja Nainggolan. Namelijk, we hebben dezelfde nummer 1 uit de foute 728. Ja, Raja heeft smaak, dat is duidelijk. Eerst ga ik met jou door de files. Er staan er 8 op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 25 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar 7 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 18 minuten extra. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten extra. Op de E313 tussen Ranst en Wommelgem 12 minuten. En op de A12 tussen Ekeren en Antwerpen-Noord verlies je 5 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten trager. Ten slotte nog op de ring rond Gent in de richting van Oostakker. Van Zelzaten-Noord tot Gent-Zeehaven verlies je 6 minuten. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, Raja Nainggolan hier. En mijn favoriete foute nummer is Casanova van Ultimate Chaos. Omdat ja, een feestbeest was. En ik ging heel graag naar R&B-feestjes. En dat was altijd een afsluiter om 5 uur morgens.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Hou je van een goede ochtendshow?
5: Maarten en Dorothee.
4: Goedemorgen.
6: Fijn dat je er zo vroeg bij bent.
4: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
11: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
12: Q sounds better with you.
13: Q Music.

voor Bruno Mars had het weekend iets langer mogen duren. The Lazy Song. Maar helaas, de realiteit is dat het maandag is vandaag. Afgelopen weekend stond David Guetta 3 keer in een nok vol Stade de France in Parijs. Een thuismatch voor de beste DJ van de wereld. Heel veel mensen daar, heel veel sfeer. En ja, je kent David Guetta, heel veel hits. Ik ben er zelf niet bij geweest, ben er zelf niet naartoe geweest. Maar mijn lief is wel gaan kijken. En hij vond het geweldig en hij stuurde ook een paar filmpjes door. Onder andere een goed amazing moment.

was waanzinnig. Ook het lichtspectakel, het vuurwerk. Het was een complete show. Dus Hakim zei, als je de kans hebt om te gaan kijken naar zijn Mannelid Tour, bijvoorbeeld op 8 augustus in Zeebrugge, zeker doen. Het is een magnifieke show. En de eerste avond had hij trouwens J-Lo.

gewoon je ogen dicht en je weet weer hoe het was in 1999. Echte nostalgie met Nova Star. Sienna Spyro, die was in 1999 nog niet geboren. Ze is van 2005.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Het is 2:00. Goedemiddag. Je krijgt het nieuws van Paulien.
3: Een goedemiddag.
2: Marius Burg-Heuby gaat in beroep tegen zijn straf, dat heeft zijn advocaat laten weten. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt royalty-watcher Wim de Handschutter.
4: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koningsfamilie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. En je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Ook gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis. Dus ze staan voor zware tijden.
2: Heuby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëli's premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het heeft intussen het zuiden van Libanon opnieuw gebombardeerd. En in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn al 11 mensen overleden bij de Russische aanvallen van vannacht. 35 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen is er ook brand uitgebroken in de kathedraal van een klooster dat UNESCO werelderfgoed is. Het gebouw is meer dan 1000 jaar oud. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een opzettelijke aanval op het volk en ook het erfgoed. En ook onze buitenlandminister reageerde al op X. Hij zegt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen startregenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt ook warmer. We halen een graad of 25.
5: Daar kijken we naar uit.
2: Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen. Op de E19 tussen Sint-Joppenschoor en Antwerpen-Noord 21 minuten extra. Op de A12 van Ekeren tot Antwerpen-Noord 9 minuten. Op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 6 minuten. En op de E313 van Rans tot Antwerpen-Oost 5 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 19 minuten bij. In de richting van Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout 18 minuten. Daar is een ongeval gebeurd. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 16 bij. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten bij. En op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
6: Music.
7: Jolien Roets.
2: Als je nog op zoek bent naar zingeving en spiritualiteit, Bibi Rexha heeft een voorstel voor

Confession van BB Rexha. Bij Q geloven wij heilig in de kracht van foute muziek. Nog 11 keer slapen en we zijn er weer. De leukste dag van het jaar, de laatste dag van het schooljaar. Ah, maar ja, de laatste vrijdag van het schooljaar moet ik zeggen. Want maandag en dinsdag zijn nog schooldagen, dat zullen we geweten hebben. Met natuurlijk de foute party in Flanders Expo. En om jullie helemaal proud to be fout te krijgen, uiteraard volgende week ook een hele week lang de foute 728. Vanochtend bij Maarten en Dorothee is de stemming officieel geopend. En die stemming is van levensbelang. Die is van levensbelang, want als je niet op je favorieten stemt, dan loop je het risico dat volgende week op niets trekt. Dat het niet gezellig wordt. Dat de laatste week van het schooljaar eigenlijk in mineur doorgebracht wordt. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren. Dat kan niet. Dat is tegen de regels. Dus we gaan naar de Q-app. We gaan daar stemmen op jouw lievelingsfoute nummer. En als je het even niet goed weet, want er zijn heel veel goedfoute hits, dan krijg je straks rond 2:30 weer stemadvies. Deze keer van een man die zijn foute kant maar al te graag laat zien in Knokken Of. Nu bij Q in Excel.

0: voor die eerste match van de Duivels vanavond tegen Egypte. Wat wordt het? Wat denk je? Volgens Jan Vertongen wordt het 2-0. 2-0 voor de Belgen uiteraard. Ik ga mee. 2-0, zo niet te veel druk, maar wel een goede, stevige overwinning. Dus ja, dat is dan mijn pronostiek. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb ook mijn Rode Duivels truitje aan vandaag. Allee, niet mijne. Dat van Hakim. Er staat de Shatar op de rug. Maar ja, bon. Het mijne was in de was. Ik heb het al te veel aan gehad, denk ik, de laatste tijd. Maar ik ben all in. Ik ben helemaal invested en helemaal klaar om te supporteren. Naast de WK-gekte is het ook aftellen naar woensdag. Want dan komt er een nieuwe magische film in de zalen. En de soundtrack daaruit, die hoor je na de Kid Laroi en Justin Bieber.
1: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
2: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
3: Voilà, ik klap en dan eet hem.
2: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Want daar is Maya de Bij.
6: Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
5: Het verhaal begint dus kom maar dichterbij.
6: Ik kan niet wachten. Tickets en info via studio100.com.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.

0: nog tot vrijdag de Q-top schijf. Taylor Swift en I Knew It, I Knew You uit de film Toy Story 5. Eerlijk gezegd denk ik niet dat we klaar zijn voor die film. Ik moest al huilen toen ik de trailer voor het eerst zag. Gewoon zo het idee dat die eerste film, die eerste Toy Story film uitkwam in 1995. Dat is zo waanzinnig lang geleden. En toch alsof het gisteren was. Ik ben heel benieuwd. Toy Story vanaf nu woensdag in de cinema. Nu gaan we niet terug naar 95, wel naar 2008. Toch ook al een tijdje geleden hoor.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Imagine Dragons en Natural. Willem de Schrijver, die Alexander speelt in Knokken Of, onder andere, een geniaal acteur, die kiest voor een foute favoriet, ja, die ik nooit had kunnen voorspellen. Ik ga het zo zeggen. Nooit gedacht dat hij die plaats zou kiezen. Hij was toch ook nog heel jong? Misschien was hij er zelfs nog niet toen hij uitkwam. Maar hij heeft soms wel zo hetzelfde haar. Vooral in Knokken Of, zo hetzelfde haar als de liedzanger. Ja, ik vind het een verrassende keuze, zo meteen. Er staan 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen staat de langste file op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord verlies je 24 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 18 minuten extra. Op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 7 minuten. En op de A12 verlies je van Ekeren tot Antwerpen-Noord 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten vertragen. Dat komt omdat daar een ongeval gebeurd is. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 14 bij. In de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne 8 minuten. Op de Brusselse buitenring tenslotte van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 5 minuten extra. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, ik ben Willem de Schrijver en mijn favoriete foute hit is Laat van Get Ready. Omdat Wim Geurens, de regisseur van de Big Fuck Up, dat ooit heeft opgezet toen ik te laat was op mijn werk. En het daarmee alles relativeert in het leven. Soms gaan de dingen fout, maar het is nooit te laat.

0: met de positieve affirmatie. I'm good. Zometeen een van de sterren op een van de openingsceremonies van het WK. Vorige week. Maar eerst toch nog een belangrijke oproep.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

Maak je zomer fouter dan ooit met de Foute 728 van Q. Eén keer per jaar, een hele week lang. Proud to be fout.

0: foute 728. Q-music.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
0: Q. Q music. Q sounds better with you.

Q-top 40 is het een beetje goed nieuws voor de Belgen en een beetje slecht nieuws. Hopelijk geen voorbode van de Belgen hun parcours op het WK, maar er is er eentje die minder goed af is deze week. En dat is Meteor, samen met Fleming. Dat was een live AFAS-dome fragmentje. Na 25 weken in de lijst is het duidelijk, je hebt ze niet meer nodig. Ze staan niet meer in de lijst. Ook de langst genoteerde heeft de concurrentie niet overleefd. Maar zij hield het wel 36 weken in totaal vol. Olivia Dean. En Man I Need. Wordt niet langer tot de grootste hit van het moment, maar Olivia staat wel nog steeds op 6 met haar andere hits. En ook Meteor trouwens, die met nooduitgang nog altijd te horen is in de Q-top 40, die speelt nog altijd mee. Hè. Maar goed, de een zijn dood, dus de andere zijn brood. Er zijn er twee uit. Dat wil zeggen dat er plek is voor twee nieuwkomers. En dat zijn twee Belgen. Op 36 nieuw binnengekomen, Bas Serra. Are the part of me. 18 jaar is hij geworden vorige week en ondertussen ook al meer dan 2 weken de Voice van Vlaanderen. Zijn single All Because of You wordt gesmaakt. Maar er is een Belg die het dus nog beter doet en dat is Lost Frequencies. Die staat er al in met So Much Beauty. Maar hij komt nu ook nieuw binnen met zijn nieuwe single en die heet Live It All op nummer 26. Hij is daarmee de hoogste nieuwkomer.

de Backstreet Boys. Disclaimers dus wel in de hoedanigheid van de Romeo's en Vincent Vieres en Gerben Tuurlings. Maar haal toch maar je hysterische giltjes al maar boven, hoor. Het wordt

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien. Goedemiddag. Er zal nog de hele dag hinder zijn op de luchthaven in Zaventem. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Aviapartner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Collega Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
6: Je moet weten, Aviapartner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken, maar met mogelijk dus vertraging.
5: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor wie landt op Zaventem is er geen hinder. Marius Borg-Heuby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat laten weten. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. En dat is een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt royalty-expert Wim de Hanschutter.
7: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koningsfamilie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. Je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis. Dus ze staan voor zware tijden.
5: Heuby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkel band, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. Op de Filipijnen is vanmorgen opnieuw een zware aardbeving gebeurd. Deze keer met een kracht van 6,2. Het is nog maar een week geleden dat er bij een eerdere zware aardbeving 65 mensen om het leven kwamen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. Het wordt wel wat warmer, want we halen een graad of 25.
8: Maar dus vanavond klaart het wel een beetje op, of niet?
5: Ja.
8: Wacht, de zon en wolken afwisselend.
5: Ja.
8: Dat is belangrijk voor mij.
5: Kom.
8: Ik ga het zoiets vertellen.
5: Ah, oké.
8: Okay. Ja, ik heb plannen.
5: Het heeft niks met de voetbal te maken.
8: Nee, het heeft niets met de voetbal te maken.
5: Oh, spannend.
8: Ja, wel met de wolken en de lucht.
5: Oké.
8: Okay. Ga ik zoiets allemaal vertellen. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout 26 minuten. Dat komt door een ongeval dat daar gebeurd is. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er nog eens 13 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 12 minuten bij. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord verlies je 10 minuten. Op de E17 van Kruibeke tot Antwerpen-West 9 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 8 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en 5 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
9: Music.
10: Jolien Roets.
8: Zometeen het beste lied dat Rihanna ooit heeft gemaakt tot nu toe na een expert in zomerhits. Kygo. Kygo.

0: Hoi jongens. Het is een spannende dag vandaag. Het is spannend omdat de Rode Duivels aan de bak komen op het WK. Hun eerste match is tegen Egypte. En kan je vanavond zien vanaf 9 uur. We zijn er helemaal klaar voor om te supporteren. Maar, en dat is wel een beetje jammer, ik ga een groot deel van de match moeten missen. Want ik ga nog eens van de grond. Waar en hoe en zo? Dat vertel ik je nu, ja, dat is... Oei, dat werkt niet. Ah, dat werkt niet. Ja.
1: De Q-luchtballon.
0: Ja! Ik mag vanavond mee met de Q-luchtballon. Het was al heel mijn leven een droom van mij, sinds ik een kindje was eigenlijk. En ik mijn mama is... zag gaan luchtballon varen. Ik herinner mij dat we toen samen met ons papa de volgwagen waren van de ballon. En dat we echt zo door de Vlaamse velden aan het rijden waren. En elke keer, daar is ze, daar roemt naar daar. En oh, dat was een ongelooflijke ervaring om zo in die volgwagen te zitten. En ik weet ook dat mijn mama achteraf zei van ja, dat is fantastisch. Dat is superleuk, heel mooi. Maar het is er tot nu toe nog nooit van gekomen. Is dat zo raar om voor jezelf te doen? Nee, eigenlijk niet. Je weet dat we sinds kort zelf een ballon hebben. Hè, dat je daar vluchten mee kan boeken via qmusic.be. En ik was dan misschien ooit wel eens van plan of zo, maar we hebben onder de collega's een tombola gedaan. En ik was dus bij de gelukkige winnaars. Dus ik ga vanavond met een paar andere collega's van de grond. Ik ben zo benieuwd. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik heb ook heel veel vragen. Heb je hoogtevrees in een ballon? Is bijvoorbeeld wel een belangrijke, denk ik. Want ik ben niet echt hoogtevrees, maar wel een klein beetje spannend. Is daar warm met die vlammen en zo? Of is daar eerder koud? Denk in het laatste, ik weet niet goed, ga ik misselijk worden? Dat vroeg mij dan ook af. Want in een auto en een vliegtuig heb ik dat zo wel een beetje. Maar is dat in een luchtballon ook zo? Is dat ook zo met op en neer gaan? Ik weet het niet. We gaan het vanavond allemaal meemaken. En dan doe ik morgen wel een verslagje. En als je dus vanavond regio Afvliegem, weet ik veel, misschien de Aals. Ik weet niet naar waar we gaan varen, maar we stijgen op in Afvliegem. Dus als je daar in de buurt bent en je spot ons, zwaai eens een keertje. Hè. Dat zou heel erg fijn zijn.
1: Deze hit is nieuw bij Q.

0: Sarah en All Because of You. Amai, er zitten een paar mensen onder de Q-luisteraars die wel al eens in een ballon hebben gezeten, in een luchtballon. Sophia Tlocristi, die vindt het leuk voor mij. Ze wil het ook eens graag doen, maar ze durft echt niet. Misschien dat ik je morgen wel kan geruststellen. Hè. Of het meevalt of niet, maar ik heb niet echt hoogtevrees. Dus ja, ik kan me niet echt inleven in iemand die dat wel heeft. Maar ik ga het je vertellen, Sophia. En wie weet, is het dan toch nog iets voor jou? Cindy uit Gent zegt, ga ervan uit dat het koud is. Maar Ilse uit Londerzeel, die zegt dan weer, geen blote schouders. De warmte bij het bijpompen brandt heel erg fel. Ja, ik heb zo mijn truitje aan van de Rode Duivels. Dus zal wel goed zijn dan zeker. En Rijn uit Gent die stuurt ook nog, je hebt geen hoogtevrees in een luchtballon, omdat je geen contact hebt met de grond. Het is niet echt koud, je hebt de warmte van de branders en je voelt geen wind, want de wind duwt je vooruit. Wel een truitje meenemen voor na de landing, want dan kan het afkoelen. Normaal gezien zou je niet reisziek of misselijk mogen zijn. Geniet ervan, want het is inderdaad iets unieks. Daar weet ik wel al veel mee. Dat zijn wel dingetjes waar ik al op kan vertrouwen, maar het echt meemaken, dat is dus voor vanavond. Zeker zwaaien als we overvliegen.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer en zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Ann uit Kampenhout?
2: Iedereen van jong tot oud, we zijn fout to be fout, fout to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Code Yellow!
14: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Echt? Een heel jaar?
14: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
16: Knaldi!
17: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
18: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
19: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
18: Nu lotverkoop met kortingen van 50 tot 70%.

0: Headliners van de Foute Party dit jaar. Haar favoriete foute plaat hoor je zo meteen. Stemadvies van een kenner, met andere woorden. Eerste files nog. Er staan er 10 waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens een kwartier bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je 19 minuten op dit moment. Richting Antwerpen dan op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 14 minuten bij. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 13 minuten. En op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West 8 minuten extra. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 8 minuten bij. En van Strombeek-Bever tot Jette verlies je 6 minuten. Op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen 7 minuten extra. En van Wezenbeek-Oppum tot Tervuren-Vierarme verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Volgende week hoor je de foute 728. Stem je favoriete foute hit op 1 op qmusic.be of in de Q-app.
2: Hey, ik ben Belle Perez en mijn favoriete foute hit is It's My Life van Dr. Alban. Dat katapulteert mij meteen naar mijn jeugdjaren en ik

0: Anne, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
2: Vikings. Play it smart.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-R Chameleon.
10: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
10: Ja, geel.
8: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: biertje bij Bol.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
3: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
4: Ah, wat doen we dan?
3: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
4: Ah.
1: Midas, je kan altijd vooruit.

0: kwart voor vier met Swedish House Mafia.
1: And the Save the World.
0: Ja, Olivia, het is nu niet aan mij om te praten. Hè. We hebben liever dat jij nu even gewoon je verhaal vertelt.

0: Het is 9:04. Een spannende avond voor mij. Er komt nog een berichtje binnen van Sanne uit Essen.
1: Hey Jolien, ik heb ooit al eens gevlogen in de Van Gogh luchtballon. Die is echt ontzettend groot. Natuurlijk niet zo cool als die van Q-Music, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar dat was echt wel fantastisch. En qua warmte, wel, ik had gewoon een korte broek aan en een t-shirt. En het was zo'n dag gelijk vandaag en ik heb geen kou gehad. Maar ik vond het inderdaad ook wel aan te raden om na de landing iets warmer aan te doen. Want dan is het meestal wel iets frisser. Maar je gaat keihard genieten. Dus heffen.
0: Dat gaan we doen en genieten. Heel veel zin in ons vluchtje in de Q-luchtballon. Als je ons ziet voorbij vliegen, stuur maar een fotootje. Hè. In de Q-app, dat is leuk. Terwijl ik van de grond ga, houdt Vincent Virus de voetjes op de grond. Met in de studio vandaag onder andere Anne de Waatsleer en Willy Sommers. Want zij staan uiteraard voor de zomer van Tinon te zien.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
0: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
1: Ja, zit er zeker, want het is echt...
0: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
1: Ah, wat kost dat ongeveer?
0: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarde op kia.be.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
5: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
9: Goedemiddag. De hinder op de luchthaven in Zaventem houdt nog de hele dag aan. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Aviapartner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Collega Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
10: Je moet weten, Aviapartner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen, maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken, maar met mogelijk dus vertraging.
9: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor wie landt op Zaventem is er geen hinder. Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Bij de aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om het leven. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden zullen terecht moeten staan. En een trainersontslag op het WK voetbal. Coach Sabri Lamouchi van Tunesië moet opstappen. Dat melden toch Tunesische media. Tunesië verloor zijn openingswedstrijd tegen Zweden met 5-1. En ze verloren net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt ook warmer tot een graad of 25.
8: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 55 minuten bij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 18 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de E34 richting Antwerpen 18 minuten vanaf Melzele tot Sint-Anna Linkeroever. Op de A12 een kwartier van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En op de E17 een kwartier vanaf Kruijbeek tot Antwerpen-West. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Haha. Is aftellen geblazen. Hè. Straks om 9 uur start de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat weten we al. De vraag is... Wie kijkt waar? Paulien, waar ga jij de wedstrijd volgen?
9: Ik ga in Antwerpen met vrienden gaan kijken op een plein. Maar ik heb het dus moeten opzoeken, omdat ik Antwerpen niet zo goed ken. Het Frans van Hombeekplein, maar het is met een DJ.
8: Het is met een DJ?
9: Ja.
8: Daarom ga jij dan? Ja.
9: Ja,
8: ik ga bij mijn grootvader kijken. Die zit anders alleen. Het is ook een beetje zijn.
9: Oh, dat is kei schattig.
8: Samen met mijn broer gaan we bij de papi kijken. Heerlijk, hè?
9: Wat top.
8: Even naar de redactie. Luca van de redactie, waar ga jij de wedstrijd volgen?
11: Ah, wel, ik heb dus eigenlijk om 8 uur eerst nog een pilatesles.
8: Slecht gepland.
11: Ja, dus die moet ik doen, want ik kan dat niet meer annuleren. Het is te zeggen, dan krijg ik mijn geld niet terug. Maar het is om 8 uur, dus klein om 8:50, dus dan ga ik gewoon rechtstreeks naar een café waar ik mijn vriendinnen ga gaan kijken dan.
8: Ja, dat wordt dus zonder fan op café. Dat wordt een groot succes morgen in de redactie van Vincent Live.
2: Music. Vincent Live.
8: Nog op de redactie zit onze online redacteur Jens. Waar ga jij de wedstrijd volgen?
12: Vanuit de meest prachtige feestzaal van het land, de Q-Box in Kuurne.
8: Zo heeft iedereen wel een plek. Hè. Hoe ga jij het doen vanavond om 9 uur? Waar ga jij kijken? Kom je al berichten binnen horen? Giovanni die heeft zijn truitje van de Rode Duivels al aan. Over een kaptrui ook. Dat ziet er lekker warm uit. Paulien stuurt een foto van Cyril. Die de zon. Die een pruik op heeft en een vlag aan heeft. Zo, die maakt duidelijk het eerste EK mee. Stamcafé De Metro in Wenduinen stuurt Sarina Afijn. Er zijn heel wat plekken natuurlijk. Laat het even weten via de app hoe jij de wedstrijd gaat volgen. We zijn heel benieuwd. En dan tellen we samen af naar 9 uur vanavond. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Turn the Lights Off van Juste. Vanavond om 9 uur speelde Rode Duivel zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal tegen Egypte. De Q-luisteraars hebben er zin in, dat is duidelijk. Zet uit Ninove, die heeft straks eerst rijles. En nadien gaat hij bij de mama thuis kijken. Inge kijkt ook thuis, maar zegt België gaat knallen en zet er 3 hartjes bij. Shirley uit Ninove gaat volgen via de radio in haar taxi. Zij redt, ja, dat gaat toch lukken, want Joren Lins gaat vanavond uitzenden samen met Emma Sal, de televisie in de studio, alles erop en eraan eigenlijk. Steve uit Aalter die gaat tappen. Die gaat tappen in Aalter bij Peetjes Droom, grootste scherm van het Meetjesland. Opwarming met DJ RVG. Ruben van Gucht. Mai, mai.
1: Het zal niet mis zijn.
0: Het grote geld zit in het Meetjesland.
1: Ja?
0: Mark uit Oostende kijkt alleen van in de vrachtwagen, want hij is op pad. Kenny gaat naar O-Brasserie in Heist op den Berg. Romy kijkt het café De Plesch in Erembodegem. En zo gaat het door, hè. Fantastisch. Ringo die kijkt vanuit de Noorse fjorden op zijn cruise. Want het is een cruise, is ship. Het dorpshart van Puurs, ongelooflijk. En Selima die zit in Egypte. Die moeten we misschien straks eens bellen, toch?
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Die zit daar, fantastisch. We zijn er ook klaar voor in de studio. Pauline en ik hebben allebei ons shirt aan van de Rode Duivels.
1: Ja.
0: Pauline, jij van een vorig toernooi.
1: Ja, ik weet niet van wanneer. Ik heb dat gewoon uit de kast gepikt van mijn lief.
0: Nee, het ziet er goed uit. Het is prima.
1: Dank je.
0: Maar ik benadruk het gewoon omdat ik hetgene aan heb dat je straks kan winnen op de radio.
1: Ja, ja. Maar ik had wel een vraagje, Vincent. Want ik heb dus, om helemaal het af te maken, nog duivelsoortjes mee.
0: Duivels, voor als je het nieuws voorleest.
1: Ja,
0: of ze wel wat dingen vertelt over Trump en zo. Heel goed.
1: Ja. Ik dacht, we kunnen ons misschien schminken ook. Zo'n vlaggetje van België. Ik wou dat al even doen, maar ik weet niet zo goed in welke volgorde
0: de vlag
1: staat.
0: Wel.
1: Ja, dus welke kleuren staat aan de stok?
0: Wel, waarom? Wel, zie je de stok als de kant van je oor of de kant van je lippen? Daar moet je ook over nadenken.
1: Maar als jij naar mij kijkt, moet het de juiste vlag zijn.
0: Ah ja,
1: dus
0: okay.
1: Dan moet, de stok staat dan hier rechts, denk ik.
0: Ja, daar rood dan.
1: Is rood aan de kant van de stok?
0: Ja.
1: Ben je zeker?
0: Ja. Ja, maar
1: kijk, waarom geloof ik u niet? Ik ga het googelen.
0: Nee, het is goed zo. Hoor.
1: Vlag België.
0: Oh.
1: Echt gemeen.
0: Verdomme! Alleen dat ging keigoed zijn. Ik zie echt live aan schmink in de studio. Oei, er komt niet zoveel schmink vanaf, moet ik zeggen.
1: Ja. Oei, maar het is al van de vorige week aan, dus ja, dat is al 4 jaar oud natuurlijk. Wacht, ik ga proberen op mijn hand eerst. Ja, het komt goed.
0: Ja. Nu doe je het toch in de omgekeerde richting, Paulien.
1: Dat is niet waar.
0: Ah ja, rood aan de stok.
1: Aan deze kant is het toch zwart?
0: Ah ja, want dan draait het om per wang. Hey, dat is hogere wiskunde, jong. Zo van die schmink op je gezicht. Of wij zijn lomp, dat kan ook.
1: Ja, het zal daar misschien aan.
0: Of een combinatie van beiden. Hey, zo meteen gaan we ook de foute tour op. Dat is ook nodig, want het is foute stemweek. Eerst U2 en Beautiful Day.

0: Aaron Blommaar, daar vindt het live. En tranen van goud komen fijne berichten binnen. Onder andere Alexander die zegt: ik ga de wedstrijd van België bekijken vanuit Cinema Pathé in Sint-Niklaas. Dat is echt op groot scherm. Op het grootste scherm. Super vet. Heel wat mensen sturen foto's van vlaggen waarbij effectief het zwarte deel van de vlag aan de stok hangt. Had ik je daar even bijna liggen, zeg. Echt een gemiste kans.
1: Gelukkig check ik mijn bronnen, hè.
0: Ja, er laat ook iemand weten dat als je je afvraagt in welke volgorde de kleuren van de Belgische vlag nu weer zijn, dat je altijd kan kijken naar je eigen shirt, Pauline, dat je aan hebt.
1: Ah, ja.
0: Dat is een tip in het leven. Iedereen is klaar voor de duivels. En straks is er ook nog Cliché Clash, waar de vrouwen een voorsprong hebben. Maar eerst gaan we muziek kiezen.
2: Music Match.
0: Ja, we zitten in de foute sferen, want het is over exact een week foute 728. En dus kan er deze week gestemd worden op de leukste lijst van de wereldradiomarkt. Je weet hoe het werkt. Je kiest zometeen een nummer. Maar we doen dat de hele week met foute muziek.
1: Leuk.
0: Elke dag een ander thema. Vandaag foute luchtgitaren. En dan denk ik spontaan aan dit hier. Dat is fout. En daar zit verdorie een luchtgitaar in. Een fantastisch nummer. Enfin, stond vorig jaar op 453 in de lijst. Veel te laag dus. Maar er zijn nog veel andere luchtgitaren die in die lijst staan natuurlijk. Jij mag daar één nummer van kiezen. Stuur Music Match via de app. Tenminste als je zin hebt om met je wilde haren te headbangen de hele tijd.
3: De ketelaren voor de Bruinen.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Belgisch hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Vision bij Vincent Live. Straks krijgen we bezoek in de studio over minder dan een half uur. Van Willy Sommers en Anne de Baatselier. Twee legends, de twee hosts van Tien om te zien voor de voorbije 30 jaar of zo. Ja. We gaan het hebben over het nieuwe seizoen van Tien om te zien dat eraan komt. Uiteraard, waar al een heel schoon deel van de line-up van is bekendgemaakt. Ook over die voorstelling of die show, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar in de AFAS-dome gaan ze gewoon die tent neerpleuren. Mm-hmm. En ze gaan er iets van maken. Ik heb daar zoveel vragen over. Wat gaat daar gebeuren? En hoe gaat dat eruit zien? En is dat dan een musical? Of gaan ze zichzelf zijn? Gaan ze acteren? Het is raar. Mm-hmm. We gaan het allemaal meemaken. Dat is allemaal voor zometeen. Eerst kies jij de muziek.
1: Music Match.
0: En het is Foute Muziek deze week in Music Match. Laurens, 30 uit Kortens, hangt aan de lijn. Dag, Laurens.
2: Dag, Vincent.
0: Je hebt vakantie deze week, want woensdag vertrek je naar...
2: Glaspop.
0: Hey, je bent een metal guy.
2: Ja, ik kan genieten van de luchtgitaar, Vincent.
0: Ik wou net zeggen, maar dat ga je zo meteen ook doen, want je mag foute luchtgitaren kiezen. Heb je, als je dan stemt voor de foute 728, ook voor gitaren gekozen of kies je dan ook voor andere soort foute muziek?
2: Nee, ik heb ook voor gitaren gekozen.
0: Wat staat er bij jou op 1?
2: Dat is wel geen gitaar, maar dat is Boy George dat wel op 1 staat bij mij. Maar er zijn nog luchtgitaren.
0: Ah ja, Boy George met Karma Chameleon dan.
2: Ja, dat.
0: Dat is inderdaad niet echt iets voor metalheads, dit. Maar dat is niet erg. Ik ben heel benieuwd welk nummer je gaat matchen. Je zegt volgende of it's a match, oké?
2: Ja. Volgende.

0: Survivor en Eye of the Tiger. Zometeen iets helemaal anders. Namelijk de nummer 1 van de Q-top 40. Dan gaan we hup, weer naar 2026. Somber komt eraan met de Homewrecker. Eerst, Paulien, is het alweer een hele dag hinder op Zaventem.
1: Ja, door een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het zijn de mensen aan de check-in die staken. En dat zorgt voor vertragingen bij een 60-tal vluchten. Vertragingen tussen 1 en 3 uur is dat. Als je moet vliegen, krijg je de raad om op tijd naar de luchthaven te gaan. Je kan trouwens op de website van Brussels Airport nagaan of Aviapartner de handling doet van je vlucht. Alleen dan is er kans op hinder. Aankomende passagiers hebben geen last. En een trainersontslag op het WK voetbal. Coach Sabri Lamouchi van Tunesië moet opstappen. Dat meldde toch Tunesische media. Tunesië verloor zijn openingswedstrijd tegen Zweden met 5-1 en ze verloren net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
0: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 50 minuten bijtellen van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent de kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de E34 richting Antwerpen 24 minuten vanaf Melcelen tot Sint-Anna Linkeroever. Op de A12 19 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E19 een kwartier van Sint-Joop in Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring tel je 12 minuten bij vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: was Homewrecker. Zometeen is er nog eens Miley Cyrus met End of the World. Maar eerst gaan we zien hoe het zit met de clichés. Ah ja.
1: Cliché Clash.
0: Dat doen we elke dag rond dit tijdstip. De vrouwen zitten in de lead, 115 punten. De mannen hebben er 113. Het scheelt er dus slechts 2. Maar het is maandag en dus krijgen de vrouwen elke dag dezelfde weerkerende vraag over het WK-voetbal. Een land dat niet deelneemt dit jaar, dat is de vraag. Antwoorden mogen niet terugkomen, dus vorige keer Italië, dat mag je niet meer antwoorden. Dat wordt afgekeurd.
2: Oké.
0: Want anders is het antwoord elke week hetzelfde.
2: Maar er zijn wel nog veel andere antwoorden.
0: Ah, er is een land of 200 in de wereld en een land of 48 dat deelneemt. Dus er zijn nog 150 opties.
2: Prima.
0: Ja, ik denk dat wel lukt. En voor de mannelijke kandidaat van zometeen heb ik een gastvraag in petto.
3: Hey, Joke Emmers hier en ik heb een vraag voor de mannen.
0: Actrice Joke Emmers gaat zometeen het vuur aan jouw schenen leggen. Wil je meespelen? Stuur dan Cliché Clash via de app.
1: Eén keer per jaar zetten we alles opzij.

0: foute 728.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Is Vincent Live.
3: I'm Miley Cyrus and you're listening to Q Music.
4: Let's have some fun.

0: Cyrus bij Vincent Live en End of the World. Zometeen, Willy Sommers en Anna de Baatsen hier op bezoek. Zij presenteren al jaren 10 om te zien. Ze komen daar zometeen veel meer over vertellen, over het nieuwe seizoen en over de grote show in het Sportpaleis in de AFAS-Dome. Mea culpa. Ik heb ook een spelletje voor hen voorbereid, want zij hebben al zoveel artiesten aangekondigd doorheen de jaren, dat ik wel eens benieuwd ben naar hun muziekkennis. Eerst... Quizzen.
1: Cliché Clash.
0: Met Melissa, 39, uit Bilzen. Dag Melissa.
2: Goedenavond, Vincent.
0: Heb je een typisch vrouwelijk kantje? Een mannelijk kantje, sorry.
3: Een vrouwelijk kantje.
0: Het is maandag. Heb je een typisch mannelijk kantje, Melissa?
2: Ik hou van het ruwere werk. Mijn bakker.
0: Je houdt van het ruwere werk? Oké.
2: Okay. Ja.
0: Je bent een bakker, zei je ook. Alright.
2: Ja.
0: Cool. Jij doet ook vrijwilligerswerk tussen de Lego-blokjes. Dat moet je even uitleggen.
2: Dat is heel simpel, hè. Lego-blokjes sorteren wat nog van tweedehands is, wat nog goed is voor de verkoop. Wat niet meer goed is voor de verkoop, een nummertje geven, het wegzetten voor bestellingen maken.
0: En dat is echt in opdracht van Lego dan?
2: Nee, dat is een ex-collega van mij, zijn zus, die heeft een winkel met Lego. Haar hoofdconcept is Lego verkopen dat je niet meer kunt vastkrijgen.
0: Ja, oké. Okay.
2: En ondertussen hebben we via het platform Bricklink... verkopen wij losse onderdelen van de Lego.
0: Ah, en voor als iemand er eentje kwijt is of zo, of de hond heeft het stukje ingeslikt.
2: Onder andere, maar we verkopen kleegdozen en goede boekjes en stickertjes. Dus okay. Het gamma is wel heel breed.
0: Alright, nice. Je neemt het op vandaag tegen Kurt 42 en die komt uit Koewacht in Nederland. Dag Kurt.
4: Goedenavond, dag Vincent.
0: Ben je een Belgische of een Nederlandse luisteraar?
4: Ik ben een Belgische luisteraar.
0: Oké, okay,
4: maar ik woon in Nederland. Ja.
0: En waarom?
4: Koewacht, ja, dat is een gezellig dorpje eigenlijk. Juist over de grens, niet ver van Steken en Moerbeke. We hebben daar veel leven eigenlijk. Volgend weekend is er een foodtruckfestival gepland bij ons op het Kerkplein.
0: Zeg maar, heb je gisteren naar de wedstrijd van Oranje gekeken?
4: Ik heb gekeken, ja.
0: Dan ga je vanavond ook naar de Belgen kijken?
4: Uiteraard.
0: En voor wie supporter je het meest?
4: Vanavond, voor de Belgen natuurlijk.
0: Nee. Het hele toernooi.
4: Als ik moet kiezen, zijn het toch eerder de Belgen. Maar ik vind de Nederlanders uiteraard ook een goed parcours.
0: Dat snap ik. Maar als het finale België-Nederland is, dan ben je voor ons.
4: Dan zal het België worden, ja.
0: Oké. Okay. Oef. Anders zouden we deze quiz moeten staken. We gaan op een dag als vandaag. Dat moet je begrijpen. Maar goed, je bent welkom. Je bent één van ons. We gaan eraan beginnen met drie typische mannenvragen voor Melissa. Melissa, veel succes.
2: Dank je.
0: Vraag 1 gaat ook over het WK natuurlijk. Noem mij een land dat niet deelneemt aan het WK voetbal dit jaar. Italië doet niet mee, maar dat mag je niet meer antwoorden, want dat antwoord hebben we al eens gekregen vorige maandag. Vertel het eens. Een land dat niet deelneemt.
2: Tsjechië?
0: Ja.
2: Ja.
0: Die doen wel mee. Die hebben al gespeeld dit weekend. Nee, vorige week, maar dat was het midden van de nacht. Verdorie, Melissa. Vraag 2. Nonkels is een populaire serie, vooral bij mannen, want die spelen graag de rol van Rick Verheijen na. Die speelt Willy Persijn en in de reeks heeft Willy Persijn een eigen bedrijf. Maar wat verkoopt dat bedrijf?
2: Kunstgras?
0: Ja, kunstgras is helemaal goed. De lijn was even slecht, maar kunstgras is zeker het juiste antwoord. En vraag 3, Melissa. Mannen brengen al eens graag een bezoekje aan de KFC. Maar waarvoor is KFC een afkorting?
2: Chicken.
0: Ja, dat is de C.
2: Chicken.
0: We zochten Kentucky Fried Chicken.
2: Ja, is juist.
0: Kentucky Fried Chicken en de pizza.
2: Ja.
0: Waar is de tijd?
2: McDonald's.
0: Dat is top, hè, Melissa. Oh.
2: Ja, dat komt.
0: Maar je hebt 1-3 gescoord. We gaan zien of dat voldoende is. Dat hangt vanaf hoe goed Kurt het doet. Kurt, ben jij er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor, hè. Een buitenkans.
0: Klopt, Kurt. Een buitenkans. Vraag 1. Waar op hun lichaam gebruiken vrouwen een top- en basecoat?
4: Een top- en basecoat. Ja, dan zou ik Zeg je een bovenlichaam? Dat is fecals natuurlijk, hè?
0: Ja, nee, op hun nagels.
4: Op hun nagels.
0: Verdorie. Vraag 2. Ik ben op zoek naar een influencer die in 2022 ook de Voice van Vlaanderen won. Maar intussen is ze niet per se bekend van zangvideo's, maar wel van kookvideo's. Meer zelfs, deze jonge dame heeft haar eigen kookboek al, met de titel Altijd Honger. Wie zoeken we?
4: Ik zou zeggen Pascal Nasus, maar het is een wilde gok.
0: Pascal Nasus heeft tot nader order The Voice nog nooit gewonnen. Dus dat is ook niet juist. Kurt, derde en laatste vraag. Deze moet je juist hebben, anders verliezen we de quiz.
4: Stefie, merci.
0: Klaar voor, Kurt?
4: Ik ben er klaar voor.
0: Oké. De vraag komt niet van mij, maar wel van Joke Emmers.
5: Hey, Joke Emmers hier en ik heb een vraag voor de mannen. Wat is de naam van de Feel Good Fictie-reeks op VTM, waarin ik de gelijknamige hoofdrol speel, die aan het begin van de serie, net voor haar huwelijk, gedumpt wordt?
4: Ik denk Flo.
5: De naam van de fictiereeks en ook van het hoofdpersonage dat ik daarin speel is Florentina.
0: Florentina heet de reeks. Flo is er uiteraard een afkorting, maar de reeks heet Florentina. En dus zitten we met een winnares. Proficiat. Goed gedaan, Melissa.
2: Dankjewel.
0: En dat allemaal dankzij het kunstgras van Willy Persijn. Merci om mee te spelen allebei. Tot ziens, hè.
2: Ja, merci.
0: Jonas Blue heeft een nieuwe zomersingle. Die klinkt dan ook zeer zonnig. Dit is Edge of Desire.

0: Blue en Edge of Desire. Het is vandaag een mooie dag, want straks om 9 uur speelt de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK Voetbal 26. En daarna kan wel eens een polonaise volgen, als we het goed doen, als we winnen. En wie weet kunnen we die nu al inzetten, want we hebben een muzikaal duo in de studio. Het gaat over Willy Sommers en Anna de Baatselier, de twee legends van Tier om te zien. Een hele goede middag allebei.
1: Hallo, hallo. Dat vind je het.
0: Eerst en vooral, aan iedereen die vandaag in de show komt vragen, waar ga jij de wedstrijd volgen vanavond, Willy?
2: Vanavond in mijn zetel thuis.
0: Oké.
3: Okay. Ja, ook gewoon thuis.
0: In de zetel thuis.
2: Mijn zoon gaat naar een plein Lennik waar wij wonen met een groot scherm en zo. Maar ik blijf thuis.
0: Jij blijft rustig thuis. Ja. Snap ik. Je moet niet ergens gaan optreden of zo. Dat hoort er niet bij.
2: Nee.
0: Oké, maar dat is goed. Zeg, jullie hebben wel fijne vooruitzichten, want deze zomer is het weer Tier om te zien.
3: Ja.
0: Het is bijna ondersteund, maar jullie kijken daar ontzettend naar uit.
3: In Middelkerke dit keer.
0: Ja.
3: Dus ja, de buurtgemeente, zeg maar. Wij kijken er uiteraard enorm naar uit. Dat is altijd onze zomerse uitstap. Hè. Dat is vakantie voor ons eigenlijk.
0: Ja, is dat zo?
2: En een beetje werken ook.
0: Ook wel hard werken. Een paar keer komen kijken.
2: Dus teksten in studeren en toestanden. Dus niet al de vakantie.
3: Ja, nee, maar je zit daar wel in ideale vakantiestemming, vind ik.
0: Ja, die sfeer.
3: Met prachtige ondergaande zon altijd. Die wordt ook fantastisch mooi in beeld gebracht altijd. Dus het publiek dat heel enthousiast is, dat zweep je op toch?
0: Absoluut.
3: Dat geeft een kick.
0: Ja, vorige week zijn de eerste namen van de line-up bekendgemaakt. Camille met de Joor, Gert en James. Maxime en Babette, Sam Goris, Bart Kuil, Aaron Blomaert, Laura Tesoro en Bert. Dat is al een mooi lijstje, Willy.
2: Ja, dat ziet er al zeer goed uit.
0: Ja.
2: En ik hoop in mijn sausje dromen dat ik er ook bij ben. Om mijn nieuwe single te zingen.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja. Ja, hoe werkt dat? Ik zal het presenteren als ik ook mijn single mag zingen. Hoe gaat dat dan eigenlijk?
2: Ja, het is te zeggen, wij wachten al altijd af. De productie stelt het samen. Dus ik,
0: tuurlijk.
2: Ik ben in blijde verwachting.
0: Maar zo net voor het binnenwandelen hoor ik van, ja, maar jullie hebben nog een primeur, nog iets aan te kondigen. Of ben ik daar fout in?
3: Dat heeft te maken met het najaar.
2: Afwasdoom.
3: De afwasdoom.
0: Ja. Want die afwasdoom, dat moesten we misschien daar eerst over hebben. Hè. Wat gaat daar nu precies gebeuren? Want daar is iets aangekondigd. Ik hoor op de radio voortdurend reclame van een van jullie twee die zegt, we pakken die tent mee naar de afwasdoom. maar wat is het plan, Anne?
2: Back to the 90s.
3: Ja. Dus wij gaan eigenlijk naar de beginjaren van Tien om te zien teruggrijpen met artiesten die toen in de hitlijst stonden. Dus artiesten van de jaren 90.
0: Ja.
3: En daar zijn ook al een aantal namen van bekend. Die dus dat Back to the 90s feestje gestalte gaan geven. Ja. Het wordt een concertvorm, dus geen hitlijst, geen hitparaden of zo.
0: Ja.
3: Dus wij gaan die artiesten aankondigen. Willy en ik zijn zo'n beetje de rode draad
0: van
3: het concert.
0: Ja. Jullie zijn ook de rode draad van Tien om te zien, dus het spreekt wel voor zich.
2: Dat is een lange draad hoor.
0: Ja. Maar dat is wel eens iets nieuws, toch?
2: Absoluut, ja. Het wordt een show van zeker 2 uur.
3: Amai.
2: En wij komen daar tussendoor voor links ergens een presentatie. Maar de hoofdzaak van de avond is 90's en artiesten uit het begin van Tien om te zien.
0: Dat is wel fantastisch. En daarover hebben we dan iets te vertellen, iets te verklappen.
2: Ja.
3: Ja.
0: Naar wie moeten kijken?
2: Net voor we hier aankwamen in de studio, telefoon gekregen dat er nog een extra naam is toegevoegd. En dat is To Fabiola.
0: Oh, voor Bigger and Bolder. Fantastisch. Als die nu iets kunnen, dan is het wel de afwasdoom in zo'n grote zaal in vuur en vlam.
3: Echt,
0: toch?
3: Een dak eraf, hè?
0: Ja, weer al dat dak van dat sportpaleis. Afwasdoom, dat maakt wel mee. Zeg, Willy en Anne, nu jullie hier zijn, willen we graag met jullie een spelletje spelen.
2: Mm-hmm.
0: Je hebt al jaren aan een stuk al die artiesten aangekondigd.
2: Ja.
0: We willen eens checken hoe goed jullie geheugen is.
4: 10 om te horen. Hoeveel 10 om te zien artiesten kan jij scoren?
0: Het spel is heel simpel. Zometeen laat ik een liedje horen van een artiest die ooit op 10 op te zien heeft gestaan. Met andere woorden, jullie hebben die ooit aangekondigd.
3: Mm-hmm.
0: Ja. De vraag is, wie van jullie kan als eerste raden welke artiest het is?
3: Uh-huh.
0: Je moet niet het liedje herkennen, je moet gewoon de artiest herkennen.
3: Okay.
0: Alleen hebben we natuurlijk 30 jaar muziekgeschiedenis om uit te kiezen. Dus het gaat alle kanten op. Dat gaan we doen zo meteen na het nieuws van 5 uur. Het wordt zeer de moeite. Is er een van jullie twee favoriet, denken jullie? Die een net iets grotere muzikale kennis heeft? Of... Of is
3: het vooral op aandenken om een goed geheugen te hebben.
0: Ja, oké. Dus er is geen favoriet of underdog. Het wordt gewoon spannend.
2: Ja.
0: Zo meteen. Na 5 uur en na Kings of Leon uiteraard. Maar die had hij al herkend op de achtergrond. Dit is Sex on Fire.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. Deze supporters kijken er alvast naar uit.
4: Ja, straks zijn we aan het wandelen voorbij het stadion en dan ja, voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
5: Ik woon ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
3: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over 2 posities, zegt collega Jarno Berto.
6: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
3: Met het WK heeft de douane de afgelopen weken al zo'n 1300 namaakvoetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen naar hier via de luchthavens van Luik en Zaventem. FOD Financiën waarschuwt de kopers van zo'n shirts.
7: Vaak mindere kwaliteit of zelfs gebruik van kleurstoffen of materiaal die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de eerste plaats zal diegene die het truitje gekocht heeft een melding krijgen van de douane dat zijn truitje is ingehouden wegens namaak. En dat kan mogelijk gevolgd worden door een brief als de vertegenwoordiger van de merkhouder die de persoon aanspreekt om een boete te betalen.
3: Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Bij de aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om het leven. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden, die zullen terecht moeten staan. En in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politicoloog Hendrik Vos.
8: Officieel is het de vraag van wat doen we met economische onevenwichten? Maar eigenlijk wil dat zeggen, wat doen we met China? Er is heel veel concurrentie. Het gevoel is van dat is oneerlijk en we zouden moeten sancties nemen. En er zijn nog van die thema's hè, die dan ter sprake zullen komen. Bijvoorbeeld, ja, wat doen we met artificiële intelligentie? Hè?
3: En uiteraard zal ook het akkoord over het conflict in het Midden-Oosten besproken worden. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen kans op enkele buien. Daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
2: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint-Anna Lingeroever tot Borgerhout. Richting Gent 1 kwartier extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de A12 richting Antwerpen 20 minuten erbij vanaf Poldervliet. Op de E34 17 minuten extra vanaf Melzelen. En op de E17 1 kwartier vanaf Kruibeken. Brusselse buitenring 15 minuten extra van Wezenbeek op hem tot Diegem. Brusselse binnenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuren 4 Armen. Sta je een andere plek aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten.
9: Vincent Live.
2: Zometeen doen we muziekquiz samen met Willy en Anne. Maar eerst luisteren we naar de nummer 10 uit de Q Top 40. Dit is

0: Shakira bij Vincent Live met Zoo. Het WK komt steeds dichterbij voor de Rode Duivels tenminste, want over enkele uren spelen ze hun eerste match tegen Egypte. Paulien en ik zijn al volledig in tenue. Een tenue die je straks kan winnen, want al weken aan een stuk kan je elke maandag het shirt van de Rode Duivels winnen, zodat je klaar bent om te supporten voor het WK. Wel, vandaag is die dag.
1: Eindelijk.
0: Waar we ooit in april of in maart of zo over begonnen zijn, dat is vandaag.
2: Ook met de hoortjes en zo?
0: Ja, de hoortjes.
2: Dat, ook?
1: Dat
2: van
1: is
2: Paulien.
1: Aalst editie.
0: Paulien komt uit Aalst. Dus.
3: Okay.
0: Zij heeft heel veel verkleedkleren. Dus dat wij soms moeten ons afvragen, is het nu echt of is het een verkleedstuk? Goed, straks maak je dus kans op het shirt van de Rode Duivels. Maar eerst hebben we bezoek in de studio van Willy Sommers en Anne de Baatser hier. Zij presenteren natuurlijk al jaren samen Tier om te zien. Ook komende zomer. En nadien in de AFAS-dome met Tier om te zien Back to the 90s. Waar Excession en Toe Fabiola en Lux Tenen en nog veel meer andere artiesten aanwezig zullen zijn. En luisteraar Kelly zal er ook zijn laten weten. Die stuurt de bericht dat ze tickets gekocht heeft net. Ze komt samen met haar man, haar mama en papa, haar broer en haar schoonzus.
3: Wow.
0: De hele familie komt.
2: Super.
0: Ze is 45 en is vroeger zo vaak naar Tier om te zien gaan kijken met de ouders in Blankenbergen. En kijk,
2: fantastisch.
0: Ze wil dat voor geen geld van de wereld missen. Maar eerst focus.
4: 10 om te horen. Hoeveel 10 om te zien artiesten kan jij scoren? Ja.
0: Willy en Anne, ik heb hier 10 opgaves. Artiesten die ooit hebben opgetreden op 10 om te zien. En die jullie dus ooit hebben aangekondigd.
3: Okay.
0: Dat kan niet anders. Het spel is simpel. Ik laat een liedje horen. En jullie moeten vertellen welke artiesten we horen.
3: Oké.
0: Okay. Als het juist is, krijg je een punt. En wie op tijd het meeste punten heeft, wint.
3: En dan? Wat is de prijs?
0: Dat is een schitterende prijs. De horens van Paulien.
3: Oh ja.
1: Ja?
0: Nee, niet.
3: Of garm.
1: Ik dacht, ik wist het live luchtverfrissen, Paulien.
0: Ah ja.
3: Onthorend.
0: Dat is vanaf nu een werkwoord, onthorenden. Oké, zijn jullie klaar voor de eerste opgave?
2: Ja. Oké, okay, bring it on.
0: Dus de artiest, hè? Of de grote artiest.
3: Ja.
0: Let's go.
3: Get ready.
0: Ja. Get ready. 1-0 voor Willy. Dat ging goed, dat ging goed. Klaar voor opgave 2? Let's go.
3: Kim K.
2: Hij staat sterk.
0: Hij staat heel scherp.
2: Hij staat scherp.
0: Oké, opgave 3. Mooi weer.
3: Bart Kuil.
0: Dat gaan we aan Anne geven.
1: Dat was gelijk. Dat was een mooi inkoor.
0: Oké, aan Anne. Oké, opgave 4.
3: Laura Lee.
2: Ja.
0: Oh, Willy.
2: Ja, mij.
0: 3-1. Opgave 5. De heuveltjes
3: van Eem. Bart van Bossen.
0: Zijn een streep. Ik denk dat Anne eerst was.
2: Ja.
0: Wel. Nee, Willy denkt van niet.
3: Maar we komen goed overeen.
0: Het is 2-3. Het is 2-3. Ja. Alright, opgave 6. Ik hou
2: van dansen en muziek. Samantha.
0: Nee, Anne. Het is wel altijd niet. Oké, ik heb nog 4 opgaves en het staat 3-3.
2: Good shape.
0: Wat staat Anne voor?
3: Ja.
0: 3-3. Alright.
2: Excession.
0: Ja. Excession. Wat is hier aan het gebeuren?
3: Ja, ik zou het mee een beetje doen, hè.
0: Ja. Kalm, even terug ademen. Ja. Het staat 5-3 en ik heb nog 3 opgaves. Dus als je ze alle 3 pakt, Willy, dan win je alsnog...
3: De oortjes.
0: Van de oortjes van Paulien.
2: Ja, voilà.
0: Oké. Okay. Welke artiest horen we hier?
2: Def James Doe. Toch?
0: Dat is zeker Def James Doe. Ja? Nee. Laatst om het af te leren.
2: K3. Willy, kom aan. Allee, jij mag de laatste zeggen.
0: Wat gebeurt er? Oké, de laatste. Even halen. De laatste opgave voor de sport. Dat is één dat jullie kennen, hoor.
2: Kom aan, Willy. En feeling zwijnt.
0: Tina Turner. Inderdaad. Dat moet wel wat geweest zijn, toch?
2: Ik viel toen bijna in zwijnt.
3: Ik viel bijna in zwijnt.
0: Ja, nou, dat snap ik. Ja. Is dat het hoogtepunt ever ooit?
3: Ja, echt waar. Dat was het begin van Tien om te zien. We hadden opnames in Denderleeuw nog, in het Global Show Center.
0: Ja?
3: En toen kwam Tina Turner daar. En ik was fan van haar. Van Ike en Tina Turner. En die stond daar ineens naast mij. En ja, ik zie bijna in Katswijn.
2: Te blinken met zo van die lekker sensueel geurende lotion.
3: Erotische...
0: Hij of zij?
3: Ik.
0: Ah ja, oké.
3: Ik zie bijna in Katswijn.
2: Nee, die lotion zat op haar lijf. En hij vond de geur op haar.
0: Fantastisch. We hebben wel een overduidelijke winnares. En dat is Anne. Goed gedaan.
3: Ja.
0: Even
2: ik kwam een beetje traag op gang.
0: Maar toen ging het wel goed. Goed gedaan, allebei. Jullie zijn er klaar voor deze zomer.
3: Ja,
0: als je graag naar Tien om te zien wil gaan deze zomer, dan kan je gewoon afkomen. Tenzij je in de Golden Circle wil staan, dan moet je naar vtmtickets.be.
3: Ja, inderdaad.
0: Voor de show in de AFAS Dome moet je op de site van de AFAS Dome zijn. Ik denk dat dat het makkelijkste is, toch?
2: Ja, vtmtickets.be, daar vind je ook alles.
0: Daar vind je ook alles.
2: Oh,
0: zie. Anne en Willy, dank jullie wel om hier te zijn. En veel plezier deze zomer.
2: Heel graag gedaan.
3: Dank je wel.
2: Komt toch ook, hè?

0: Ik heb nu al zin in het om te zien.
1: Fantastisch wordt dat, met Anna en Willy hier op bezoek. Maar eerst iets anders. Wat u repeat of niet, hoor je zo meteen nieuwe muziek van Alex Warren. En daarna openen we de WK-box. Als jij de 5 objecten kan herkennen die in die box zitten, dan maak je kans op een shirt van de Rode Duivels. Dat nieuw, geïnspireerd op René Magritte.
2: Chic wel, hè?
1: Dat ze vanavond niet gaan aandoen. Ze spelen in het rood. Heeft te maken met die Egyptenaren. En die hebben ook een rood en een wit shirt, net zoals ons. Dus we moesten er even overeenkomen. En zij spelen het liefst in het wit en wij het liefst in het rood. Dus vlakken.
2: Wie beslist dat dan?
1: Ja, dat heeft te maken met welke ploeg er officieel thuis speelt. En zo.
2: Ah, zo, oké.
1: Okay. Ja.
2: En wij spelen thuis. Ah ja, ja, ik weet wel, maar ik bedoel... het is wel België-Egypte vanavond.
1: Ja, klopt. Moest ik even checken, mevrouw van het nieuws.
2: Exact. Ja, ik weet het, maar voor sport kom ik wel vaker bij jou aankloppen.
1: Dat klopt, ja. Het is dus België-Egypte en daarom spelen wij in het rood. Het niet-rode shirt kan je dus winnen zometeen.
3: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer en zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Anne uit Kampenhout? Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be. Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: mensen hebben het ook al hoor. We hebben er nog een rood van de vorige toernooi. Er komen superveel foto's binnen van mensen die zich klaarmaken voor die wedstrijd van vanavond. En dat snap ik natuurlijk. De eerste van het WK, dat is altijd een soort test ook. Dat is spannend. Maar eerst...
1: Repeat of niet?
0: Is er een nieuwe muziek in Repeat of niet? Alex Warren die heeft een nieuwe single en die heet Passenger. Ik vind dat vaak verwarrend. Ik denk dan voortdurend dat er een nieuwe single is van Passenger.
2: Ah ja,
0: deze gast hier. Maar het zou super random zijn moest hij ineens een comeback maken.
2: Nou, dat zou wel kunnen.
0: Het is echt lang geleden dit, hè.
2: Zou die nu niks meer gedaan hebben in de tussentijd?
0: Waarschijnlijk wel. Maar dat dan ineens in Repeat of Niet belandt vanuit onze muziekredactie.
2: Ja.
0: Het is logischer dat het Alex Warren is met een liedje, Passenger. Maar toch elke keer krijg ik een korte hartaanval als ik het zie staan op de schermen. Passenger, nieuwe muziek. De vraag is, want dat is wel belangrijk wat er nu komt. Wat vind jij van dit nummer? Is dit een repeat of

0: Alex Warren en Passenger. Sfeer. Veel berichten die binnenkomen in de app, die zijn overwegend positief.
1: Repeat of niet?
0: Sandra die haalt warme herinneringen op, die zegt repeat. Alex is de best, ik heb echt genoten van zijn concert in Antwerpen. John krijgt dan weer George Ezra vibes en vindt het dus daardoor een repeat. Vrolijk nummer stuurt Dieter, vindt het prima. Lisa vindt het een beetje saai, maar Kelly vindt het dan weer lekker zomers. Angel vindt het leuk, Mirjam vindt het leuk. Feit nummer gaat door, je hoort het opnieuw. Vanavond bij Joren Linzen, want 20:20, dat is dus ergens rond de hydration break tijdens het WK. Dan gaan we dat nummer opnieuw horen. Dat is een ideale timing eigenlijk.
2: Oké. Okay.
0: Ik zie uw vragen kijken.
2: Sorry, maar vanavond gaat de eerste match zijn die ik kijk van voetbal. Wat is die break?
0: De hydration break.
2: Ja.
0: Dat is de hel op aarde. Ik ga het vanavond wel ontdekken. Dan zullen we het er morgen uitgebreid over hebben.
2: Oké.
0: Twee keer krijg je de hel op aarde geserveerd. Echt waar.
2: Leuk.

0: wat dichterbij van Reggie en OT en Jake Reese. Ja, maar die is maar eigenlijk. Toen heette hij gewoon nog Jake Reese. Zometeen de bouw samen met Magnetic. Straks de openingswedstrijd van de Rode Duivels op het WK, Paulien.
1: Ja, in het Lumen Field Stadium in Seattle. De tegenstander is Egypte met als sterspelers Mo Salah van Liverpool en Omar Marmoush van Manchester City. Maar van die ploeg kijken wij natuurlijk meer uit naar Jeremy Doku. De opstelling van de Rode Duivels die is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities. Op linksachter gaat het tussen Maxime de Kuyper en Timothy Castagne en centraal achterin tussen Brandon Mechelen en Arthur Theat. En in aanloop naar het WK heeft de douane meer nepvoetbalshirts in beslag genomen. Het waren er meer dan 1300 in een paar weken tijd. De meeste daarvan waren gemaakt in China. De vangst was het grootst op de luchthaven van Luik. Dat is een hub voor Chinese webwinkels.
0: Wij beloven plechtig dat het shirt dat je zo meteen kan winnen in onze show een echt een plechtig kruisje is. Zuiver op de graad. Eerst gaan we voor het weer naar Frank Duwokage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Waar volg jij de match vanavond?
2: Wel, ik moet eerst nog werken, dus ik rijd nog eventjes naar Vilvoorde. En dan op het eind van het nieuws moet ik dan nog even live gaan natuurlijk. Ja? En dan ga ik mij reppen naar huis, pak ik mijn fiets en dan moet ik nog 10 kilometer fietsen bij vrienden. En het bier staat koud, dus ik denk dat ik ergens net voor 9 uur daar zal toekomen.
0: Oké, iets in jouw plannen suggereert ook dat het droog blijft vanavond dan.
2: Wel, dat is een ander verhaal.
0: Oei.
2: Ik moet hier, de weermodellen die zijn veranderd. Die volgen, eigenlijk zijn die verkeerd. Dus mijn voorspelling was goed. Dus ik heb die weermodellen goed geïnterpreteerd.
0: Is dit nu? Maar, de weermodellen waren fout, maar de weermannen waren juist. Ja.
2: De realiteit is anders dan dat de weermodellen hadden voorspeld. Okay. Die hadden eigenlijk gezegd van kijk, warmfront waarop regen zit, dat moet net ten zuidwesten van ons land blijven, dus boven Noord-Frankrijk. Wel, dat is niet het geval. Die is gewoon 100 kilometer verder doorgeschoven naar het noordoosten. Dus die ligt nu over het centrum van het land. Ja, niks aan te doen natuurlijk. Hè. Dus ik kan alleen maar zeggen dat het op sommige plaatsen eventjes toch wat kan gaan regenen. Ja. De verwachting is dat eigenlijk die regenzone, dat de activiteit er wel uitgaat. Of vanavond weer wat opklaring gaan hebben. En dat er dan uiteindelijk weer meer bewolking gaat binnencijpelen vanaf het zuidwesten. Dan kan het opnieuw wat gaan regenen. Het is eigenlijk een warm front, dus dat effectief wat tijd nodig heeft om uiteindelijk over ons land te schuiven. Morgen gaan we daar misschien in de ochtend nog eventjes mee te maken hebben. En in de loop van een dag, vooral na de middag, dan komen we daarachter en dan komen we in een warme sector terecht. Dus dat wil zeggen dat het droog gaat zijn, dat we wat zon gaan hebben, met wolkenvelden weliswaar, en dat het warmer wordt. Hè. Dus morgen kunnen we toch al hopen op 4, 25 graden. Dat is toch een groot verschil met die 19, lokaal 20 graden vandaag natuurlijk.
0: Dat is
2: een
0: groot verschil. En dan zijn we vertrokken, hè Frank?
2: Ja, het wordt echt warm, hè. Inderdaad. Woensdag zitten we aan de voorzijde van de koufront nog altijd in die warme sector, maar door het feit dat de wind een beetje uit het zuidwesten komt, wordt er nog meer warme lucht aangevoerd. Dus woensdag gaan we dan merken, 26 graden kan het worden. Misschien in het westen van het land eigenlijk wel meer bewolking, dat wel. Hè. Dus na de middag dat het dan ook zonnig gaat worden. Donderdag wordt een zonnige dag met temperaturen van 29 plaatselijk 30 graden. Dus hoogzomer weer op donderdag. En dan wordt het allemaal wat onweerachtig zoals het nu eruit ziet. Zou eigenlijk in de nacht van donderdag op vrijdag een paar onweersbuien boven Frankrijk ontstaan. Die gaan dan vrijdagochtend eventjes over ons land trekken. Die gaan dan ons land verlaten. Dan wordt het zonnig en dan wordt het echt wel drukkend warm. Met op vrijdag temperatuur van 32, lokaal 33 graden. En dat betekent dan ook door het feit dat de luchtvochtigheid hoog is, door het feit dat het onstabiel is, dat je dan aan het eind van de dag opnieuw onweersbuien mag verwachten. Die ontstaan dan boven ons land. Dus niet boven noorden van Frankrijk, maar boven ons land. Dus plaatselijk kan het dan gaan plensen met onweer erbij sowieso op vrijdag later op dag.
0: De full option. We kijken er naar uit. Frank, dankjewel en tot morgen.
2: Ja, tot morgen.
0: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Om te beginnen verlies je 50 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anne Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent, de kwartier van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen A12, 20 minuten vanaf Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E17, een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E34, 10 minuten vanaf Melzele tot Sint-Anne Linkeroever. Op de E403 richting Frankrijk tel je kwartier bij vanaf Brugge tot Ruddervoorde. Op de Brusselse buitenring een kwartier van Wezen-Meekoppum tot Diegem. Op de Brusselse binnenring 11 minuten van Anderlecht-Noord tot Jetten. Tenslotte op de E40 richting kust moet je 11 minuten bij.

0: pauze. Wat een banger is dat toch in godsnaam. Dat shirt van Roda, dat kan zo meteen van jou zijn. Er is wel iets raar aan de hand met onze WK-box voor zo meteen. Maar eerst,
1: volgens een officieel onderzoek, blijkt dat
0: 20% van de mensen een bijzondere eerste date hadden.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Ja, 20%, dat is 1 op de 5. Blijkbaar heeft dus een bijzondere date. Ik spreek voor mezelf. De eerste date bij mij en Emma was een goede date, maar was niet speciaal of zo. Het was gewoon op een restaurant iets gaan eten en babbelen.
2: Ja,
0: dus ik hoor daar niet bij. Ik hoor bij 80 andere procent. En jij, Pauline?
2: 20% ook wel veel. Ik sluit me aan bij jou. Mijn eerste date met mijn lief was ook op restaurant. Gewoon gezellig, leuk, maar niks bijzonder.
0: Nadege uit Rons daarentegen, Q-luisteraar, die heeft een ander verhaal.
3: Hey Vincent, Nadege hier. Mijn eerste date was ook even raar, want wij gingen op date en we zijn op de eerste date erachter gekomen dat zijn ex met mijn ex samen is en dat wij zo elkaar gevonden hebben. Het moment dat ik dat te weten kwam, werd ik gelijk bleek. Maar ondertussen zijn wij 4 jaar samen.
0: Surreel. Echt geen ander woord voor hem. Surreel. Dat je dat ontdekt op die date ook. Zoals ze zegt, dan word je toch gelijk bleek.
2: Maar ja, tuurlijk.
0: Wauw. Speciale eerste dates. Verhalen zijn welkom in de inbox van Q-Music via de Q-app natuurlijk.
1: WK Unboxing.
0: Ja.
1: Raad het land van de tegenstand en win een truitje van de Rode Duivels.
0: Ja, dit is de dag, hè, jongens. Vandaag kan je het echt gebruiken. Ik kan niet beloven dat het shirt er vanavond al zal zijn. Dat is een beetje het nadeel. Maar voor de volgende wedstrijden wel. We spelen WK Unboxing. Eerste groepswedstrijd vanavond tegen Egypte. En ik ga zo meteen opnieuw een box unboxen. Met daar allemaal spullen die wijzen naar één land dat deelneemt aan het WK-voetbal. We zoeken alvast niet Brazilië. Dat land kwam vorige week uit de box. En als jij weet welk land we zoeken, dan kan je daar dit shirt van de Rode Duivels aan overhouden. Dat is dat René Magritte shirt. Zo roze en blauw en streepjes en bollen en wat is het allemaal?
2: Het is hip.
0: Cécile pas un t-shirt, zoiets staat erop. Cécile pas un maillot.
2: Ah.
0: Un maillot, dat is het Frans voor t-shirt. Het is wel raar, de box voelt wat bevroren aan.
2: Oei.
0: Er is al eens een kartonnen doos en ik heb het gevoel dat er iets ingevroren in zit, maar ik...
2: Oh nee, maar...
0: Ja, wel. Ik vind
2: dat is gevaarlijk ook, hè, voor die kartonnen doos.
0: Ja, ik vind ook want vorige keer dat er iets raar in zat, was het een vis. En het stonk enorm. En dan denk ik van, misschien er terug een vis, maar ingevroren...
2: Dat is een zak scampies. Oh, dat meende niet.
0: Zo meteen.
4: Leg het op, laat het op, met de dorpstroom. Leg het op, laat het op, met de dorpstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
11: Vanavond bij VTM staan Florentina en familie voor je klaar. En plastische chirurgie op zee bij VTM 2 in Dr. Odyssey. Geniet van je avond bij VTM en VTM 2.

0: Williams liet de hele wereld dansen met Happy.
1: WK Unboxing.
0: Hopelijk laten de Duivels vanavond heel België dansen met een vlotte 5-0 overwinning tegen Egypte.
2: Maar ja.
0: 1-0 is ook goed, als we maar winnen. Dat is het belangrijkste. Het nieuwe uitshirt van de Rode Duivels, dat kan van jou zijn. Tenminste, als jij kan raden van welk land de doos is die ik nu ga unboxen. 5 objecten zitten hier in deze doos en die wijzen naar een land dat deelneemt aan het WK-voetbal. Aan jou om te raden welk land dat is. Het spreekt voor zich en we doen het ook al maanden, dus ik wil het nu nog eens uitleggen eigenlijk. Tip 1. Ja, dat is meteen weer een raadsel. Ik zie het.
2: Oei.
0: Ja, dat is de leeuw, als in de koek. Iedereen komt als je leeuw roept.
2: Ja.
0: En deze waterwegen.
2: Oei.
0: Dat zijn polders, denk ik. In de Vlunders.
2: Ah.
0: Polders en een leeuw. Oké. Zullen we ineens naar tip 2 gaan?
2: Ja.
0: Tip 2 en 3 zijn allebei audiofragmenten. Tip 2. Oh, is er zo'n nationaal dier of zo? Oh, dat is een vogel. En dat is geen duif. En ook geen uil. Maar wat dat wel is... Dat weet ik toch niet. Weet jij iets van vogels?
2: Nee, maar het klinkt wel schattig.
0: Je zult wel ornithologen naar Vincent Live luisteren. Dat kan niet anders.
2: Ongetwijfeld.
0: Maar dan moet ik nog weten bij welk land dat hoort. Hè.
2: Mm-hmm.
0: Tip 3 is ook een audiofragment.
3: Ik moet zeggen... als ik op dit moment... geef ik een strafschop.
0: Dat is Jean-Marie.
3: Waarom niet? Omdat het een ongeluk is.
0: Dat is dan ongeluk.
3: We per ongeluk springen die bal. Een onabsichtiges handspiel.
0: Ja,
3: zo is dat. Maar nog wat anders. Haben ze dat Eck schon vorher gewusst van Manny Kals? Oder haben ze op den Fuß geschaut? Wie war dat?
0: Ja, dat is de lichte.
3: Dan, ik kon even goed op die moment kon ik zeggen, Kals, ik geef die 11 meter zo hard mogelijk. Want die kan in de hoeken plaatsen.
2: Dat is toch
0: Oké, het befaamde fragment van Jean-Marie Pfaff die Duits spreekt. Volgende tip. Jij hebt gestudeerd, hè, Paulien?
2: Ja.
0: Wat is dat?
2: Oei, oei.
0: Dat is chemie of fysica?
2: Voor chemie heb ik wel bijlessen genomen. Een atoom of zo?
0: Een cel. Nee, een atoom.
2: Een cel. Een
0: moleculen.
2: Een ion.
0: Iets chemisch.
2: Wat heb je nog van die dingen?
0: Zwavel. Weet ik het?
2: Ik heb echt geen idee.
0: En tip 5, waar we het al over hebben, dat is dit pak friet.
2: Met biersmaak?
0: Oh, dat heb ik nog niet gezien. Oh, joh, dat zijn frieten met biersmaak.
2: Bestaat dat zelfs?
0: Welk land zoeken we? Het is die moeilijke frieten met biersmaak, ja.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
4: Taylor Swift.
5: Hey, it's Taylor.
4: I knew it.

0: Taylor Swift. Tien op 10, repeat of niet. En dank je, topschijf. Dan heb je je muziek uitgespeeld. Top. Welk land zat er in de WK-box? Het was op het einde niet zo moeilijk die meer. Toen de vijfde tip een zak friet met biersmaak bleek te zijn.
1: WK Unboxing.
0: Dan moeten we het niet ver gaan zoeken natuurlijk. We gaan even kijken naar Cedric uit Blankenbergen. Dag Cedric. Cedric.
2: Hallo.
0: Ah Cedric, nu kunnen we je horen. Welk land zochten wij in onze WK-box?
2: Ons België, hè.
0: Ons Belgielandje, natuurlijk. We gaan de tips één voor één overlopen en dan eens kijken wat ik allemaal wilde zeggen. Want de eerste tip, dat was iets vaag. Het was een leeuw, de koek, en een afbeelding van polders in West-Vlaanderen. Op welke manier wijst dat naar België?
2: Ik dacht aan Leopold.
0: Ah, Leopold.
2: De koning, weet
3: je. Heel slecht, ja, maar ja.
0: Heel goed. Dan, vraag 2. Vraag 2 was een audiofragment van een vogel, namelijk deze. Deze vogel?
2: Ik dacht aan de torenvalk.
0: De torenvalk, ja, dat klopt. Dat is een torenvalk. Maar waarom?
2: Omdat het dat geluid maakt. Klopt. Misschien.
0: Maar hoe verwijst dat naar België?
2: De toren van Waterloo, misschien. Ik weet het niet.
0: Nee, de torenvalk, en dat wist ik zelf ook niet tot we dit spel speelden, is de koninklijke vogel, de nationale vogel van België. We hebben blijkbaar een nationale vogel. We leren met z'n allen bij.
3: Leuk.
0: Maar het blijkt een torenvalk te zijn. En we beslist in 1956. Voilà.
2: Weer eens bijgeleerd.
0: Ah, wel. Vraag 3 was Jean-Marie Pfaff, die Duits spreekt. Uiteraard, legendarische doelman van de Rode Duivels. Dan dat wetenschappelijk ding, Paulien, wat was dat nu weer?
3: Een atoom.
0: En wat is ons belangrijkste monument?
3: Het atomium.
0: Het atomium. En dan hadden we nog die frieten, hè. Fantastisch. Jij wint het shirt van de Rode Duivels, proficiat.
2: Oh, dank u wel.
0: Dat is zeer graag gedaan. Waar ga je de wedstrijd volgen vanavond, Cedric?
2: Thuis.
0: Thuis, op zijn
2: maxke. Ja.
0: Groot, groot gelijk. Het wordt een spannende wedstrijd. Merci om mee te spelen. We sturen het uitshirt op. Bye bye, hè.
2: Ja, dank u wel.
0: Yo. Zouden
3: we? Wat?
0: Op zoek gaan naar een friteuse? Ik heb nog nooit frieten met biersmaak geproefd zelfs.
3: Ja, ik ook niet, maar waar komt u nu nog mee af?
0: Ja, ik weet niet. Het is 6 uur. De bedrijfsstand staat dus wel dicht, maar misschien...
3: Ja.
0: Misschien hebben we ergens een friteuse. Oh, de redactie breekt in. Jels, onze online redacteur, ja.
4: Ja, dat treft. Ik heb vorige week een airfryer gekocht en die zit nog in mijn koffer. Ik kan dat gebruiken om die frietjes in op te warmen.
3: Oh, wat?
0: Je hebt een airfryer gekocht, proficiat.
4: Ja, dank u. Met Ecochecks.
3: Echt?
0: Is dat zo ecologisch, een airfryer?
4: Ja, tweedehands wel, blijkbaar.
0: Ah, tweedehands is sowieso... Ja, ja. En die ligt in jouw auto?
4: Ja, ik ga er nu achter anders.
0: Dat wou ik net zeggen, ja. Wat een goed idee. Oh, gaan frieten eten in de show.
3: En hangen daar dan nog restjes in?
4: Dat gaan we nu samen ontdekken.
0: Oké, misschien gaan we geen frieten eten zo. Nee. Eerst Black Eyed.

0: feeling. Oké, okay, de airfryer is gearriveerd. We gaan zo meteen even de handleiding bekijken, maar eerst...
1: Winnen met...
0: Mogen we niet vergeten dat er 1350 euro in de prijsbot van Winnen met zit. Dat is een serieuze smak geld. Hoe graag we ons ook focussen op de fun en de games die er bij de Rode Duivels horen, er wordt ook gewoon gewonnen in ons programma. 1350 euro aan shoppingbudget. Maar met welke letter gaan we spelen?
1: D.
0: Van Topper. Kevin de Bruyne is een topper.
2: Dat is zo.
0: Maar ook van turbulentie, teletijdsmachine, tandenstoker en tal van andere termen. Wil je meespelen? Stuur dan een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een T. Nu is het 6 uur. Goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedenavond. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. Deze supporters kijken er alvast naar uit.
3: Ja, straks zijn we aan het wandelen voorbij het stadion en dan ja, voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
4: Ik woon nu ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
2: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt collega Jarno Berto.
5: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
2: Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar de internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen. Dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best wel mee op, zegt de testaankoop.
6: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
2: De TikTok-shop is in principe enkel voor volwassenen. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Collega Jelle Frenke is daar ter plaatse.
7: We hebben Donald Trump hier zo pas zien aankomen. Alle ogen zijn hier vanavond op hem gericht, uiteraard. Hij heeft zo pas dat akkoord met Iran gesloten. En het is nu uitkijken of die andere G7-leiders, Macron, Meloni, Carney, daar even enthousiast op zullen reageren op dat akkoord. Dat zal vanavond al blijken wanneer er een diner gehouden wordt met die G7-landen.
2: Morgen zou het op de top vooral over de oorlog in Oekraïne gaan, want president Zelensky is dan te gast. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen eerst kans op enkele buien, daarna droog en ook vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
0: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 55 minuten bijtellen van Sint Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen Noord tot Deurne. Op de Brusselse buitenring 18 minuten van Wezenbeek Ophem tot Diegem. Op de binnenring 11 minuten van Anderlecht Noord tot Jetten. Op de A12 richting Antwerpen een kwartier extra van Poldervliet tot Antwerpen Noord. Op de E17 een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen West. Op de E34 11 minuten van Melzele tot Sint Anna Linkeroever. Op de E40 richting Kust tel je 13 minuten bij van Oostduinkerken tot Nieuwpoort en Stijpen andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. We voelen het in de studio. Paulien en ik zijn verkleed. Paulien heeft duivelsoren aan. Ik heb een vlag rond als een cape.
1: Music. Vincent Live.
0: En nu gaan we nog een stap verder wat duivelsgekte betreft. Want tijdens de WK in boxing vandaag zochten we het land België. En zat er een zakje met frieten in de WK-box. Niet zomaar friet, het is een nieuwe smaak die sinds dit jaar op de markt is. Frieten met biersmaak, een special. Dat moet getest worden. En u wilt het toeval dat onze online redacteur, Jels, zijn eco-checks bijna vervallen waren. En zij heeft daar een tweedehands airfryer mee gekocht. En die staat hier nu in de studio. Maar ik heb de handleiding bekeken en dat ding moet 10 minuten voor verwarmen.
2: Ah ja, dus ik ga even... 10 minuten?
0: Ja, een kleine 10 minuutjes minder. Dus ik ga even...
2: Op hoeveel graden dan?
0: 190, maar dat is 200 en 200.
2: 200, ja.
0: 195, ja. En dan zet ik hem gewoon aan al voor even. En dat zien we wel.
2: Ja, oké.
0: Is hij nu bezig? Ja, hij is aan het blazen.
2: Normaal gezien,
0: hij is aan het blazen.
2: Ja.
0: We zijn vertrokken, ladies and gentlemen.

0: Smith en Niall Horan bij Vincent Live. Als je op de achtergrond wat gezoom hoort, wel, dat is de airfryer in de studio. Want we hebben een zak frietjes met biersmaak ontvangen. Die moet getest worden, hè. Het heeft wel een geurtje al, moet ik zeggen.
1: Ja,
0: maar dat kan ook de tweedehands airfryer zijn.
1: Ja, of de zak die nu op de airfryer ligt, weet niet.
0: Nee, dat is kwijt van.
1: Ah, oké. Okay.
0: Nee. Geen problemen creëren die.
1: Want het ruikt
0: zijn
1: wel een beetje naar verbrand plastic of zo.
0: Nee, dat is een airfryer, denk ik.
1: Oké.
0: Okay. Anyway, het is tijd om ze erin te knallen, denk ik, toch?
1: De frieten. Ah ja, dat moet er wel even in, hè.
0: Ja, 10 minuutjes. En je moet halverwege ook... Een keer schudden, ja. Anders zijn alleen de bovenste lekker gebakken. Oké.
1: Okay. Oh my, dat knettert al goed.
0: Oké. Okay. Oei, er is er een uit. Dat is jammer, die belandt in de vuilbak.
1: Moet je nu opnieuw op start?
0: Ja. Ja, is vertrokken.
1: Oké. Okay.
0: Maar is het ook lekker? Het antwoord op die vraag zo meteen.
2: Winnen met een T.
0: Ja, de letter T. Daarmee kan je 1350 euro winnen. Tyra, 19 jaar uit Loken aan de lijn. Dag Tyra.
3: Hallo.
0: Hallo. Spreek ik dat juist uit?
3: Ja, inderdaad, dat is Tyra.
0: Heerlijk. Ik heb het juist van de eerste keer. Fantastisch. Tyra, dat is natuurlijk ook met de letter T. Maar wat is jouw lievelingswoord met de T?
3: Mijn lievelingswoord met T is ook mijn naam natuurlijk, Tyra.
0: Ja, want ik kan me inbeelden dat je vaak een verkeerde uitspraak hoort. Hoe wordt jouw naam zoal uitgesproken door mensen?
3: Tyra, Tiara, Tyra, Tara. Heel veel variatie.
0: Alles behalve Tyra, ik snap het.
3: Ja.
0: 1350 euro aan shoppingbudget, wat zou je daarmee kopen?
3: Ik zou mijn opleiding hondentrimmer betalen daarmee.
0: Oh, je wilt graag hondentrimmer worden. Wat kost een opleiding als je dat vragen mag?
3: Tegen de 1700 en een chique euro.
0: 1700 en een klets, ja, dan kan je wel 1350 euro aan shoppingbudget gebruiken. Snap ik helemaal. Is dat een lange droom van jou om de hondentrimmer te worden?
3: Ik heb in het middelbaar voor dierenzorg gestudeerd. En dan heb ik eigenlijk moeten kiezen tussen kleine of trimmen. En dan heb ik toch voor kleine gegaan. Maar ik heb er toch wel een beetje spijt van. Dus dan ga ik toch nog een opleiding hondentrimmer volgen.
0: Snap ik. Dat komt eraan. Hopelijk met financiële steun van Q-Music, maar dat ligt volledig in jouw handen. Jij krijgt zo meteen 30 seconden en 10 categorieën. Als jij voor elke categorie een woord kan geven met de letter T begint, Tyra, dan is het jackpot. Ik wens jou heel veel succes. En we beginnen in 3, 2, 1. Een werkwoord.
3: Oh my god.
0: Allee?
3: Een werkwoord. Trimmen.
0: Ja, een ongezonde snack.
3: Sorry?
0: Een ongezonde snack.
3: Tiramisu.
0: Een Belgische stad.
3: Terneuzen.
0: Een Frans woord.
3: Een Frans woord. Travailler.
0: Een beroep. En de tijd is
3: trimmen.
0: Op. De tijd is op. Verdorie. Het begon met een blackout, Tyra. Daar is niks
3: inderdaad
0: aan te doen. Daar is echt niks aan te doen. Je was wel een hele fijne kandidaat. Ik hoop dat je je droom van het hondentrimmen alsnog waar maakt. Maar dat zal helaas niet met onze 1350 euro aan shoppingbudget zijn. Tot ziens, hè, Tyra.
3: Tot ziens, tada.
0: Alright, zometeen krijg je Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Die hebben een banger gemaakt. Maar eerst Zara Larsson. Alleen

0: Kijk, ik had zeggen, zoals het stinkt er in de studio, maar die fabriek die in het centrum van Aalst staat, echt
1: dat
0: waar.
1: Dat is echt niet meur, waar.
0: Meur hier dat geen naam heeft.
1: Dan ben je al heel lang niet meer in Aalst geweest.
0: Dat is ook niet waar, want ik ben er nog naar uw verjaardagsfeest geweest. Dus dat fabriek ook precies weer in Lichterlaaien. Maar goed, voor de mensen die net inzappen, wij hebben hier daarnet door een onwaarschijnlijk toeval, een zak friet in onze handen gekregen. Nieuwe smaak, frieten met biersmaak. Dat bestaat blijkbaar als een special voor het WK. Tegelijkertijd bleek onze online redacteur toevallig net een tweedehands airfryer gekocht te hebben. Enfin, refurbished. Die zat in zijn auto nog.
1: Speciaal.
0: Waardoor dat we plots een link hadden en die frieten konden klaarmaken. Ja. Alleen, ik weet dus niet of het de frieten zijn die zo stinken of die airfryer.
1: Het is misschien een combinatie van beide.
0: Het is echt degoutant, kan niet anders zeggen. En we moeten nog proeven. Maar dat gaan we zo meteen doen, want misschien zijn de frietjes zelf wel lekker. Dat gaan we zo meteen doen.
1: Heb je al eens opgeschud eigenlijk?
0: Ah, nee, dat kan ik wel eens doen, ja. Masterchef, bel mij.
2: Per jaar zetten we alles opzij.

0: foute 728. Q Music. 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
3: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabel A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
4: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
6: Yep. Go voor info naar telenet.be.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.

0: Cameron Whitcomb.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 20% van de mensen een bijzondere eerste date had.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Nora uit Ichtgem stuurt, ja, onze eerste date was op de tractor op het veld, waar mijn vriend aan het ploegen was. Toch wel een bijzondere setting. Ze hadden nog nooit eerder daar een date gehad. Zij werd zijn ook eens heel zegt, wij gingen op eerste date naar de bioscoop. Op zich niks speciaal, tot bleek dat we in de verkeerde zaal zaten. We gingen normaal gezien naar een romantische komedie kijken en zaten plots in de zaal van een horrorfilm. Oei. Maar allebei maar niks. Na een kwartier zijn we de zaal uitgegaan, hebben we ons in de gang gezet en samen popcorn gegeten. Cute. Nee. Leentje uit Opwijk zegt, onze eerste date was een bezoek naar het autosalon. We waren precies twee verliefde pubers, maar dan van 30 plus. Auto's interesseren me helemaal niet, maar het was wel de leukste date ooit. Sophie uit Antwerpen.
2: Hey Vincent, Sophie hier. Ik weet niet of onze eerste date bijzonder was, maar ik had het heel druk die periode en ik was ook aan het trainen voor een wedstrijd te lopen. Dus ik zei tegen de persoon, als je echt wilt zien, zal je mee moeten gaan lopen, want ik heb geen tijd in een gewone date. Oh. En die heeft dat gedaan. Wij zijn 12 kilometer samen gaan lopen. En ja, ondertussen zijn we 3 jaar samen en lopen we nog steeds samen. Nou. Dus het was een succesvolle date.
0: Zeer cute allemaal. Hoe was jouw eerste date? Laat het weten in de app van Q-Music en dan kunnen we het daar zo meteen veel uitgebreider over hebben. Maar nu is het moment daar. Het gaat hier over de Rode Duivels, dames en heren. Want die spelen over iets meer dan 2 uur hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. En om in de sfeer te komen gaan wij 2 echt Belgische dingen combineren. Frietjes en bier. We gaan geen frieten in bier doppen, dat leek ons net iets te gortig. Nee, nee. Maar Belviva, een bedrijf dat frieten maakt for a living en kroketten en zo, die hebben ter ere van het WK voetbal de frieten met biersmaak gemaakt. En we gaan nu testen of dat ook lekker is of niet. We hebben ook al mayonaise en ketchup om eventueel smaak te verzachten, ja, indien dat nodig is. Ik maak wat poppetjes, hè. Qua kleur, goed, hè. Goud, ja, goud. Goudbruin, oh, krokantje, ja, erbij. Ja, ja, ja.
3: Qua dikte vind ik ze ook wel goed. Qua geur kan het beter.
0: Dat is al voor u, Paulien.
3: Ah, dank je.
0: Ah, Joren. En Emma, jullie zijn er ook.
4: Ja.
0: Zitten jullie bij, jongens? Oh, het is taste test. Van de frieten. Ja, het stinkt hier. Ik weet het.
3: Oh,
0: dat zijn
3: dat
0: de frieten.
3: Vies.
0: Dat zijn de frieten met biersmaak.
3: Zit daar echt bier in? Want dan mag ik dat niet eten, hè?
5: Hier is de zak.
4: Boah.
5: Denk
4: het. Dat kan, ja, dat toch niet dat bier in zit.
3: Ze boosten dan na, denk ik.
0: Ja.
3: Joren is er al van aan het eten, hè? Ja, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, dat is een beetje te rap, ja.
4: Oh, sorry, excuseer. Ik weet van niks.
0: Ja, dan mogen je ineens vertellen of het lekker is. Ja.
4: Is het gesponsord of niet, of mag ik eerlijk zijn?
0: Nee, mag super eerlijk zijn.
4: Ik vind het, niet, oh, ik vind het echt niet lekker. Ja.
0: Oei. Oké, okay, ik ga ook proeven dan.
4: Nee, zonder mayonaise. Je moet zonder mayonaise. Want
0: puur?
4: Anders, ja, ja, puur.
0: Oké.
4: Okay. Oh.
3: Het stinkt ook, hè? Ik durf er niet van eten.
4: Nee, ik vind het echt niet goed.
3: Ik ook niet.
0: Is dat wat toch?
4: Nee.
3: Ik ben echt nee, veel gewoon.
0: Ja. Dat gewoon.
6: Ja, wij eten ernaast frietjes met pickles en stoofvleessaus. Nee. Frietjes, ik bedoel natuurlijk smoutenbollen.
0: Ja. Oei, ja. Emma.
7: Ja, dat is vies.
6: Ik ga wel eens proberen met mayonaise.
0: Ja.
4: En zelfs als zwangere vrouw vind jij dit niet lekker, want normaal gezien hebben we dan toch zo
6: speciaal frieten met kava smaak. Deze is niet, toch? Deze is niet goed.
0: Dat is nog een ideetje voor volgend toernooi, frieten met kava smaak. Ja. Ik vind het wel lekker, hoor.
6: Als je echt heel veel ketchup en mayonaise gebruikt,
4: exact,
6: dan is het echt lekker. Want dan is het gewoon frietjes.
4: Deelt u
6: van
4: mayo is het vies.
6: Ik snap gewoon niet goed waarom.
4: Ja,
6: ja, waarom moet dit? Toch? Is het niet nodig?
0: Ik met mayonaise, maar.
4: Ja, dat doen.
6: En dan is het beter, of wat?
0: Ja. Alles is beter met mayonaise, toch?
6: Maar het smaakt toch
0: ook
6: niet
0: de essentie van Vlaming zijn?
6: Joh, dat smaakt hier in mijn oren. Dat is echt verschrikkelijk.
4: Wat zeg je?
6: Nee, ik ga stoppen. Ik ga het houden bij één friet.
0: Oké. Okay. Jullie hebben ook wel een mooie outfit voor straks, hè?
4: Ja, prachtig, hè?
0: Ook
4: ja,
0: zo typisch. Emma, die heeft echt zo het mooie, stylische shirt aan. En Joren is verkleed als satanonkel, hè? Dat is wel echt, wat dat betreft, 10 op 10 straks.
6: Maar echt een supporter van de Naldi, het is niet goed, hè?
4: Hé, hey, mensen zouden hier moord voor begaan, voor deze combinatie. Het is,
6: ik vind het prachtig.
0: Wat voor welke combinatie?

0: minuutjes verder verdelen op de redactie voor iedereen om van te genieten, zodat we kunnen opwarmen voor de wedstrijd. Is er ook echt nieuws? Want Paulien, er is nieuws over het vredesakkoord dat Iran en de VS gisteren hebben gesloten.
1: Ja, volgens een hoge Amerikaanse functionaris is het akkoord al ondertekend. Volgens hem is dat gisteravond nog gebeurd, elektronisch dan wel. De officiële ondertekening met een pen blijft gepland voor vrijdag in Zwitserland. Het zwakke punt in het akkoord blijft de situatie in Libanon. Israël heeft daar ook vandaag weer aanvallen uitgevoerd, terwijl die volgens dat akkoord moeten stoppen. En vanaf vandaag is ook in ons land de TikTok-shop beschikbaar. Je kan rechtstreeks op TikTok producten kopen, gewoon door op het winkelmandje te klikken in een video. Testaankoop waarschuwt omdat het nu wel heel gemakkelijk en snel aankopen kan doen. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
0: Zes files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring moet je 26 minuten bijtellen van Wezenbeek op en tot Diegem. Op de E314 richting Brussel 20 minuten van Genk-Oost tot Park Midden-Limburg. Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Op de E40 richting Kust een kwartier erbij van Oost-Duinkerke tot Middelkerke. En op de E34 richting Antwerpen 10 minuten extra van Melsingen tot Sint-Anna-Linkeroever. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Here we go.

0: volgen ze.
1: Dat is trap. Dat is trap. We gaan nog niet onderzoeksbureau doen. Nee, we gaan luisteren naar het einde van deze radioshow.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
1: Dat is natuurlijk wel een heel befaamde stem. Maar wie is dat alweer? En dan zo'n goede, dikke, vette synthesizer eronder.
3: Dat is wel veel samen zo, hè?
1: Daarom heb ik het een paar keer laten horen voor mensen thuis. Hè. Welk nummer heb jij herkend? Kan je best laten weten via de app van Q-Music. En dan mag je zo meteen een van de meest iconische artiesten uit de Q-playlist aankondigen. Eerst dit hier.
2: De

0: 20% van de mensen een bijzondere eerste date hadden. Shani uit Molde zegt, ja, onze eerste date was naar de dierentuin. Is dat bijzonder? Ja, een beetje soms. Als bij bepaalde dieren staan die rare trucjes uithalen. Ja. Alexandra uit Hoesselt, die zegt, ja, het was geen echte officiële date, maar toch, onze eerste date was bij de McDonald's. Onze eerste kus was dan weer in Aldebies tijdens een wandeling. En ik beschouw dat eigenlijk als eerste date. Voor het onderzoeksbureau aanschouwden wij toch de McDonald's als eerste date, Alexandra. Dries uit Gent zegt, onze eerste date is 14 jaar geleden. Het was in een frituur, op zich toch al bijzonder voor een eerste date. Wat het nog specialer maakte, is dat ik geen frietjes eet. Dus daar heb ik dat meteen moeten uitleggen.
1: Huh?
0: Dries, we zijn 14 jaar verder, maar je moet dat nog steeds uitleggen. Want hoezo?
1: Ja.
0: Hoe ga je dan door het leven als Belg? Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?
1: Waarom
0: ook?
1: Spreek je daar dan af?
0: Ook? Dat is een supergoeie vraag eigenlijk. Dries, stuur een bericht. Hier is Jessica.
2: Hey, dag Vincent, het is Jessica. Onze eerste date was in de IKEA tijdens corona op afspraak. Ik moest planten hebben, want ik was mijn badkamer aan het verbouwen. En ik wou dus een plantje voor daarin te zetten. En hij zei dan van, ah, ik moet ook naar de IKEA gaan. En hij had dus al een afspraak gemaakt. Op een bepaald uur mij dat dan doorgestuurd. Heb ik gekeken om het op hetzelfde uur te hebben. Maar eerst was er geen mogelijkheid op hetzelfde uur. Maar dan kwam er ineens een tijdslot vrij. En dat was toevallig op hetzelfde uur. En dat heb ik dan ook maar vastgelegd. En ondertussen zijn we al 5 jaar samen.
0: Hey, love is in the air. Date er in de IKEA tijdens COVID. Wauw.
3: Wow. Oh, eerste date was eigenlijk niet echt veel speciaal. Was origineel gepland op gaan. Maar kort daarvoor had ik een auto-accident gehad en is mijn bijna binnenkort man, volgende week trouwen wij, mij te redden gekomen omdat mijn auto kapot was. En hij is mij komen helpen met het takelen en de papieren in te vullen van de bestuurder die gedronken had.
0: Hey.
1: Oh my.
0: En een superhero, meteen van het begin, zo hoort het natuurlijk. Ik snap dat je ermee trouwt, Nina. Goeie keuze. Zometeen, de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en Gregory had ons tenden aan de lijn. Hij ging ooit voor een eerste date eten bij iemand thuis. Maar dat heeft eigenlijk maar een paar minuten geduurd.
1: Oei.
0: Inderdaad, zometeen het volledige verhaal.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik met een auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
6: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
5: Ah ja, oké, okay, maar waar?
6: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
5: Oef.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Ligt het op water, of werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
8: Zegt jouw de console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
10: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
11: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
12: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
11: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
10: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
14: Hoogstraten aardbeien.
15: Hoogstraten.
16: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
17: Auto 5.
18: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
19: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
20: Adem uit, Lucy. Ja.
19: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
11: Ja, blijf gaan.
19: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: Vincent Live. Unieke samenwerking, één nummer gemaakt en dat was dit. Bonker op, dat is wel het minste dat je kan zeggen. Het laatste liedje van Vincent Live is niet Locked Away van R-City en Adam Levine. Dat zou raar zijn. Het is wel dit nummer. Enfin, dit zijn daar de laatste 3 seconden van. Maar welk nummer heb jij herkend? Laat van je horen in de app van Q-Music. En dan krijg je zo meteen wat gratis zendtijd. Het Q Onderzoeksbureau. Eerst gaan we checken of het klopt dat 20% van de mensen een bijzondere eerste date had. ST uit Winkselen die zegt, wij zijn voor onze eerste date heel impulsief een dagje naar zee geweest. Het was best spannend, want we kenden elkaar nog niet. En we zaten meteen 2 uur samen in de auto.
1: Oh.
0: Het was leuk, het was gezellig en we zijn bijna 5 jaar samen. Top, hè? Jan uit Deurne zegt, mijn eerste date was een openbare wellness. Ik denk wel tricky. Dus wel direct zo over het vlees in de kuip en al.
1: Amai.
0: Marjolein Turnhout zegt, mijn eerste date was bij hem thuis. We gingen samen een film kijken. We komen bij hem thuis en hij was alleen. Dus ik mocht al meteen naar binnen. Staat in de woonkamer. Staat heel die familie daar ineens.
1: Huh?
0: Zijn ineens bij de schoonfamilie.
1: Dat is heel raar.
0: Ja, dat is raar. Maar kijk, er is niets aan het bericht dat suggereert dat ze niet meer samen zijn. Dus ik denk dat wel nog steeds... Ah ja, hier, opvolgbericht. Ik was op dat moment 14 jaar, hij 16. Ondertussen zijn we 4 jaar getrouwd en hebben we 2 kinderen.
1: Wow.
0: They survived. Kelsey.
2: Hey Vincent, mijn huidige vriend, die had op onze eerste date zijn maten bij. Ik wist dat niet. Wij hadden afgesproken om samen iets te gaan doen. En ik was onderweg, dus ik stuurde, hey, ik ben onderweg. Waarop dat mijn vriend antwoordde van, wij zitten daar. En ik viel uit de lucht, want ik wist dat niet. Ik dacht dat wij met 2 gingen zijn, zoals een date hoort te zijn. Maar die had dus 2 maten bij en dat was speciaal. Maar we zijn nog altijd samen, dus het is goed gekomen.
0: Allee, het is allemaal goed gekomen. Dat is toch een red flag, denk ik niet?
1: Ja.
0: Ja. Zei ze met enige trill in haar stem. Goed, we gaan naar Gregory. Dag Gregory, goedenavond.
3: Dag Vincent, goedenavond. Ja. Alles goed?
0: Met mij gaat alles prima. Ik kijk naar uit naar de Rode Duivel, zei man. Hoho.
3: Zal wel zijn.
0: Waar ga jij kijken, Gregory?
3: Hier thuis in de zetel.
0: In de zetel. Is er geen groot scherm in de Wellington Rembaan of zo dit jaar in Oostende?
3: Eerlijk gezegd, geen idee. Het is hier met de examens op de schoot en de voetbal voor me. Dus een beetje verdelen van werken.
0: Oké. Want allee, tegen dat wij daar zijn met Q-Music, hoop ik wel dat er een groot scherm in de buurt is.
1: Maar iemand had al een berichtje gestuurd.
0: Echt?
1: Ja, daarnet. Dat er ging kijken, dus ik denk dat het wel goed komt dan.
0: Een luisteraar. Ik dacht dat iemand van ons een beetje
1: stuurt. Nee, een luisteraar.
0: Dat is top. Oké. Maar goed, Gregory zit nog in volle examenperiode, maar heeft toch even tijd om een verhaal te vertellen over zijn eerste date. Vertel.
3: Yes, ongeveer 20 jaar geleden iemand leren kennen via chat.be.
0: Ja.
3: En vraagt, ja, spreken we samen eens af bij mij thuis? Kunnen we iets eten en dan samen uitgaan? Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik kom dan s'avonds aan die deur. Die doet open, ik zie daar een gang voor me, Vincent. Je kijkt op een living en die stond en hing vol met opgezette dieren.
0: Oh, en wat voor dieren waren dat dan?
3: Konijnen, vossen, vogels. Er stond daar een hert in de gang. Er stonden daar slangen.
0: Ah, ja. En wat was je eerste reactie, Gregory?
3: Wel, hij zag direct aan mijn gezicht van wat de duk is hier aan de hand. En hij maakte het eigenlijk nog erger. Hij zegt, ik ga je voorstellen aan iedereen. En mijn eerste idee was aan iedereen. Ze zit de familie hier ook of zo. Maar hij gaat rechtstreeks naar dat hert en zegt, dit is Sandra. Ze komt uit de Ardennen.
0: Maar dat kan toch niet? Ja, allee. En hoe is de rest van de date verlopen, Gregory?
3: Wel, nadat hij ook Boris de Slang uit Duitsland had voorgesteld, heb ik gezegd van, ik zeg, sorry man, maar ik voel me hier echt niet goed bij. Ik zeg, het is beter dat ik naar huis ga. Dus, hij begreep dat. Nooit meer gehoord of gezien.
0: Ja, en is dat iemand die dan ook in jouw buurt woonde? Bent die nooit gekruist nadien of zo? Want het is toch om nooit te vergeten, qua awkwardness.
3: Die woont gelukkig aan de andere kant van de stad, maar ik heb hem al een paar keer zo op straat tegengekomen.
0: Dus daar, de dierenvriend. De opgezette dierenvriend. Crazy. Goed, Gregory, top verhaal. Merci om dat te delen. Wij gaan naar de resultaten van het onderzoeksbureau, oké?
3: Okay? Yo, Vincent.
4: Officieel onderzoek blijkt dat
0: 20% van de mensen een bijzondere eerste date had.
4: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Nog net iets minder. 16% van de Q-luisteraars had een bijzondere eerste date. Maar er zitten toch speciale verhalen tussen, moet ik zeggen. Doe een beetje pijn. Goed, zometeen de laatste nootjes. Eerst, Camille.

0: onze zatte onkel is terug in de studio. Het is de enige echte Joren Linssen. Hij heeft zelfs een toeter bij.
1: Ik ben een trotse Belg, jongens. Hey, la.
0: Dat kan wel gezegd worden. Ja, alles omdat je straks hier live in de studio de wedstrijd van de Rode Duivels gaat volgen. Wat ben je eigenlijk van plan tijdens de show?
1: Ja, ik vind het altijd heel leuk. Nu ook pronostieken, hè. Pronostiek vind ik geweldig. Hè.
0: Dus, wat is jouw pronostiek dan voor de wedstrijd?
1: Ja, ben ik nu vergeten. Ik heb die ingevuld, want ik zit zo in een groep met 3-0, denk ik.
0: Ah ja, ik denk wel dat we er eentje gaan tegenkrijgen.
1: Ja, denkt het?
0: Ja, ik denk 2.
1: Zou ik hem nog aanpassen?
0: 2 of 3.
1: Maar ja, nee, ik ben er wel van overtuigd. Ik denk dat we sterk genoeg staan, die Egyptenaren, die gaan echt waar. Die sturen we terug naar de piramides.
0: Ja, voilà, zeg. Dat is bij deze ook beslist. Amanda aan het einde lijn. Dag Amanda.
2: Dag Vincent.
0: Zeg, de laatste nootjes vandaag, die klonken als volgt. Welk nummer is dat?
2: Rihanna met Only Girl in the World.
0: Only Girl in the World van Rihanna, dat is volledig correct. Je mag dat nummer aankondigen. Ben je daar klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: 3, 2, 1.
2: Hier is Rihanna met Only Girl in the World.
0: Nog 10 seconden.
2: En voor al diegenen die alleen zijn in de wereld, hier is jullie energie al.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
3: Voilà, dat was de Brabantson. Tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta. Verbonden door smaak.
7: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Goedenavond, 1 over 7. Nieuws krijg je van Bart.
10: Goedenavond. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vice-president J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben dat akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt dan de fysieke ondertekening in Zwitserland. Collega Robin Raamakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
11: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
10: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook €60.000 cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen. Dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt nu verder. En in Seattle loopt het supportersdorp voor de Rode Duivels vol. Om 9 uur spelen ze daar hun openingswedstrijd van het WK tegen Egypte. En de sfeer zit er bij de supporters al goed in.
12: Het is leuk om met al die Belgen samen te komen in Amerika. We wonen allemaal in Amerika, dus dat is een leuk samenhorigheidsgevoel.
13: Kevin de Bruyne en Jeremy Doku natuurlijk. De flits van België. Zij gaat doen voor België.
12: Zij hebben winnen, dat verwachten wij.
10: De wedstrijd wordt daar op de middag gespeeld en het is heel warm, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maximaal tot 25 graden.
9: Ja, het is mijn ADHD, hè. Dan luister ik even niet meer en dan hoor ik zo. Ah, het is heel warm, 32 graden. Ik dacht, amai, heb ik iets gemist? Maar het gaat over Seattle toch, hè?
10: Inderdaad.
9: Maar, ja, amai.
10: Maar de Rode Duivels.
9: Ja, ik heb het door. Bedankt om het nog eens te herhalen, zodat ik zeker mee ben. Simpele ziel die ik ben, maar het is toch vreselijk, jongens. Hey, er staat 1 file op onze snelwegen. Je verliest 18 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens en Diegem. Sta je nog ergens anders in de plaats of in de file, dan verlies je nergens meer dan 5 minuten. Ai, ai.
14: Music. Joren Linssen.
9: Ciao, de duivelsgekte is voelbaar, maar het hoogtepunt ligt pas straks. Eerst zijn de hete hits te voelen. Calvin Harris na Jelly Roll.

toch een dikke schijf. Zeker als je weet welke lekkere zomerweer er op ons staat te wachten. Je hoorde Calvin Harris en Summer Back. Vanavond komen onze Duivels voor het eerst in actie op het WK voetbal en er wordt volop gesupporterd in de Q-app en dat zie ik zo graag. Dat er toch nog iets is wat ons met z'n allen verbindt, dat is toch mooi. Jens uit Borgloon zegt, hier moeten we of hier kijken we met de voltallige familie naar de match. Ik denk dat we met een man of 30 zijn. Ik moest voor de drank zorgen en ik had een rekening van een paar nullen. Ze heeft de rekening ook doorgestuurd. Het zijn minstens 3 nullen, lieve mens. Gregory die stuurt al zijn pronostiek door voor vanavond. 4-1. Ja, gaan die Egyptenaren toch scoren, denkt het? Allee, jong. Hey, ik denk echt 3-0. En dan sturen we ze huilend naar huis. En dan gaan wij feesten, heel de nacht door. Lekker. Straks vanaf 8:30 komt QDJ Emma Salde erbij. Wij gaan samen naar de match kijken, want alleen is maar alleen. En we gaan daar ook op onze eigen manier verslag over uitbrengen. Wordt speciaal. Dus als je straks ook meebrult voor je elftal, laat dan nu al van je horen in de Q-app.

0: voilà, de hond van Gita uit Edegem, die supportert het ook mee. Volledig ingepakt in een hondenpakje met daarop Belgium. Go, go, go, Red Devils. Leuk, je merkt het. Aan alles dat de Duivels straks spelen, ook de playlist van Q, is in supportersmodus vanavond. Er zitten echte stadionplaten tussen. En om al helemaal born ready te zijn voor 8 uur of voor 9 uur vanavond, want zo laat beginnen, ze horen je zo meteen Shakira. Dat hebben we speciaal voor jou geregeld. En het is de echte, kunnen we zeggen. Het is de absoluut echte. Dai Dai, komt eraan.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen. Mobile
1: Vikings. Play it smart.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
6: Ik ben blind.
7: Hij zit vast.
6: Ik ben blind.
7: Het licht is uitgevallen. Oh. Ik dacht even...
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
8: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Vroeger in de 70s en de 80s had je Jo met de banjo. En nu in de moderne tijd, lieve kinderen, heb je Mumford & Sons, Little Lion Man bij Q. Een paar weken geleden nog uit het Q Top 40 hitarchief gehaald. Blijft natuurlijk een van de grootste hits die ze op hun palmares hebben. Zeg, hoe gaat het met jou vanavond? Waar luister jij naar Q? Ik kan me voorstellen dat dat in de buurt van een beeldscherm is, met daar zo meteen een blauw, stel ik voor, een groen grasveld op. En een paar rode duivels. Tegen een paar Egyptenaren. Want daar gaat het vanavond natuurlijk over. Of je zit met gigantisch pakket voor je neus dat in je hoofd moet geraken. Het is nog altijd blok, lieve vrienden. Ik moet het jou niet uitleggen als je eraan zit, maar de examens zijn in volle gang. Een van de vaste luisteraars van Q-Music, Gregory, is ook leerkracht. Frans, als ik mij niet vergis, heeft vandaag wel iets speciaals meegemaakt, stuurt hij in de Q-app.
1: Yo, Jorun, zwaar gejost vandaag, man. Hier de examens op tafel gelegd en Poes heeft die gebruikt als kattenbak. Dus dan worden de examens drogen met de haardroger, liedjes uit aan, kleurkopjes maken tegen de geur. Ja, catastrofe, man. Jorun, ciao.
0: Heerlijk, op zo'n moment. Dan zijn er ook echt leerkrachten die de smoesjes beginnen gebruiken van de leerlingen. Want ik heb ook echt vroeger al een paar keer gebruikt van mijn hond heeft mijn examen opgegeten en zo. Ja. Alleen mijn huiswerk gebeurde dan vroeger. Anyways, ik denk dat er wel een paar leerlingen van jou, beste Gregory, blij zullen zijn hiermee. Music. Want niet elk examen is even goed, als je begrijpt wat ik bedoel.

0: tof, hè. Ja, dat vind ik leuk, hè. Dat vind ik nu een keer leuk aan voetbal, zo'n toetertje zo, hè. Zouden er mensen zijn die dachten van, oh, wordt er nu getoeterd op mij? Nee, het was ik, hoor. Het zou nu wel een keer kunnen op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, want daar verlies je op dit moment 10 minuten. Zo van, zeg, het is door. Ja, maar ja. Onderweg in...
1: Joren Linssen.
0: Axwell en Ingrosso, ja, dat is, ja. Er zat een fluit in mijn mond. Nu Alex Warren. Fruit.

is al met de verrekijker vooruitlonken naar komend weekend. Hè. Dan tikken we opnieuw de 40... Ja, moet je ook niet overdrijven. De 30 graden plus aan. Maxwell en Ingrosso back you and more than you know. En met die zwoele tijden komt ook de foute party akel.

0: Ligt dichtbij, nog 11 dagen. Volgende week vrijdag. Lieve vrienden, volgende week vrijdag zitten wij in Flanders Expo. Voor de vrienden Flexpo in Gent. Dat betekent ook, volgende week de foute 728 op Q. Stemmen daarvoor kan je doen op qmusic.be of via de Q-app. En speciaal voor die gelegenheid tover ik deze week een van de items van dit radioprogramma om naar de iets foutere versie ervan. Zometeen hoor je wat dat is. En 's ochtends bij Maarten en Dorothee ook alleen maar foutness.
1: Wie wordt de foutste stem op de werkvloer en zingt het foute anthem op de foute party? Wordt het Ann uit Kampenhout?
2: Iedereen van jong tot oud, we zijn fout to be fout, fout to be fout.
1: Stem vanaf vrijdag in de Q-app of op qmusic.be.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Auto 5.
5: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
8: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
9: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
8: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.

0: dit in een voetbalstadion en iedereen is mee. Tiësto en Traffic.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Een beetje stilte wordt voor gezorgd in al deze drukte. Dit is Freya Sky bij Q.
1: Q sounds better with you.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Je hoort de Anima samen met Ellie Goulding en Hypnotized bij Q-Music. Veel luisteraars laten weten dat ze mij morgen... volgende week. Waarom zit ik met morgen in mijn hoofd? Misschien omdat ik al wou dat het morgen Foute Party was, maar het gaat dus over volgende week. Volgende week vrijdag is het eindelijk zover. De Foute Party in Vlaanders Expo Gent, editie 2026. En er stuurt echt een heleboel volk dat ze aanwezig zullen zijn. Fijn. Het is wel echt nog 11 dagen, hè, vrienden, dus we gaan nog even geduldig moeten zijn, want er komt ook nog een Foute 728 tussen. En dat geeft mij ook de gelegenheid, want elke avond spelen we Spreken is zilver, zwijgen is zonde. Dan hebben we elke avond een bepaald thema waaraan jij misschien wel een verhaal hebt gekoppeld. Dat je, ja, als je het niet vertelt, dan zou het zonde zijn. Zo dat. Dus ik hoor heel graag verhalen om iets over 8. Maar omdat we in het midden van de Foute Maand zitten, tover ik die rubriek Spreken is zilver, zwijgen is zonde om naar...
1: Spreken is zilver, zwijgen is fout.
0: Het concept blijft hetzelfde, maar de thema's die worden gewoon wat fouter. Heerlijk. We doen deze week na 8 uur thema's waar we ons een klein beetje mee op glad ijs begeven, omdat er vaak andere mensen mee gemoeid zijn. Dus dan moet je altijd even nadenken, ga ik dit wel vertellen? Of hou ik dit voor mij, want anders zit ik straks in de problemen. He, dat soort dingen. Ja, vertellen. Vertellen die handel. Zeker vandaag, want vandaag hebben we het over cadeaus. Wat is het meest foute cadeau dat jij ooit gekregen hebt? Of heb je misschien ooit een superfout cadeau gegeven? Spreken is zilver, zwijgen is fout. Foute cadeaus, gekregen of gegeven. Delen mag

0: morgen.
1: 1 plus 1 is 2 en dat is bij Suzanne en Freek niet anders. Je hoorde halverwege bij Q-Music. Zij vieren het leven en als jij VTM Go Plus hebt, dan kan je daar ook getuige van zijn. Er is een hele documentaire gemaakt rondom Suzanne en Freek en vooral de aanloop naar hun concertreeks in de Gelre Dome. Ze hebben er een paar echt volledig vol en tegelijkertijd ook plat gespeeld. Kan je checken met VTM Go Plus. Kan je ook het hele verhaal van Suzanne en Freek zelf horen. Zo meteen, na 8 uur. Spreken is zilver, zwijgen is fout. We zoeken foute cadeaus die jij ooit gekregen hebt.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: 8 uur, goedenavond. Nieuws krijg je van Bart.
3: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels over een uur aan het WK voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. De opstelling is net bekendgemaakt. Collega Maarten Breks overloopt die.
4: Het is uiteraard met Thibaut Courtois in doel, Kastanje op de linksachter, Mechelen en Ngoy wordt ons centrale duo en Meunier op de rechtsback. Middenveld met Onana, De Bruyne en Tielemans en voorin dan de man die onze vedette moet worden op dit WK, Jeremy Doku. De Ketelare wordt onze spits en Leandro Trossard, Champions League finalist met Arsenal, op de rechtsbuiten.
3: Het is wel erg warm in Seattle, rond de 32 graden. Het Weerinstituut heeft daarom een hittewaarschuwing uitgestuurd. En dan nog een match die net gedaan is op het WK voetbal, want daar heeft Spanje zich verslikt in Kaapverdië. Het werd 0-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
5: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
3: Wim T. Schippers was 83. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien. Daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
2: Ja, dat waren altijd goede cadeaus. Als je iets kreeg van Bert en Ernie of van Sesamstraat, dat vond ik altijd top. Maar vanavond in de show, Spreken is zilver, zwijgen is fout. Gaat het over foute cadeaus. Heb jij ooit zo'n fout cadeau gekregen, Bart?
3: Ik heb wel iets gekregen toen ik denk een jongetje van 12 jaar ongeveer zal het geweest zijn. Toen kreeg ik een ponyspel op de computer.
2: Oh. En was jij into paarden? Zijn paardenjongen?
3: Nee, ik had liever een voetbalspel gehad.
2: Ah, oké. Oké, okay, rare kronkel.
3: Ja, die moest je dan zo opvoeden en daar... Ja,
2: en daar is het misgelopen, zegt. Een ponyspel voor op de computer. Nou. Op dit moment staan er nergens files, of toch niet langer dan 5 minuten.
6: Music. Joren Linssen.
2: Ciao. Arriba, arriba. En de rest van de tekst is voor Carol G.

0: Die zijn hun slingers van hun pompons al aan het strijken, want straks om 9 uur beginnen onze rode duivels eraan, lieve vrienden. En dat wordt heerlijk. Wij supporteren natuurlijk mee. Wij, dat zijn jij, ik en Emma Salden. Die hoor je zo meteen. Normaal gezien sowieso vanaf 10 uur, maar ze komt een uur en een half vroeger. Om mee te supporteren, dan zitten we weer met 2 in de studio. Dat is leuker dan alleen. Dus ik blijf ook wat langer in haar show. Kunnen we samen de match checken. Als jij mee supportert, laat dan even van je horen. Dat doe je via de QR.
1: Spreken is zilver. Zwijgen is fout.
0: Deze maand, de maand juni, is eentje die veel drukker is. Een veel drukker exemplaar dan andere jaren. Want er is én het WK voetbal en de foute party. Volgende week vrijdag. Zie, ik hoor het mezelf zeggen en dan denk ik, doe het toch. Dat is echt al volgende week. Opeens is het daar zo snel. Daarom doen we deze week in de avonturen. Spreken is zilver, zwijgen is... En normaal komt nu zonde, maar zwijgen is fout. Met extra foute thema's waar ik jouw verhalen graag bij wil horen. Vandaag hebben we het over cadeaus. We beginnen rustig. Wat is het meest foute cadeau dat jij ooit gekregen hebt? Of heb je misschien een fout cadeau gegeven? Anne uit Balen zegt, het foutste cadeau dat ik ooit gekregen heb is van mijn ex voor mijn kerst. En dat is een strijkijzer. Hoe romantisch. Maar echt waar. Zo, ik weet niet of het aan mij ligt, maar dat zat in mijn opvoeding, zo'n dingen. Niet doen. Ik weet niet of dat in elke opvoeding zat, maar bij mij toch wel. Echt waar. Zeg, zometeen het verhaal van Jana uit Kokseire. Zij heeft ook ooit een fout cadeau gekregen in dezelfde categorie. En je hoort ook de cute opschrijf, die staat voor je klaar. Na Avicii in een soort van andere gedaante als zichzelf. Dit is Tim Burke.

0: nooit een fout cadeau. Taylor Swift. Of naar Toy Story 5 gaan kijken, want die komt bijna de zalen in binnen 2 dagen. En daar is dit natuurlijk de titeltrack van I Knew It, I Knew You, de Q-topschijf deze week. Vandaag hebben we het in Spreken is Zilver, Zwijgen is Fout over foute cadeaus. Wat is het meest foute cadeau dat jij ooit gekregen of gegeven hebt? Maite heeft er ooit eentje gegeven aan haar vader. Een wc-rol met een print van 100 euro briefjes. Oh, dan denk je, oh, mijn dochter heeft het grote lot gewonnen en ze wil het eindelijk met me delen. Lijkt het een wc-rol te zijn en is het goed genoeg om iets af te kuisen? Lisa uit Laakdal die zegt, ik heb 4 nieuwe banden voor mijn auto gekregen voor mijn verjaardag. Ja, maar hey, eerlijk is eerlijk, ik zou er heel blij mee zijn. 4 nieuwe banden, weet je hoeveel dat kost? Maar er zijn ook heel veel vrouwen die foute cadeaus krijgen van hun wederhelft, merk ik op in de Q-app. Dat is toch echt, daar moet ik het even mijn medemannen aanspreken. Jongens, daar zijn we toch even de bocht uit gegaan. Kom, maak dat eens even goed. Denk eens goed na. En ga geen strijkijzer of zo aanbieden aan je vrouw. Zoals bij Anne uit Balen zojuist. Aan de lijn, Jana uit Kokzijde. Jana, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jana, bij jou is dat ook het geval. Je hebt ook ooit iets van je wederhelft gekregen wat eigenlijk zeer fout is. Vertel.
1: Ik kreeg ooit een weegschaal van mijn man. Van mijn toenmalige man.
0: Ja. Ja, het is belangrijk dat je dat toenmalige, dat je dat woord erbij zegt waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk het wel. Dat zal wel een reden hebben.
0: Ja. Oké, en waarom? Heb jij dat gevraagd toen? Zei je van, ja, de weegschaal is kapot, ik heb een nieuwe nodig? Of wat waren zijn beweegredenen op dat moment?
1: Nee, wij hadden geen weegschaal. En ik denk dat hij dacht, ja, zij kan dat misschien wel gebruiken. Of wij kunnen dat gebruiken. Ik was daar niet zo blij mee.
0: Allee, jij. Ja, dat is eigenlijk is dat hetzelfde als ze zeggen van, zou dus niet wat afvallen, toch?
1: Daar kwam het wel een beetje op neer.
0: Ja.
1: Ik heb nooit veel complexen gehad over mezelf, ik heb me daar wel snel kunnen overzetten, maar toch vond ik dat geen leuk cadeau.
0: Ja. En had hij zoiets waar je hem dan mee kon terugpakken? Was hij kaal? Ik zeg zomaar iets. Had een shampoo kunnen kopen?
1: Nee, eigenlijk niet. Totaal niet. Nee, dat is
0: gepasseerd. Oké, het is volledig van je afgezet.
1: Zeker.
0: Oké, goed. We gaan dat gewicht niet meer in de schaal werpen, alleszins. Nee, dat gaan we niet doen.
1: Nee, zeg, dat gaan we niet meer.
0: Ga jij vanavond naar de duivels kijken?
1: Nee, ik ga zo meteen werken.
0: Ah ja, dat moet ook gebeuren. Wat doe je van job?
1: Ik ben verpleegkundige in het ziekenhuis.
0: Ah ja, dat moet draaiende blijven. Absoluut, heeft altijd voorrang. Zeg, Jana, bedankt om te delen, want je weet het. Spreken is zilver en zwijgen is
1: fout.
2: 1 keer per jaar zetten we alles opzij. Vandaag.

0: foute 728. Q-Music.
1: De ketelaren voor de bruine. Geweldige goal.
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
0: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
2: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
3: Ah, wat doen we dan?
2: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Ah.
0: Midas, je kan altijd vooruit. Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download.

0: bloemen. Altijd een goed idee. Toch echt waar, ik heb nog nooit, als ik bloemen gaf, ja, behalve chrysanten, is natuurlijk... Ja, een beetje op glad ijs begeven als je chrysanten geeft. Maar als je bloemen geeft, altijd een goed idee. Blijf top. Maar vanavond gaat het daar niet over. Wat zijn de meest foute cadeaus die jij ooit al gekregen of gegeven hebt? Er is een anoniempje in de Q-app. Wil, dan is het altijd heel leuk. Mijn naam niet noemen. Ik kreeg ooit van mijn ex-man voor mijn verjaardag de boekenreeks van 50 Shades. Met daarbij de opmerking, dan kun je misschien nog eens iets leren. Zij was daar niet blij mee. Zojuist hadden we Anne uit Balen. Die had ooit een strijkijzer cadeau gekregen van haar man. Waarop David uit Kortrijk zegt... Ja, het is inderdaad geen goed idee om een strijkijzer cadeau te geven. Eerst een deftige strijkplank. Daar is ze veel meer mee.
1: Spreken is zilver. Zwijgen is fout.
0: Over cadeaus geven gesproken. Veronique uit Heusdezolder. Wat heb jij ooit gegeven?
2: Goh. Ik heb eens een set haarshampoo gegeven aan mijn schoonbroer, die kaal is.
0: Heerlijk. Oh, goed. Kon hij ermee lachen?
2: Ja, al bij al wel. Hij zei het ook niet direct. Mijn zus zei het uiteindelijk wel, ja. Ik had het zelf nog niet door, eigenlijk. Nee, ook niet.
0: Wacht, dus je had niet door dat je een kale man eigenlijk beter geen haarshampoo geeft?
2: Ja. Nee, ik dacht dat een set douchegel en zo. Een drukke periode, kerstmis en je kent daar, je kopt wel en je pakt gewoon mee voor iedereen wat. En dat was een setje haarshampoo. Niet goed gekeken. En ik geef dat aan mijn schoonbroer, die kletskop is, ja.
0: Ja, maar ja, een kletskop moet ook mooi gewassen zijn, toch?
2: Ja, maar ze vonden het wel grappig. Ze hebben ermee kunnen lachen.
0: Ja, en hebben ze jou nog een keer goed teruggepakt, Veronique? Of?
2: Nee, toch niet, toch ja, niet. Nee.
0: Dan is dat nog niet gebeurd, denk ik. Dus blijf op je hoede, alleszins.
2: Ja, dat zal ik doen.
0: Heel goed. Zeg, bedankt om te delen, want je weet het. Spreken is zilver, zwijgen is...
2: Goud? Nee, dat zeg je niet. Dat is anders.
0: Nee.
2: Zwijgen is...
0: Met de F, met de F. Zwijgen is fout. Zeg het maar.
2: Ah ja, fout, ja.
0: Goed zo. Meteen van de eerste keer juist. Veronique, heerlijk.
2: Oh my god.
0: Ja, je hebt het top gedaan. Geweldig. Fijne avond nog.
2: Ja, dank je. Fijne avond. Bye-bye.
0: Bye-bye. We doen dit nog tot en met donderdag. Extra foute thema's in...
1: Spreken is zilver. Zwijgen is fout.
0: Want volgende week is het foute 728, lieve vrienden. Stemmen daarvoor kan via qmusic.be of via de Q-app. Met vrijdag dan de apotheose, de foute party in Flanders Expo in Gent. Tickets, die kan je ook nog kopen. Je raadt het nooit via Q-music of qmusic.be of via de Q-app. En over een dikke... Ja, nu eigenlijk. Emma Salden in de studio.
3: Wat, heb jij mij net dik genoemd? Of wat deed je?
0: Maar een klein beetje toch, hè? Dus... Zo meteen gaan wij samen supporteren voor de Rode Duivels.
3: Ja, leuk, ja. Hè?
0: En wij dat is eigenlijk met drie, want inderdaad, jij bent iets...
3: 30 weken zwanger.
0: 30 weken zwanger, dankjewel. Voor ik mezelf volledig aan het vastrijden was. En dan gaan we met z'n drieën gezellig supporteren. Het pronostiekje al in je hoofd?
3: Ik denk dat de Rode Duivels gaan winnen met 3-1.
0: Maar nee, die Egyptenaren die gaan niet scoren.
3: Ja, wel één tegengoal.
0: Maar nee,
3: en dan voor de rest gaan we die kapot maken met drie andere goals.
0: Man,
3: wat denk jij misschien?
0: 3-0.
3: Ah.
0: Wij doen 3-0. Die maken geen schijn van kans.
3: 3-1, Joren.
0: Ja, fijn. Er staan op dit moment ook 0 files op de Vlaamse snelwegen. Dat is een... Ja,
3: voorteken.
0: Een teken. Ja.
1: Joren Linssen.

0: Het nummer waarvan Emma Salde een karaoke-versie maakt. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan,
1: dat is toch leuk?
0: Zoals het juist de hele tijd. Ik zeg, amai, jij kent die tekst goed.
1: Sfeer zit goed voor de Rode Duivels.
0: Ja, de playlist zit ook goed, hè, in supportersmodus vanavond. En dit wordt tig aantal keren wereldwijd gespeeld. Een echte core voetbalsong. Je hoorde Safri Duo Play the Live, de Bongo-song. Vorig jaar trouwens, op 171 in de foute 728.
1: Oh, waar zou het dit jaar staan?
0: Als je hem hoger wil, stemmen, die handel. Ik hoop dat wij zo meteen nog stemmen hebben. QDJ Emma Salden, goedenavond.
1: Dag Joren.
0: Ja, bedankt om al wat vroeger te komen. Hè.
1: Dat is heel graag gedaan. Ik krijg daar goed voor betaald. Nee,

0: paarsen.
1: Ze echt wel niet. Het zijn gewoon. Het zijn geen
0: overleven. Maar ja, jij zit er anders helemaal alleen.
1: Ik ben de zielepoot, dus, dat is waar.
0: En jij blijft ook langer, hè? Tijdens mijn programma. Dus we gaan het samen doen.
1: Nodig is een eenzame uitwoord. Kom eens bij een eenzame op bezoek vanavond. We maken van de Q-studio een supporterslokaal. Wij drie eigenlijk, zojuist al gezegd. Want de kleine supporter mee, hè, in de buik. Je hebt al vaak horen schoppen vandaag.
0: Ja, eigenlijk wel. Die
1: horen schoppen, voelen schoppen bedoel ik. Je hoort dat niet, hè?
0: Nee, je voelt dat.
1: Ja, je voelt dat. Wij gaan de match België-Egypte, gaan wij een soort van voetbalverslaggeving over doen. Heb je daar ervaring mee?
0: Ik heb dat al eens één keer gedaan tijdens Vincent Live en dat ging heel vlot. Maar vooral omdat er heel veel supporters ook naar de radio luisteren op dit moment. Ja. En dat is net het leuke.
1: Dat is het toffe. Dus luister jij op dit moment naar de radio en kijk jij naar de voetbal? Laat dat eens van je horen. Mag met een foto, hè. Hey, als je zo'n zotte mus hebt die heel het huis versierd heeft, stuur het eens even door in de Q-app. Zometeen in de show doen we wel nog even het Q-top 40 hitarchief. En daarin haal ik vandaag het nummer dat speciaal werd gemaakt voor het EK-voetbal. Het Europees kampioenschap voetbal in 2004.
0: Amai, dat is lang geleden.
1: Nou, Ed Sheeran.

0: voetbal. Stuur ons even een foto door van waar jij zo meteen gaat supporteren voor de Rode Duivels. We starten over 16 minuten. Louis supporter mee in de mancave van zijn beste maat. Ah, vind ik tof, hè. Een goede mancave. Bier.
1: En jij moet het hier met mij doen, in de Q-studio. Ja, och, arme.
0: Kijk, ik ben een gemakkelijke mens. Bij Tina is het gewoon thuis, want morgen weer werkendag. Ja, het is maandag, hè, wat een vreselijk irritante dag.
1: Maar volgens mij zijn er ook wel echt heel veel pleinen in Vlaanderen die volstaan.
0: Ja, ongetwijfeld. En de volgende matchen zijn op zaterdag en zo. En een keer op zondag, dacht ik.
1: Ja, voilà, en de baas die gaat dat toch snappen als je morgen met een kater komt werken.
0: Maar er zijn ook heel veel mensen die niet enkel naar tv kijken, maar ook naar de lucht.
1: Naar boven, want de Q-luchtballon die is opgestegen daarnet. Angie uit Iedergem. Die heeft hij gespot. Die hangt op dit moment boven Denderleeuw. Alison uit Liedekerke die zegt ook... Hé, de Q-luchtballon passeert hier zo net. Net zoals Thomas uit Liedekerke. Die zegt, kijk wie dat we daar hebben. En dan stuurt hij een hele mooie foto door... van een rode, grote luchtballon in een blauwe lucht.
0: Zal ik eens iets vertellen? Sommige mensen weten dat nog niet, maar as we speak in die luchtballon... Jolien Roets.
1: Ja, die kan je niet zien, denk ik, van op de grond.
0: Ja, maar een keer goed roepen. Als je goed roept, luistert. Ja. De Q Top 40. Yes, vrienden. Ja, Emma, je bent er nu bij. Welkom in het Q Top 40 hitarchief.
1: Dankjewel, Joren.
0: Ja, het galmt hier ook soms. Ha, ha, ha. Ja, het is hier oud natuurlijk. Hè. Ah. Maar het Q Top 40 hitarchief. Daarin zitten de grootste hits ooit gemaakt. En die grootste hits die ooit in de Q Top 40 hebben gestaan, die halen we er graag nog eens uit, dat hitarchief. Vandaag eentje met een WK-EK-randje, want we gaan terug naar... 2004, lieve vrienden. Ik was toen 6 jaar. Emma?
1: Oei, daar moet ik even over nadenken. Hoe oud was ik? 8.
0: 8? 2 jaar ouder dan ik?
1: Van 1996.
0: Sorry, ben jij 2 jaar ouder dan ik?
1: Ja, zeg. Valt toch nog mee?
0: Valt heel goed mee. Kan jij nog iets herinneren van dat EK toen?
1: Geen flauw idee.
0: Ja, oké. De winnaar ook niet?
1: Geen idee.
0: Was Griekenland?
1: Maar allee, ik weet het niet.
0: Ja, Griekenland. En het ging door in Portugal. Was dan het gastland en die mochten dan ook de zangeres leveren.
1: Dat heb jij ook gewoon opgezocht. Dat weet jij toch niet van buiten?
0: Uit mijn losse pols schud ik dat
1: geloof
0: even.
1: Ik niet.
0: Die zangeres was Nelly Furtado. Die zangeres heeft... Portugese roots, is een Canadese man met Portugese roots. Muzikale duizendpoot ook. Heeft op jonge leeftijd heeft hij ukulele en trombone leren spelen. Was een fanfare op zichzelf, die vrouw. En ze zingt moeiteloos in het Engels, maar ook in het Portugees. En zo meteen in Forza ga je dat horen. Want dat nummer gaan we draaien. Is grotendeels in het Engels, maar het refrein is dan exclusief Portugees.
1: Oké, dankjewel voor de Wikipedia-pagina van Nelly Furtado.
0: Dit is wel echt, dit is kwaliteitsradio. Ik hoop
1: amai, je hebt echt je best gedaan vanavond.
0: Allee, dank u. De Die Die van Shakira, maar dan van 2004.

0: altijd cute op 40 Hit Archief. Nelly Furtado en Forza. Je hoort ons vanavond samen, Emma Salde en mezelf. Lucky you. En we hebben nog iets meegebracht, want het is vanavond natuurlijk België-Egypte. De allereerste match van het WK waar onze Belgen, onze Rode Duivels, in actie komen.
1: Om 9 uur.
0: Maar jij moet ook in actie komen. En om in actie te komen heb je krachtvoer nodig. Toch?
1: Ah ja. Oh, ik was even niet mee met jouw uitleg. Ja, inderdaad.
0: Zwangerschapsdementie, dames en heren. Maar we gaan iets regelen voor jou. We gaan het zo meteen uitleggen.

0: Back Music. Vanavond hier op Q supporteren wij mee voor onze Rode Duivels in Seattle, want daar gaat de match vanavond door België-Egypte. Emma Salden zit daarvoor mee in de studio, want met twee is leuker dan alleen naar een match kijken.
1: Toch? Zeker en vast, en jij blijft ook langer, hè? Jij blijft tot
0: gezellig.
1: Het einde van de match.
0: Ja, al duren tot 1 uur, ik blijf hier, en jij ook. Heel veel mensen kijken ook en luisteren ook mee via de Q-app, zien we?
1: Ja, Kurt uit Kampenhout, die is samen met zijn hond aan het supporteren en die heeft een sjaal van de Rode Duivels rond de nek van de hond gedaan.
0: Oh, man, zie dat beest niet stikt, hè?
1: Dus Veronique uit Sint-Truiden, die zegt ook nog Go Red Devils en dan een gigantisch grote tv naar Living, waar ze alles aan het volgen is. En ondertussen is ze ook naar Q aan het luisteren, dus ze is echt aan het multitasken.
0: En dat is ook zo, Veronique is ook zo iemand die merchandise in huis had, want er staat er zo'n gigantische kist en daar heeft ze voetbal op gedeponeerd en wat is daar nog echt een duiveltje?
1: Ja, en verschillende kaarsen in de kleuren van België.
0: Mo. Ja, ik heb daar juist ook nog iemand zien binnenkomen in de Q-app die snacks in de landskleuren heeft gedaan, in de 3 kleur.
1: Ah, kijk.
0: Ja,
1: we staan allemaal met z'n allen achter de Rode Duivels.
0: Ja.
1: En as we speak zijn de Rode Duivels zo net het veld opgewandeld in Amerika, dus ze zijn op dit moment het volkslied aan het zingen. Geen idee hoe dat gaat.
0: O dierbaar België, o heilig land.
1: Ja, oké, ik ken het begin wel, maar voor de rest weet ik het niet, hoor. Jij wel?
0: Nee. Annelies uit Opwijk die zegt hier ook... Ja, Annelies, moest dan nu echt... Jij ging toch pizza bestellen voor Emma?
1: Ah ja?
0: Hadden we dat gezegd?
1: Ja, dat is eigenlijk wel waar. Pizza Hawaii heb je
0: in je hoofd. Kijk. Ja, daar is het fout gelopen, Annelies. Daar is het fout gelopen. Maar, lieve vrienden... Er komen nog matchen aan. Het WK duurt nog tot 19 juli, denk ik. En dan moet je gewapend zijn met lekker eten. Op avonden als vandaag, ja, dat gaat niet. Je kunt dat niet zelf maken.
1: Ah nee, je hebt keiveel stress.
0: Ah ja. Dus, wij hebben iets geregeld. Zometeen, in de halftime en ook na de match, kan je eetbudget winnen, moet ik het zo zeggen, bij Takeaway.
1: En dat is heel lekker, hè?
0: Dat is superlekker. Kun je mee bestellen wat je
1: wil. Amai, hamburgers en fritten en sushi en... Ah! Oh.
0: Wat je daarvoor moet doen is... Ah, wat kunnen we nu al zeggen? Zorg dat zeker iedereen die op het veld staat, dat je de naam daarvan kent.
1: Dat is waar, dat is een goede tip.
0: Kan al helpen, absoluut. Ja.
1: Kom aan, hè, Rode Duivels.
0: Go, hè, boys.
1: Nog 5 minuten. Ah, spannend.

0: En ook al is het een miles away, maar echt super ver van ons, Seattle. Ze zijn begonnen, België tegen Egypte. En je hoort hier bij Q hoe alles verloopt. Onder andere ook tijdens het nieuws, 1 minuut over 9. Hier is Bart.
1: Goedenavond. In Seattle beginnen de Rode Duivels op dit moment aan het WK voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. Collega Maarten Brex overloopt nog even de opstelling.
2: Het is uiteraard met Thibaut Courtois in doel. Kastanje op de linksachter, Mechelen en Ngoy wordt ons centrale duo en Meunier op de rechtsback. Middenveld met Onana, De Bruyne en Tielemans. En voorin dan de man die onze vedette moet worden op dit WK, Jeremy Doku. De ketelaar wordt onze spits en Leandro Trossard, Champions League finalist met Arsenal, op de rechtsbuiten.
1: Collega Jarno Berto verklaart de keuzes van onze bondscoach.
3: Er waren nog twee twijfelposities. De linksback en de linkercentrale verdediger. De linksback, daar ging het tussen Maxime de Kuyper en Timothy Castagne. Dat is dan Timothy Castagne geworden. Ik neem aan dat de bondscoach voor meer defensieve stabiliteit kiest. En daarnaast staat dan Brendon Mechelen. Beetje een keuze van de centimeters, omdat dat lengte is die wel belangrijk is tegen die grote Egyptenaren.
1: En ook een grote verrassing op het WK, want Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdi opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in die groep wordt om middernacht gespeeld, Saudi-Arabië tegen Uruguay. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droog en vrij zonnig.
4: En het is heel duidelijk dat op dit moment iedereen voor de Rode Duivels aan het supporteren is, want op dit moment geen enkele plek op de Vlaamse snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest.
5: Music. Joren Linssen.
0: En
5: Emma Salden.
0: Ja,

0: bij het WK van 2010. In Zuid-Afrika was dit het officieuze WK-anthem, want dan het officiële was Waka Waka van Shakira toen in een tijd. Ja, nee, toen was het eigenlijk... Toen, in 2010, was het dit, hè.
1: Ah, de vuvuzela.
0: Inderdaad, Emma. Goed zo. 10 punten.
1: Waar ga je echt heel de avond met die vervelende toeter in je mond zitten?
0: Ja.
1: Oh.
0: De match is 9 minuten bezig. En as we speak, 0-0 nog altijd.
1: Je deed alsof er gescoord werd.
0: Ja, dat was
1: ons niet bang, hè, Joren.
0: Ja, even van je kevief, hè. Nee, het is nog altijd 0-0, maar ik dacht dus 3-0 en jij denkt dat...
1: 3-1. Ik denk dat Egypte 1 keer gaat scoren, ja. Maar dan maken we ze kapot.
0: Ja.
1: We moeten echt achter de rode duivel staan, hè, met z'n allen.
0: Ik hoop het voor mijn persoonlijke pronostiek niet, binnen de groep waar ik in meespeel, want...
1: Het wordt 3-1, Joren. Ja. Niet 3-0.
0: Bon. Er wordt heel veel meegesupporterd.
1: Ja, Peter uit Nieuwhoven, die zit op dit moment aan de zee, die zegt, straks als de duivels beginnen, dan rijd ik naar huis, want dan is het lekker rustig op de snelweg. Dat is goed gezien en moest er gescoord worden, dan gaan wij jou daarvan op de hoogte houden. Hè? Dus dan kan je gewoon alles volgen via Q. Kaylee uit Balen, die zit in een dilemma met haar mama. Zij wil heel graag naar Q luisteren, maar haar mama wil naar de voetbal kijken, dus ze hebben 2 schermen naast elkaar gezet.
0: Ik wil nu wel niet tegen mijn eigen winkel spreken, maar dat is toch een cacophonie. Zeker als ik zo begin te doen, nog eens.
1: Ja, maar misschien wil ze gewoon kijken en luistert ze niet, dus ze zullen niet zwaaien.
0: Hallo, Kelly.
1: En Inge uit Disney is daarnet met haar vriendinnen gaan lopen, 10 kilometer, en ze heeft dat in de Belgische driekleur gedaan. Goed, hè?
0: Heel leuk, maar ik heb zo precies het gevoel dat het WKQ luchtballon is, want als de berichten die daarover binnenkomen in de Q-app op dit moment...
1: Ja, er zijn heel veel mensen die ook de Q-luchtballon gespot hebben, want die is op dit moment ook aan het varen in de lucht. Want dat zeg jij, je vaart met een luchtballon,
0: amai.
1: Zo doe je dat. En die vaart ook over heel veel verschillende pleinen, waar op dit moment de Rode Duivels wordt uitgezonden. Dus het is een mooi beeld. Dan zie je een groot scherm waar de Rode Duivels aan het spelen zijn en daarboven zweeft dan de Q-luchtballon.
0: En ondertussen zorgen wij voor de beste muziek ter afwisseling, want zo zijn we.

0: Een nummer dat begint met de gevleugelde woorden Do you ever feel like a plastic bag? Firework van Katy Perry. Ja, laten we hopen dat onze rode duivels zich geen plastic bag voelen op dit moment. Nog altijd 0-0 tegen Egypte. Ik had toch wel al 1 goal verwacht op dit moment. Oei. Wacht, waarom hoor ik jou niet meer? Je hoort u zelf ook niet. Wacht, ga eens aan de andere kant.
1: Hoor jij mij nu?
0: Ja, daar ben je. Heerlijk.
1: Dat is raar. Ik hoorde ook niks. Ja. Ik was maar aan het babbelen. Ik wou zeggen, ik denk dat er vanaf 30 minuten veel gescoord gaat worden. Dat ze er even moeten inkomen, want het is daar heel warm natuurlijk.
0: Ah, ja,
1: dus
0: ja,
1: ze moeten die warmte even gewoon worden en dan gaan ze knallen.
0: Ja, en die Egyptenaren zijn dat wel gewoon, hè, die hitte.
1: Ja, voilà, ermee.
0: Bij Sarah uit Sint-Liefes-Houten kan het ook al wel eens warm worden. Sarah, goedenavond.
2: Hey, Joren en Emma.
1: Hallo.
0: Waar ben jij aan het kijken?
2: Hallo. Ik zit momenteel in de auto. Ik heb gedaan met werken en ondertussen volg ik de voetbal nou, lettend op. Ja.
0: Via ons dan?
1: Ah ja.
2: Nee, ja. Ik heb hier zo'n app op mijn gsm en telkens als er iets gebeurt, krijg ik daarvan melding. En ondertussen ben ik aan het rijden en ondertussen luister ik een beetje naar de voetbal en luister ik naar jullie. Ik ben zo aan het multitasken. Maar sowieso, binnen een kwartiertje ben ik thuis en dan pop ik mij in de zetel met een zakje chips.
0: Hoppa, lekker.
1: Welke chips?
2: Ik heb graag zo peper en zout.
0: Ja. Ah ja, goed.
1: Oké, dat is goed.
0: Zeg maar, jij kijkt voor één iemand in het bijzonder.
1: De school!
0: Hè? Oh, de school!
1: Egypte heeft gescoord!
0: Dat meende niet! Sarah!
2: Oh!
0: Allee, alsof jij er iets aan kan doen. Egypte heeft gescoord. Doe me toch.
1: Wat een drama.
2: Ja, ik krijg het net. Oh, Assouf.
1: Maar wacht, Sarah, leg die gsm weg, want je mag niet met je gsm achter
0: het
1: stuur
0: zitten. Ja, dat moeten we erbij zeggen. Dat allereerst.
1: Maar er is een tegengoal. Maar dat gaat de enige tegengoal zijn dat er gaat vallen.
0: Ja, daar gaan we voor zorgen.
1: 3-1.
2: Ik dacht 3-1, dus...
1: Dat denk
2: dus,
1: ik ook.
2: Allee, straks komen er 3 golen nog.
1: Ah nee, ik wist het, hè. Dit is zo typisch rode duivels.
0: Ah, echt waar. Maar misschien kan jou Filou, hè, want zo mag jij hem wel noemen, denk ik. Misschien kan hij wel scoren, hè, Sarah?
2: Ja, ik hoop het, hè. Ik ben echt een ketelaarke van, hè.
0: Oh, zeker.
1: Oh.
0: En wat vind je zo leuk aan Charles?
2: Ja, ik hoop echt dat hij straks een goal maakt. Ik heb er alle vertrouwen in.
0: Maar wat vind je zo leuk aan hem? Vind je hem schattig?
2: Ja.
0: Wat vind je ervan?
2: Ik vind hem schattig, ik vind hem stoer. Ja,
1: het is...
2: Wauw.
1: Wauw.
0: Hou je nog droog, Sarah?
2: Absoluut.
0: Ja, dat is goed. Nee, heel goed. Oké, goed. Dus jij zegt ook 3-1. Ik heb zo het gevoel dat iedereen 3-1 zegt op dit moment.
1: Oh.
0: Ja, maar jij mag blij zijn. Mijn pronostiek kan al niet meer. Ik ben alweer gezakt in mijn ranking.
1: Ja, maar dat wist ik al op voorhand, dat jouw pronostiek op niks trok.
0: Oh,
1: maar
0: stom.
1: Dit is wel echt ellendig. Ik dacht wel dat we eerst voor King gingen komen.
0: Echt waar. Sarah, ga je ons één iets beloven?
2: Ja.
0: Dat we even gsm wegleggen en niet echt waar als Egypte subiet nog eens scoort of België. Echt, hou het veilig, oké? Okay?
2: Oh ja, tuurlijk, okay, absoluut.
0: Oké, dan doen we het. Ja. Perfect. Oké, okay, goed. Goed. Maar ik ben er even niet goed van. Ik vind het echt niet leuk.
1: Ah, ik vind het ook zo jammer.
0: Allee, wegsfeer.
1: Ja, ik...

0: Olivia Dendermonde is nog altijd positief. Die denkt dat het 4-1 wordt voor de Rode Duivels. Maar Olivia uit Pelt, die denkt dat we gaan verliezen met 1-2.
1: Repeat of niet? Ja, laten we vooral hopen dat het geen repeat wordt van het EK, dat we daar weer zullen liggen aanmodderen.
0: Ja, dan hebben we ook de allereerste match verloren.
1: Oh, vreselijk. Nee, kom, we houden de moed erin. Dat is ook zo typisch België, van over één tegendoelpunt. Ze zakt de moed in de schoenen. Bon, goed. Repeat of niet, dat hebben we nog te doen. Alex Warren en Passenger zit op dit moment op de veroordelingsbank. En het leuke aan deze track vind ik, het gaat over zijn eigen mentale struggles en zo het beklemmende gevoel van, oh, ik ben de controle over mijn leven kwijt en ik zit dus in de passenger seat. Maar het is zo geen triestig nummer, zoals er wel vele zijn. Zo bijvoorbeeld een Dean Lewis zou daar weer al een janknummer van maken. Alex Warren doet dat niet. Hij maakt er een echte power song van, geen ballad. Nou, misschien heb je het dan net meer voor ballades en geen power songs, omdat je die stom vindt. Enfin, je hoort het, jouw mening telt, lieve vrienden. Wat vind jij van Alex Warren en Passenger? Repeat of niet? En zet er ook even bij waarom je repeat of niet stuurt.

0: Alex Warren in Repeat of Need met Passenger. Jantie uit Lievegem zegt, I love Alex Warren, maar deze is hem niet zijn ui. Gregory uit Oostende die zegt dan wel weer repeat, van een vette power song. Sandy uit Kortrijk zegt repeat, hij is ook geweldig in concert. Laurien uit Bree zegt, oh, repeat, mijn favoriete zanger. Ik herken mezelf in zijn teksten. En hij is waarschijnlijk ook heel knap en zo, volgens Laurien. Niet waar? Stefanie uit Tongeren die zegt repeat, net zoals Shana uit Aarschot. Johan zegt, ik heb hier geen mening over. En voetbal interesseert me geen bal. Bedankt, Johan. Morgen bij Matthias van den Bulke hoor je hem opnieuw, Alex Warren en Passenger.
1: Op dit moment gaat het nog op één plek traag op de Vlaamse snelwegen. En dat is op de ring rond Gent richting Zelzaten. Daar moet je 5 minuten rekenen tussen Zelzaten-West en de Benelux-laan. Sta je op dit moment op een andere plek in de file, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
0: Ah, en zometeen die vuvuzela nog eens laten horen, want Waka Waka van Shakira komt eraan uit 2010. Haar beste WK-song. Laat ons eerlijk.
1: Ja, dat is waar. Ja.
2: Joren en Emma.
0: Na Somber.

0: Zuid-Afrika, inderdaad, Shakira, je hoorde. Waka Waka. Emma, wie won in 2010?
1: Duitsland.
0: Is dat oprecht?
1: Is dat echt waar?
0: Nee, Spanje.
1: Ah. Ik was aan het twijfelen.
0: Nee, het was Spanje.
1: Ga ik Duitsland of ga ik Spanje zeggen?
0: En tegen wie speelden ze?
1: Tegen Duitsland?
0: Nee, Nederland.
1: Sorry.
0: En wij zijn hier verslag uit te brengen. We hebben de geloofwaardigheid ook weg.
1: Maar toen was ik nog niet zo geïnteresseerd in voetbal. Ja. Nu wel, 6 jaar later.
0: Dat was echt ongelooflijk. Wij zijn in een auto blijven zitten op dat moment, met die finale. En dan zo echt Spanje, Nederland. En wij bleven in een auto, want we hadden een gigantisch lange rit erop zitten. Heel het WK gevolgd via de radio, dat is altijd het leukste, de finale. En dan bleef dat bezig. En verlengingen en penalties, als ik mij goed kan herinneren. Dat was nogal een tijd. Ja, Spanje, ik denk niet dat ze zo ver gaan geraken, want vandaag tegen Kaap Verde, 0-0.
1: Oh, dat
0: crazy.
1: Was erg, hè.
0: Crazy.
1: Maar wij moeten niet veel zeggen, hoor.
0: Nee, jongens, want op dit moment de Rode Duivels staan achter tegen Egypte.
2: Oh, maar wat eerlijk.
0: Ja, zeg dat wel. Emma en ik sleuren je door deze match. We houden je op de hoogte van wat er allemaal gebeurt.
1: Ik vind wel dat we positief moeten blijven. Dus ik geloof er nog in. Ik denk dat Kevin De Bruyne ons gaat redden. En anders komt straks Lukaku op het veld gelopen. En dan gaat hij 3 keer scoren. Dat denk ik.
0: Maar van waar komt dit nu?
1: Ik ben toch altijd heel positief als het over de duivels gaat. Maar mijn schoonvader stuurt
0: me voilà,
1: een
0: berichtje. De afkomt tot de mouw, ja.
1: Nee, maar het is moeilijk om natuurlijk radio te maken en de hele tijd naar de match te kijken. Dus mijn schoonvader stuurt, ze spelen te afwachtend en te traag. Dat is blijkbaar het probleem.
0: Ja, maar zeg, Rudy Garcia, kan je daar niks aan doen? Kan hij een keer niet opstaan en zeggen, mannen, iets minder afwachtend, iets minder traag?
1: Ik heb niet.
0: Ja, ik ook niet. De schoonpapa ook niet?
1: Nee, helaas.
0: Vieren senior, heeft hij dat niet?
1: Nee.
0: Doe me toch. Zeg, terwijl onze Rode Duivels blijven knallen en hopelijk ook scoren, kan jij bij ons de ideale WK-prijs winnen, want we hebben hier eetbonnen van Takeaway in de aanbieding.
1: Mm.
0: Je hoort zo meteen een rijmpje, een zin, en jij moet die aanvullen met een Rode Duivel. Zal ik eens even een voorbeeldje geven? Ah.

0: Ja, aan jou.
1: Dus ik moet raden.
0: Ja. Okay. Dus de duivels zijn in topvorm. Allee, ja. Ik heb dit geschreven voor de match. De duivels zijn in topvorm. Want dat is op het WK de norm. Dus de komende weken eet hij geen cervela. The one and only...
1: Thibaut Courtois?
0: Bijvoorbeeld. En als je dat dus juist antwoordt, dan win je dus...
1: Ja, ik zag hem net een bal pakken en daarom dacht ik eraan. Ja. Dus ik heb een bon gewonnen van Tekenweek nu.
0: Jij mocht niet meedoen, dat staat zo in de spelregels. Wil jij wel meespelen, stuur dan nu jouw favoriete rode duivel door via een berichtje in de Q-app. En zometeen gaan we nog eens terug naar het WK van 1998 met Dario G.
1: Die heeft
0: het
1: toen gewonnen, hè? Zeg dat eens, hè.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
4: Zo's.

0: Frankrijk. Dat was de winnaar van het WK 1998. En ik heb dit niet opgezocht, ik wist het gewoon. Maar
1: dat ik geloof
0: was...
1: ik niet.
0: Ja, maar dat is niet waar. Dat is gewoon echt... Nee, ik meen het. Frankrijk heeft gewonnen en ook op dat moment georganiseerd.
1: Amai. Moet ik onder de indruk zijn?
0: Ja, absoluut. Momenteel is de extra tijd een beetje ingaan. 4 minuten extra. Het zou nu al halftime moeten zijn, maar dus 4 minuten extra. En het staat 0-1 voor Egypte.
1: Ik begin mij wel een klein beetje zorgen te maken.
0: Ja, begrijp ik. Wie aan voetbal denkt, Emma, denkt aan...
1: Sexy Lukaku. Of sexy Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne is echt hot geworden.
0: Ja, daar had ik nu even niet over eigenlijk.
1: Vettig eten.
0: Ja, dank u.
1: Ah, en bier.
0: En sexy Lukaku.
1: En sexy Lukaku.
0: Ja, die laatste kan je niet winnen. Vettig eten, dat wel, want we hebben hier drankbonnen van Takeaway in de aanbieding. En die kunnen misschien wel van Anne uit Balen worden. Anne, goedenavond.
2: Hallo Emma en Joren.
1: Hallo.
0: Waar kijk jij mee?
2: Ik kijk niet, want dat is niet goed voor mijn hart.
1: Oh, sorry, het was bijna goal.
0: Oh, het was bijna goal.
1: Sorry, sorry Anne. Het was niet de bedoeling om u te onderbreken, maar Doku die heeft daar een schot gelost op het goal.
0: Oh, ja, maar is goed bezig. Doku is goed bezig.
1: Abai.
0: Sorry, Anne, wat was je aan het zeggen? Jij kijkt niet mee.
2: Nee, want dat is niet goed voor mijn hartje.
0: Is het waar?
1: Dat snap ik als je die goal van Doku ziet. Oh, sorry.
0: Dus jij bent iemand die het op het einde wel ziet dan allemaal?
2: Ja, ik ben ook een beetje solidair met mijn zoon die morgen examen heeft en dus niet kan kijken.
0: Ah, en de mama beneden naar tv kijken en de zoon niet. Ja, dat kan niet natuurlijk.
2: Ja, nee, dat kan niet. Hè.
0: Zeg maar, is jouw zoon bij jou in de buurt?
2: Nee, die zit in Leuven op kop.
0: Wel, dan kun jij toch naar tv kijken?
2: Ja, maar ik vind dat te spannend.
0: En uw hart, jongen, en uw hart. Ja. Zeg, je kan een eetbonnen van Takeaway winnen. Dat is natuurlijk wel leuk voor als de zoon thuis is en dat je dan naar de volgende match kan kijken.
1: Dat is vooral goed voor uw hart.
0: Ja. Dat is ook heel lekker. Lekker vettig eten is goed voor uw hart.
2: Ja, oké.
0: Zeg, je hoort zo meteen een zin en die moet je gewoon aanvullen met een rode duivel. Doe je dat goed, dan win je zo'n eetbonnen. Goed?
2: Ja, we gaan proberen.
0: Ja, daar
1: rustig
0: ga je dan.
1: Rustig blijven, hè, met uw hart.
0: Komt helemaal in orde. Hier gaan we.
2: Dank u.
0: Als u... De zomer is weldra in het land. Tijd dus voor zon, zee en strand. Binnenkort gaan we lekker rollenbollen in de duinen, samen met...
2: Kevin De Bruyne.
0: Ja!
2: Joepie!
1: Dank je wel. Ça va met je hart?
2: Ja.
1: Ah, ja. Jij wint een bon van Takeaway, alsjeblieft. Proficiat.
2: Dank je wel, beiden. En nog veel plezier. En we gaan winnen, hè.
1: Dank je wel. Dat gaan we zeker doen. Goed dat jij positief bent. Dat lekker eten, dat komt jouw richting uit. Maar we hebben nog een bon in de aanbieding. Hoe goed is dat?
0: Oh, gaan we zo meteen nog eens doen?
1: Ik vind dat wel een leuk spel.
0: Ja, maar niet met u, Anne. Je hebt het al een keer gewonnen. Ja, maar ja.
2: Ja, we zijn tevreden.
0: Oh, oké, okay, voilà, absoluut. Zeg, zorg voor uw hart. Fijne avond, hè.

0: Je hoorde J-Lo en the one and only David Guetta. Back to music met Save Me Tonight.
1: Op dit moment is het rust in de match van de Rode Duivels tegen Egypte. Dus ze gaan even met z'n allen de kleedkamer in. En ik denk dat ze daar een goede stevige vergadering moeten houden.
0: Ja, ze moeten ingrijpen. Zo
1: echt, ze moeten inderdaad ingrijpen. Blijkbaar zijn er twee zwakke schakels op het veld. Ik heb nog niet gelezen wie het is, maar ik zag een push-melding binnenkomen dat, dat er twee zwakke schakels zijn en dat die eraf moeten.
0: Ja, maar ja, het is ook niet makkelijk, hè, want wij zitten hier te multitasken. Misschien moeten we het eens vragen aan Kenneth uit Sint-Lievesoutum. Kenneth, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wie zijn volgens jou de zwakke schakels?
2: Goh, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat Doekie vooral geïrealiseerd wordt. Dus dat ze die niet afhalen, want ze gaan hem toch geen ruimte geven.
1: Ja, ik denk wel dat ze Doekie nodig hebben, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
2: Ja, maar ik krijg geen ruimte. Dus het zal moeilijk zijn. Ja.
1: Maar Lukaku komt erop en dan gaan we winnen. Dus voilà.
0: Zo gaat het, altijd. Maar zo gaat het,
1: dat heb ik voorspeld.
0: Ja, dan komt hij daar weer als een malle tank op het veld gereden en dan komt het allemaal in orde. Zeg,
2: ja, ik hoop het.
0: Kenneth, heb jij iets aan je hart?
2: Nog niet.
0: Oké. Ja, dat kan zo meteen wel eens veranderen, want je kan eetbonnen van Takeaway winnen als je kan aanvullen met een rode duivel. En het moet rijmen. Ben je klaar?
2: Ja, dat doet nog. Ja, laten we beginnen.
0: Fijn dat hij het zelf zegt. Laten we beginnen. Doen we, absoluut. Als er iemand kan scoren, hebben we alvast niet verloren. We maken grote kans met de one and only...
1: Kenneth.
0: Het is aan u, hè.
1: Wat rijmt er? Welke rode duivel rijmt er op kans?
0: Ja, zeg dat wel.
1: Nee, de kapitein.
0: Tielemans. Ah. Een klein duwtje van...
2: Ja, maar de verbinding kwam later. Het was daar die dat
1: wel... Ah. Bla, bla, bla, bla.
0: Ja, dat... Hey, maar goed, dan is er gelukkig Emma Salde die even fungeert als hulplijn. En dat is dan wel goed gekomen. Had je nu Van Aken Hans gezegd, hadden we het ook nog goed gerekend. Maar ja, goed.
2: Ja, dat was het nog.
0: Ja, dat was ook nog goed geweest. Kijk, hoe dan ook win jij... Eetbollen van Takeaway, wat supergoed is.
2: Ja, ja. Joepie, daar ben ik blij mee, hoor.
1: Ah, voilà.
2: Eten doe ik wel graag.
0: Ah, wel, ja, kijk, voilà, absoluut.
2: Omdat het fantastisch.
0: Ik zou zeggen, steek snel iets binnen, want het is halftime, het is rust op dit moment. Zometeen spelen ze verder, hopelijk met vernieuwde moed, hè, dat het allemaal goed komt.
1: Hopelijk spelen ze beter dan jou, Kenneth.
2: Ik hoop dat ze nog 4 keer scoren, want ik had 4-1 gezet. Dus,
0: Ook in de pronostiek? Ja, jongen, god, doe me toch. Ja, ik ben al, kijk, ik kan het niet erger doen dan ik, want ik had 3-0 gezet. Dus ik ben al helemaal verloren.
2: Ja, dat hangt niet.
0: Laat het smaken, Kenneth. Fijne avond nog.
2: Ja, zal ik doen. Fijne avond.

0: is het 10 uur en krijg je nieuws van Bart. Goedenavond.
1: Goedenavond. De Rode Duivels zijn op achtervolgen aangewezen. In hun eerste wedstrijd op het WK voetbal staat het aan de rust 0-1 voor Egypte. De Egyptenaren scoorden na 20 minuten. De Rode Duivels hebben het moeilijk, zegt analist Toby Alderwereld.
2: Al de positiviteit is een beetje weg. Ze hebben geen controle over de wedstrijd. Kunnen hun spel niet spelen. Ze zijn totaal niet dreigend. En je merkt dat er wel wat foutjes of onzuiverheden in zitten. Vooral aan de rechterkant met Meunier. En dan krijg je toch nogal wat kansen tegen. Dus misschien moet je blij zijn met 0-1.
1: In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij 1 persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droog en vrij zonnig.
0: Hey Bart, wat zeg je? Wat zeg je?
1: Ik hoor je niet.
4: Ja, dat was mijn zin, Bart. Ja.
5: Maar je mag daar niet mee lachen, hè?
4: Nee, maar ik lach wel met hem. Allee. Oh, zeg ja.
1: Dat is die Belgen, hè. Ik weet het even niet meer.
5: Ja, Joris is ook helemaal in de war.
1: Ja.
4: Goed, dankjewel Bart.
5: Verkeer.
4: Ja, nul.
5: Goed.
4: Ja?
5: Nul plekken verkeer.
4: Het gaat goed. Het gaat goed vanavond, lekker.
6: Music. Emma Salden.
5: En?
6: Joren Linssen.
4: Ja, en de tweede helft voor de Rode Duivels. Die gaat bijna beginnen, dus jouw supporterskreten zijn welkom in de app.

0: Van Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. En over goud gesproken. Stel je voor, Joren, dat wij de gouden beker van het WK voetbal dit jaar naar huis nemen. Is dat realistisch?
1: Nee.
0: Oh, maar allee, zo negatief.
1: Als ik nu zie hoe dat we spelen tegen Egypte, dan denk ik, ja, sorry, waarom zijn we... Ja, nee, maar ik moet inderdaad positief blijven. En het, ja, deze matchen zeggen nog niet heel veel. Het zijn pas de volgende matchen waar het dan echt duidelijk wordt, oké, stoten we door of niet. Maar het is wel een goede graadmeter om dan te zien, vind ik, of er iets in zit. En op dit moment niet. Dus ik weet ook niet wat de aanpassingen zijn. Want ik zeg het, we maken hier ondertussen radio. Hebben we enkel zicht op het scherm. Maar ja, het blijft nog altijd 0-1. We zijn 47, 48 seconden ver in de tweede helft.
0: En Joren en ik, wij gaan nog keihard mee supporteren. Allee, ik ga dat toch doen. Ik verwacht van jou hetzelfde, hè, Joren.
1: Maar ik doe dat ook wel echt. Ja, want ik ben op dat gebied zo'n typische Belg, dan ben ik ook zo meteen te vitten.
0: Ja, maar nee, kom.
1: Echt,
0: kom omhoog.
1: Als ik nu zou kunnen, zou ik even naar Rudy Garcia bellen. Zou ik zeggen, hey Rudy, dat is niet hoe we het afgesproken hebben.
0: Maar ga jij misschien inderdaad in een hoekje van de studio even goed vloeken. En dan ga ik verder met de show, met Stromae. En

0: is de sfeer die we nodig hebben om de Rode Duivels naar de overwinning te sleuren. Fenne uit Veurne die zegt nog, merci om alles te volgen daar op Q. Ik ben op dit moment aan het werk, maar zo kan ik toch nog een klein beetje naar de Rode Duivels kijken. Wat?
1: Het is nog altijd 0-1.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
1: En wij draaien ondertussen de allerbeste nieuwe muziek volledig van eigen bodem. Dit is Judith.
2: Q music. Q. Sounds better.

0: Allee, het was weer bijna zover. Bijna 0-2 voor Egypte, zie.
1: Oh, ik heb Hupla. Het gezien.
0: Hoppa. En dan Courtois. Ja, met Courtois zijn we gered. Dus.
2: Hoe het altijd gaat tegenwoordig. Of Lukaku. Courtois of Lukaku. Dat zijn echt de twee helden op
1: ik
2: dit moment.
1: Ik dacht nu wel echt dat ze veel sterker gingen terugkomen in de tweede helft.
2: Ja, dat begrijp ik.
1: Maar Lukaku staat er nog niet op, hè.
2: Nee. Jawel, maar ja, het moet nog komen, hè. Dus
1: komt goed.
2: Ja, we hebben nog iets achter de deur, jongens.
1: Maarten uit Beringen, die is ook keihard aan het supporteren. En die denkt nog steeds dat het 4-1 gaat worden voor de Rode Duivels. Dat is heel positief.
2: Wishful thinking, ja.
1: Ja, dan moeten ze er nu aan beginnen. En dan is er ook nog Chris, die supportert ook mee. Chris, goedenavond.
3: Ja, dat helemaal.
1: Oei, Chris, jij klinkt heel verdrietig.
3: Nee, ik vind het dramatisch.
1: Waarom?
3: Oh, dat kan toch niet? Allee, tegen Egypte, zeg.
1: Ja, dat is waar.
3: Ze hebben al 3-0 geweest.
1: Ja, ze hebben wel al heel veel kansen gehad tegenover de Rode Duivels, dat is waar. Maar ik vind wel dat je positief moet blijven, Chris.
3: Ja, dat wel, maar ja, nee, kom zeg.
2: Ja, maar het Egypte...
3: passen missen.
2: Het Egypte van nu is het Egypte van 10 jaar geleden niet meer. En Chris, er zitten wel een paar goede spelers tussen ook. Dus wat denk jij dat het ligt?
3: De opstelling. Het zit een bondscoach, het weer allemaal dezelfde spelers op het veld. In plaats van te zeggen, oké, jij kunt het niet, we gaan een keer met iemand anders proberen. En nu doen ze weer verder in dezelfde opstelling.
1: Ja, daar moet ik Chris wel gelijk in geven, inderdaad. Hij had beter wat wissels doorgevoerd.
2: Maar ja,
1: hè?
2: Misschien komen die nog, hè, jongens. Geef het even tijd. Hè. Wie weet hebben ze net een bolwassing gekregen in de kleedkamer.
1: Geef het even tijd. Het is een minuut 56.
2: Ja, maar wij komen altijd een klein beetje op dreef vanaf minuut 60. Als we meteen zien, dan gaat er een gigantische kentering komen.
1: Oké, er gaat gescoord worden vanaf minuut 60. Dat zijn Joren zijn woorden.
2: Hey, en wat krijg ik als ik... Wat krijg je, Chris?
1: Door wie?
2: Doku. Ik weet het niet. Chris, ik kon niks meer vragen aan jou. Ik zou gewoon zeggen, hou de moed erin, hè, man.
3: Ja. Dat zal wel meer gek om te gebeuren.
1: Ik klinkt ook wat emotioneel.
2: Ja, ik merk het. Chris, haal er zakdoekjes bij. Voor uw tranen, hè, weliswaar.
3: Oké, ja.
2: Hey, jongens, we houden het positief. Minuut 60 is in zicht. Komt allemaal goed.

0: zien zitten in het stadion. Die is aan het kijken naar België, Egypte.
1: Dat is een maffiabazen.
0: I know. Maar hij keek met een lang gezicht. Dus, volgens mij is hij voor de duivels. Volgens mij heeft hij ook ingezet op de duivels, dat de duivels zouden winnen. Ja, ik begrijp het. Zojuist ook alweer een kans voor Egypte. Egypte. Hè. Ja, het was echt wel een minuut 60 is ingegaan. Maar pas op, nu komen we toch dicht in de buurt van de Egyptische goal.
1: Of ja, maar de rode duivels zijn echt al aan heel veel dingen ontsnapt.
0: Ja, maar kijk, nu ben jij de negatief, hoor. Ik wil het maar even meegeven. Maar,
1: ja, dat is waar. Je hebt gelijk. Ik ga positief zijn.
0: Ja, positiviteit.
1: Blaas nog eens op je trompet.
0: Ja, dat wil ik nog eens doen.
1: Dat is exact wat we nodig hebben, inderdaad. Want de rode duivels staan nog steeds achter tegen Egypte.
0: Ja, blijf er nog eens in. Dit is Jenna Spyro.

0: Echt waar, als Lukaku ooit stopt bij de Rode Duivels, dat zou wel eens failliet van de ploeg kunnen zijn.
1: Garcia, die springt in het rond. Ik heb die nog nooit zo blij geweten.
0: Ik vind ook wel dat er een beetje aandacht mag zijn voor mijn voorspelling. Na minuut 60 gaan we erin vliegen. Wat gebeurt er op minuut 66? Hoppa, goaltje van Lukaku.
1: Maar ik had ook voorspeld dat Lukaku erop ging komen en dat hij ging scoren, toch?
0: Maar echt lekker, man. En nu is het hydration break terecht. Ja, hij staat toch al de volle minuut op het veld. Hij heeft ook al een goal gescoord. Echt waar. Man. Ja, dit gaat nog goed komen.
1: Ja, ik denk het kan nog altijd 3-1 worden. Hè. Dat was mijn pronostiek.
0: Dat was mijn pronostiek. Man, wrijf het er nog eens in, jong. Ja, ik weet dat ik aan het verliezen ben.
1: Oh, Lukaku, I love you. Ja, verkeer.
0: Nul files, denk ik.
1: Ja, ga dan maar verder met de show.
0: Dat is mijn pronostiek.

0: Peru heeft gescoord en daar is duidelijk iedereen zeer blij mee. Ah, we gaan dat hier nog winnen tegen Egypte. Stel u dat voor.
1: Dat denk ik ook. Het gaat nog 3-1 worden.
0: Ja, Emma.
1: Woehoe! Ah, ik ben weer heel blij.
0: Ja, ja, ja, het is goed. Ik heb 3-0 ingevuld. Ja,
1: en
0: juist zwadden. Ja, maar ik ben ook blij.
1: Wees eens wat positief.
0: Ik ben positief.
1: Het is 1-1. Lukaku heeft gescoord.
0: Ja, dan gaat dat nog eens doen. Als hem opdreven is, echt waar, dan houden we hem niet tegen. Hè. Dat
1: Jorn
0: is,
1: en ik, wij houden jou op de hoogte tot het einde van de match van wat er allemaal gebeurt.
0: En we zorgen ook dat je maagje gevuld is, lieve vrienden. Want je kan nog bonnen, eetbonnen bij Takeaway winnen.
1: Dat is lekker, hoor.
0: Goed, namen van alle spelers. Even in je hoofdprenten van de Rode Duivels. Het kan je eetbonnen opleveren. En nu Ricky Martin.

0: Ja, dat zijn alle Belgen op dit moment. En dan spelen ze zelf zo de coach en zeggen van... Oh nee, we doen Lukaku inbrengen. Weet ik veel. Ja, dat heeft Rudy Garcia op een bepaald moment ook wel doorgehad. En daarom hebben we nu een puntje gescoord. 1-1 tegen Egypte, as we speak.
1: Dankzij Lukaku, bikrom.
0: Absoluut. Zeg, jij kan ook iets scoren. Namelijk een bon van Takeaway. Want er is niks beter dan naar de voetbal kijken. Met een vettige pizza of een goeie pakje friet. Of een goeie hamburger.
1: Of sushi, ook lekker.
0: Maar je moet daar wel iets voor doen. Dat is... Wat?
1: Ik wou uitleggen wat je daarvoor moet doen.
0: Ah, sorry, ga jij het doen? Oké.
1: Mag het?
0: Ja, doe maar.
1: Ah ja, want het is ondertussen ook nog altijd mijn show, hè?
0: Ah, dat is juist, ik ben hier te gast in jouw show. Neem de boel helemaal over.
1: Ik wou zeggen dat je dus zometeen een zin hoort. Een originele, creatieve zin.
0: Wanneer?
1: En je moet die aanvullen, zometeen.
0: Ja.
1: Met een rode duivel. Dus het is een soort van rijmpje. En jij moet dan aanvullen met de naam van de rode duivel.
0: Welke rode duivel?
1: Oh, maar stop me van die vervelende vragen te stellen.
0: Zal ik even een voorbeeld geven? Mag dat nog in jouw show? Nee, oké, dan doe ik het niet. Hè?
1: Jawel, geef maar een voorbeeld, dan is het duidelijk. Voor mijn allerliefste luisteraars van de avond.
0: Oké, daar ga ik dan. Hè. De duivels zijn in topvorm. Want het WK...
1: Wat?
0: Ik moet opnieuw beginnen.
1: Allee, zo amateuristisch.
0: Ja, maar wacht,
1: mijn show.
0: Ik weet het. Sst, kalm. De duivels zijn in topvorm, want op het WK is dat de norm. Dus de komende weken eet hij geen cervela, de one and only...
1: Courtois.
0: Of Onana.
1: Maar die staat daar niet meer op, denk ik, of wel?
0: Nee, die is eraf gehaald.
1: Maar dat maakt niet uit. Het moet gewoon een rode duivel zijn.
0: Het moet een rode duivel zijn en het moet rijmen. Dus als je nu even gewoon jouw favoriete rode duivel doorstuurt, zeg ik het juist zo... In jouw show?
1: Via de Q-app moet je dat doen.
0: Dan win je misschien bonnen van Takeaway in Emma's show.

0: pas op, de aanval op dit moment zit toch alweer een pak beter dan in de eerste helft.
1: Oh, het is nog een dikke 10 minuten.
0: Oh. Je hoort de Kamrad bij Q-Music en Be Mine. Oh, lekker smikkelen tijdens een match van het WK en dan nog liefst bij de Belgen. Dat kan op onze kosten en die van Takeaway. En daarvoor gaan we naar luisteraar Kelly uit Balen. Uit de Campion.
2: Oh. Hey, ja, uit de Campion.
0: Uit de Campion. Balen Wezel, Kelly.
2: Nee, Balen Centrum.
0: Balen Centrum, potverdikke. Is er nog altijd die goeie kebabzaak?
2: Ja, je zit
0: maar
2: een paar
0: doei. Ja, voilà, kijk. Ja, Emma hoort het donderen in Keulen.
1: Ja, hoe komt dat jij zoveel kent van te campen?
0: Ik heb nog in Balen gewoond. Ik ben geboren in... Hallo, hoe lang kennen wij elkaar? Ik ben geboren in de camp.
1: Ja, dat, weet jij waar ik geboren ben?
0: Antwerpen?
1: Nee. Fout.
0: Waar? Maar ja, een deelgemeente dan.
1: Ah, voilà.
0: Ah ja, voilà. Maar dat, voilà, ja, kijk.
1: Goed. Ja, maar jij was fout.
0: Kelly, daarvoor bellen we niet natuurlijk. Jij bent aan het kijken.
2: Klopt.
0: Ja. Kelly, wie is je favoriete rode duivel?
2: Lukaku.
0: Ah, dan heb jij zometeen alle vingers afgelikt, want met die goal, ja, heeft hij weer lekker gedaan, toch?
2: Ja, heel goed.
1: En hij is ook
2: Lukaku,
1: lekker, hè?
2: Toch mooi teleur.
0: Vind jij hem ook lekker, Kelly?
2: Ja.
0: Zeg jij wel eens, ik heb zin in iets. Hij mag wat?
2: Zijn truitje uit en zelfs naar de markt.
0: Oh, zeker.
1: Oh, dat vind ik ook.
0: En is in Balen passeren met een goede kebab. Lekker zo. Hey Kelly, heel eenvoudig. Je hoort zo meteen een zin en die moet je aanvullen met een rode duivel. Ik kan nu al zeggen, het is niet Lukaku.
2: Oh.
0: Ja. Maar ja, anders zou het gemakkelijk zijn. Hè?
1: Ga jij het doen of ik?
0: Ga jij het eens doen?
1: Ja, ik wil de zin wel eens voorlezen.
0: Oké, oké. Hou je klaar, hè, Kelly. Hier komt Emma met de zin.
1: Oké. Als een rode duivel niet scoort, is dat niet hoe het hoort. Wie zijn roodgat verbrandt, zit op de blaren. Pas dus maar op. Blaren.
2: Pardon?
0: Nee, moet
1: pardon.
0: Pardon. Nee, niet die rode duivel. Pardon is het niet. Maar moet
1: wat rijmt er op blaren? Ja. Welke rode duivel rijmt er op blaren?
2: Blaren? De ketelaren.
1: Amai.
0: Kelly, lag het aan ons? Was het te moeilijk?
2: Ja, een beetje.
0: Oh, doe me toch. En we dachten van...
1: Maar het is ook al laat, hè. Ja, maar, het is ook maandagavond. Toch. Zware werkdag geweest.
0: Kelly die is nog zo in transe van Romelu Lukaku. Die zal misschien volledig scherp op de bal zitten en die zal het weer. Maar ja, goed.
1: Je wint, hè.
0: Ja, je wint. Je wint eerbonnen van Takeaway. Wat ga je daarmee kopen?
2: Kebab waarschijnlijk.
0: Lekker. Goed. Het Balen Centrum dan waarschijnlijk, hè.
1: Zeg, ondertussen is er gewisseld. Kevin De Bruyne en Doku zijn eraf. En Hans Van Aken staat erop. En nog een andere rode duivel. Maar dat heb ik even gemist. Maar dus De Bruyne is eraf, samen met Doku.
0: Oké, goed. En een van in de buurt, hè. Kelly, van in Lommel, hè. Hans Van Aken.
2: Ah ja, klopt.
0: Ja, kan alleen maar goed komen. Hé, smakelijk.

0: Sons of Leon met You Somebody. We gaan nu even live over naar Sicilië. Want ook daar zijn ze aan het supporteren voor de Rode Duivels. Kilian, goedenavond.
1: Hallo, de Emma.
0: Hallo, is er daar in Sicilië eigenlijk veel WK-gekte?
1: Hier hebben we er nog niet van gemerkt. Ik ben helemaal niks van gemerkt.
0: Ja, de Italianen zijn ook niet geplaatst.
2: Ja, nee,
0: hè?
2: Ze doen niet mee, dus dat is niet abnormaal natuurlijk. Moest Italië nu wel geplaatst zijn, dan hadden we het gezien. Dan hadden we waarschijnlijk de straatstenen niet kunnen overgaan of dat had wel een vlag gelegen van Italië. Maar goed, jullie supporteren mee onder de Italiaanse zon. Heerlijk, goede combo. Wat denk je? Wat denk je? Wat gaan de Rode Duivels op het WK neerzetten?
1: Ik zie ze wel ergens nog verder geraken, maar als ze het nu gaan winnen, dat vrees ik voor.
0: Nee,
1: maar,
0: wat bedoel je?
1: We moeten positief zijn.
0: Jazeker, en wat bedoel je met verder geraken?
1: Wel nog een paar rondes verder,
0: Oké. Okay.
2: Wacht, zo kwartfinale, halve finale, wat denk jij? Als je nu even zoiets moet opplakken, we vragen het u, hè. We leggen het u niet in de mond, Kilian, maar we vragen het, hè. Wat denkt u? Hoe goed kunnen we die finale misschien? Zeg maar iets.
1: Nee, ja, kijk, laat het af.
0: De verbinding in Sicilië is niet zo heel
2: goed. Save by de verbinding, ja.
0: De match van de Rode Duivels tegen Egypte zit er ook bijna op. Hè. De laatste 5 minuten die worden gespeeld op dit moment. Wat denk je, Kilian? Gaat er nog gescoord worden in die laatste 5 minuten? Nu staat het 1-1.
1: Wacht hoor. Ja, maar ik heb even niet gehoord wat je zei.
0: Gaat er nog gescoord worden in de laatste 5 minuten van de match?
1: Ik denk van wel.
0: Oké. Door wie? Door België of
1: ik
0: door Egypte?
1: Door België.
0: Ah, dat is goed.
2: Perfect. Zeg, jij kan ook nog scoren. Ik ben precies in de hele tijd dezelfde zin aan het zeggen. Jij kan ook nog scoren. Altijd prijs, altijd gewonnen, dames en heren. Jawel. Je moet zo meteen de zin aanvullen met een rode duivel en het moet rijmen. Maar dat gaat wel lukken.
1: Maar het best doen.
2: Voilà, dat moet ik horen. Ik vond dat eigenlijk wel heel goed, dit Emma Salde. Dus nog eens.
0: Mag ik de zin weer voor?
2: Doe nog eens de opgave, vind ik wel leuk.
0: Oké. Kilian, hier komt-ie. Goed luisteren. Wat doen de duivels als ze niet spelen, zodat ze zich niet vervelen? Sommigen zetten een trampstamp-tattoo, zoals... Wat rijmt er op tattoo? Welke speler rijmt er op tattoo?
1: Lukaku!
0: Ja!
2: De man van de match!
1: Goedemorgen.
2: Ja.
0: Amai, goedemorgen inderdaad.
2: Hey.
1: Ik was tot aan de hand denken, maar uiteindelijk klap voor de hand.
2: Maar ja, ik ken dat, ik herken dat, want je denkt elke rode duivel die nu op het veld staat, denkt, ah ja, natuurlijk, de Kuiper en Doku en...
0: En hij is op vakantie.
2: Ja, maar als je ze dan naar boven moet halen in je hoofd, dan lukt het op dat moment. Ik snap het volledig, maar het maakt niet uit, want jij hebt lekker veel eetbonnen van takeaway gewonnen. Waarmee je, als je terug in het land bent, iets kan bestellen. Heerlijk. Hey, waar zijn jullie nu op dit moment in Sicilië?
1: We zijn net Gela gepasseerd. En volgens de GPS naar het volgende stadje. Maar dat kan ik je niet direct afleiden.
2: Wacht, geel als in de Kempen geel? Of geel?
1: Nee, Gela.
2: Gela, de Italiaanse Kempenstad, ja, tuurlijk. Hey, bedankt om mee te spelen en geniet ook van de Italiaanse zon. Alla prossima.
1: Nee, jullie bedankt.
2: Dag!
3: Deze hit is nieuw bij Q.
2: Alles uit het leven halen doet Lost Frequency.

0: Lost Frequencies bij Q Music in de show van Emma Salden. Je hoorde Live It All. Ja, zo meteen gaat de show verder met jou alleen.
1: Ja, natuurlijk. Ik ga zeker nog door tot middernacht. Maar ik wil eerst jou bedanken, Joren, om mee de match van de Rode Duivels te volgen.
0: Ja, insgelijks. Ik vond het wel heel gezellig. Moeten we dat vaker doen.
1: Ja,
0: zo even bij elkaar op de koffie, leuk.
1: En uiteindelijk is het 1-1 geworden, dus een gelijkspel voor de Rode Duivels. Wat is jouw gevoel na de match?
0: Goh, ik denk dat ze nog eens even goed terug de tekentafel moeten gaan opzoeken voor de match tegen Iran komende...
1: Dat denk ik ook.
0: Wanneer is het volgende week ergens?
1: Nee, zondag.
0: Zondag? Ah ja, zondag. Ja, nee, Nieuw-Zeeland is volgende week, juist. Dus ja, goh, ik heb er nu niet echt zoiets bij van dit gaan we nu wel eens fixen met z'n allen. Dat denk ik nu niet, maar goed.
1: Nee, maar ik denk wel dat ze echt goed gaan nadenken wat er beter kon en dat ze dat dan ook effectief gaan uitvoeren zondag.
0: Misschien moet jij de volgende bondscoach worden. Ik vind dat je het wel helder...
1: Dat denk ik ook.
0: Ja.
1: Ja, en al die mannen die gaan naar mij luisteren.
0: Ja, met een zweep. Lekker. Tja, heerlijk. Wat zit er zo meteen bij jou nog in de show?
1: Oh, nog heel veel. Nog stemadvies voor de Foute 728.
0: Ah,
1: je mag ook nog de muziek kiezen bij Q. Dus het wordt nog heel plezant tot middernacht.
0: En nu nog Ed Sheeran, zeg. Fijne avond.

0: Dus, ja, Bart, sorry. We gaan dat even opnieuw moeten doen. Want ik stond hier helemaal nog niet klaar.
1: Geen probleem.
0: Oh, ja, Joren, wat is er? Komt jij op mijn vingers kijken?
2: Weet je hoe het moet, hè?
0: Ja, ik weet hoe het moet.
2: De radio, ja.
0: Ah, oké, okay. Bart, als jij er klaar voor bent, dan ik ook.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké. Okay. 11 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. De Rode Duivels hebben hun openingsmatch op het WK voetbal niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku de gelijkmaker nog enkele seconden nadat hij was ingevallen. Maar verder kwamen de Rode Duivels niet. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. En in Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïnse president Zelensky naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Collega Jelle Frenke is ook ter plaatse.
3: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
1: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. Vannacht komen er meer wolken opzetten, met kans op een bui ook. Minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag droog en vrij zonnig.
0: En op dit moment gaat het ook uitstekend op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
4: Music.
5: Emma Salden.
0: Dit is de ideale plek om het gelijkspel van de Rode Duivels, ja, min of meer te vieren, een klein beetje, met Bibi Rexha en Faithless. Yeah.

0: geleden was dit het WK-lied voor de Rode Duivels. Oscar and the Wolf met Warrior. En vanavond hebben ze hun allereerste match gespeeld tegen Amerika. In Amerika, tegen Egypte natuurlijk. Het werd daar 1-1, gelijkspel. En dat allemaal dankzij Romelu Lukaku. Halleluja. Die stond er 1 minuut op in de tweede helft en die heeft ons echt gered, hoor. Als hij er niet was, denk ik dat we verloren waren. Maar goed, we kijken positief vooruit. En jij hebt ook duidelijk gesupporterd. Dat is heel goed. Olivia uit Kasterlee die zegt, wat een spannende match. Nu gaan we even bekomen, samen met Q. Dat is heel goed. Topplan. Er is ook nog Annabelle uit Loenhout. Die is aan het werken. Die zegt, ik heb wel met alle collega's het allemaal gevolgd. Dus nu kunnen we eindelijk weer doorwerken nu de match gedaan is. Goedenavond, Sanne uit Essen. Hallo.
1: Hey.
0: Sanne, wat vond jij van de match? Met welk gevoel sluit jij de match af?
1: Wel, ik ben misschien altijd wel een beetje streng voor de Rode Duivels. Ik ga er gewoon standaard vanuit dat die keihard gaan winnen. Dus ik was wel een heel klein beetje teleurgesteld, maar zodra dat Lukaku op het veld komt, ja, dan weet je dat er magie gaat gebeuren, hè?
0: Ja, bikkerom. Hij heeft ons keihard gered. Maar het is wel goed dat je positief bent, hè? Dat je altijd denkt dat de Rode Duivels gaan winnen. Dat hoor ik graag. Wat denk je eigenlijk voor de rest van het toernooi? Waar gaan we eindigen?
1: Laten we zeggen dat we gewoon hopen dat ze in de finale gaan en met die een beker naar België komen. Maar eerlijk, ik heb al een paar stukken gezien. Er is wel stevige concurrentie. Dus ja, ik denk wel dat ze door naar de volgende ronde gaan, maar dan zal het een beetje afhangen tegen wie dat ze uitkomen, vrees ik.
0: Wie is die stevige concurrent dan van de Duivels?
1: Oh ja, er zijn er wel een paar, hè. Ja. Sowieso, ja, Frankrijk is altijd wel een grote concurrent.
0: Ja.
1: Daar verliezen we ook altijd tegen. En ik heb de indruk dat eigenlijk onze buurtjes, de Nederlanders, ook wel goed bezig zijn. Dus,
0: ja, die hebben gisteren gelijkspel gespeeld tegen Japan. En Japan is ook wel sterk, hoor. Dus volgens mij zijn er zo heel veel underdogs dit jaar.
1: Ja, ja, dus het gaat nog spannend worden. Ik denk wel, als ze echt ver willen geraken, dat ze wel een tankje zullen bij moeten steken.
0: Dat denk ik ook. Ze gaan serieus moeten vergaderen na vanavond. Nu zondag komen ze terug in actie op 21 juni. Dan speelt ze hun tweede match tegen Iran. Wat denk je daarvan?
1: Ja, als ik mijn gevoel moet volgen, zou ik moeten zeggen dat die dat los moeten winnen, hè? Hm?
0: Ja, dat denk ik ook, maar dat dacht ik vanavond ook.
1: Ja, dat dacht ik dus ook. Dus we zullen het maar heel bescheiden houden en zeggen dat ze gaan winnen, maar niet met 500-0 of zo.
0: Nee, maar plak er eens een getal op. Een pronostiek voor nu zondag.
1: Goh. We zullen Iran een goaltje gunnen en dan zeggen we 2-1.
0: Voilà, goed!

0: Kesha. Not at this party back you. Zondag dan komen de Rode Duivels opnieuw in actie tegen Iran. En Vanessa uit Berthem, die is lekker positief, die denkt dan dat het 3-1 wordt. Voilà Vanessa, we blijven erin geloven, hè, met z'n allen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En was vorige week nog Q-topschijf. Dit is Meteor met Nooduitgang. Q music, you sound better with you.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Amai, maar die heeft echt een bom van een stem, hè. Het is ook de sterkste stijger in de Q-top 40 naar plek 13. Meteor met nooduitgang. Goed, wie weet heb jij na de match van de Rode Duivels zoiets van amai. Ik moet daar echt van bekomen en ik zou heel graag daarvan bekomen met dat ene nummer nog op cue te horen. Bijvoorbeeld een nummer om even alle stress te vergeten, want het is toch wel een stressvolle match geweest. Uiteindelijk werd het 1-1. Maar het zag er naar uit dat we gingen verliezen. Maar goed, wie weet heb jij een nummer nodig om het gelijkspel toch een klein beetje te vieren. Heb jij een nummer nodig om een boost te krijgen voor de match van nu zondag, want dan komen ze opnieuw in actie. Ik zeg maar wat, nog voor middernacht bepaal jij de muziek bij Q. Dus denk rust nu al even na welk nummer je wil horen. Nu eerst Pink met Raise Your Glass.

Jokes en Steve bij Q met Love on Hold. Zometeen krijg je stemadvies voor de foute 728. Die gaat volgende week maandag van start en jij bepaalt natuurlijk hoe die klinkt. Dus als je nog niet goed weet op wie je moet stemmen, dan gaat daar zometeen verandering in komen. Ondertussen is het bijna 11:30 en op één plek gaat het traag op jouw maandagavond. Dat is richting de kust op de E40. Daar moet jij 5 minuten bijrekenen tussen Nieuwpoort en Middelkerke. Sta je op dit moment toch nog heel toevallig op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Q-music. Sounds better with you. Emma Salden.

Zometeen is het mijn belangrijke taak om jou wat stemadvies te geven voor de foute 728. Want die start natuurlijk binnen een week, komende maandag. En ja, mijn top 3, mijn persoonlijke top 3, al zeg ik het zelf, is er echt één om trots op te zijn. Het zijn 3 foute nummers die volgens mij echt heel hoog gaan scoren dit jaar. Dus ik hoop stiekem dat jij er ook op stemt. Ik ga ze zo meteen samen met jou overlopen. Eerst nog Bruno Mars met Risk It All. For just a

goedenavond aan onder andere Ilias uit Erkenmeren. Die laat weten in de Q-app dat hij nog wakker is. En die zegt, ik heb zo net naar de match van de Rode Duivels gekeken. En nu ga ik verder studeren. Veel succes daar. Volgende week, dan is het zover. Dan is het vol een bak foute muziek bij Q. Met natuurlijk de foute 728. Er is wel één klein dingetje dat belangrijk is. Die lijst, die moet nog bij elkaar gestemd worden. En dat moet jij doen. Dat is een moeilijke taak, dat weet ik, want er zijn heel veel goede foute nummers waar je uit kan kiezen. Daarom dat ik even mijn top 3 erbij gehaald, ter inspiratie. Want ik vind van mezelf dat ik echt dit jaar een goede top 3 heb samengesteld. Op nummer 3 voor mij persoonlijk staat dit nummer. Goeie meezinger. Jij bent zo. Op nummer 2 heb ik op dit nummer gestemd. Na 48 shows verdienen die het wel, hoor. Omhoog te scoren in de foute 728. Ah, nostalgisch. K3 met Oya Lele en dit is mijn nummer 1. Milk Inc. met Walk on Water. Dat zijn, vind ik persoonlijk, echt drie nummers die sowieso in de foute 728 moeten belanden. Dus gebruik het ter inspiratie. Laat het even zijn ding doen. Voor als je nog niet gestemd hebt, dat kan nog steeds. Je doet dat via qmusic.be of via de Q-app. Q-music. Dus kieswijs. Oya Lele bijvoorbeeld van K3. Of Milk Inc, Walk on Water. Goed, dat is voor volgende week. Nu nog even focus op vanavond, want zometeen bepaal jij de muziek bij Q. Eerst nog David Guetta en Sia.

0: Het is een cute opschrijf deze week, dus je gaat die nog geregeld horen, hoor. Taylor Swift, back you. I knew it, I knew you. Na middernacht, dan staat QDJ's 10 Lens helemaal voor jou gereed.
1: Alles mag op het einde van de dag.
0: Maar eerst, natuurlijk, het is bijna 12 uur. Dat betekent dat het zover is. Zometeen gaan de lijnen wagenwijd open. Want jij bepaalt wat het allerlaatste nummer van de dag wordt. En het mag alle kanten uitgaan. Dus het mag fout zijn, het mag een meezinger zijn, een met dikke vette beats, een nummer uit de 90s, een hit, een Harry Styles nummer, mag ook altijd, zou ik heel goed vinden. In ieder geval, jij beslist en je doet dat door nu de Q-app erbij te nemen. En via die weg, via de Q-app, moet jij titel en artiest doorsturen van het nummer dat je wil horen. Je krijgt daar wel één belangrijk detail, maar 20 seconden de tijd voor. Dus gooi de Q-app open, want die 20 seconden die gaan in 3, 2, 1. Voilà. Het is begonnen. De lijnen staan open. Nog voor 15 seconden. Titel en artiest heb ik van jou nodig. En zo bepaal jij wat het allerlaatste nummer wordt dat vandaag op Q te horen is. Nog 7 seconden. En de 20 seconden die zijn alweer om. Even kijken in de Q-app, hè, welke richting het uitgaat. Ik zie Olivia Rodrigo binnenkomen met Good For You. Dat is niet slecht. Evertrop, Omme la Patate natuurlijk, voor de Rode Duivels. Marco Borsato, Ik Leef Niet Meer Voor Jou. Goed, wat uiteindelijk het allerlaatste nummer van de dag wordt, dat ontdek jij zo meteen. Ik ga er even doorgaan en wie weet wordt jouw keuze eruit gepikt.

0: De violen van Galantis en 5 Seconds of Summer met Lighter bij Q. Het is bijna middernacht, maar Lorenzo die is nog wakker hoor. Goedenavond Lorenzo.
1: Goedenavond.
0: Zeg Lorenzo, volgende week maandag hoor je bij Q de foute 728. Wat is jouw favoriete foute nummer?
1: Het is en het blijft om mijn lepatat.
0: Van Everdrop.
1: Yes, okay. Inderdaad.
0: Dan moet je daar zeker op stemmen. Dat kan nog via qmusic.be of via de Q-app. Hoe komt het eigenlijk dat jij nog wakker bent?
1: Ik was nog naar onze rode duivels aan het kijken.
0: Ah, inderdaad.
1: Supporteren.
0: Ja, goed gedaan. Wat vond je van de match 1-1 gelijk tegen Egypte?
1: Zelf van de match. Ik vind dat ze veel kans hebben laten liggen. Ze hadden ook rapper de wissels moeten doen. Ja. Maar al bij al, we moeten altijd content zijn dat we er nog altijd goed gespeeld hebben en nog altijd volhouden en kunnen doorzetten tot het einde.
0: Maar wat een diplomatisch antwoord. Jij zou een goede bondscoach zijn.
1: Ja, ik zou dat ik mijn tickets boeken.
0: Ja, ah, wel. En wat denk je voor de rest van het toernooi? Hoe gaan de Rode Duivels het doen volgens jou op het WK?
1: We gaan de groepsfase overleven en dan gaan we nog door. Dan gaan we door naar de kwartfinaal. Daar ben ik zeker van. Allee, daar hoop ik toch op.
0: Ja. Oké. Okay.
1: En dan zo verder zien.
0: Lorenzo, ben je zelf een voetballer eigenlijk?
1: Goed dat je het vraagt. Eigenlijk niet, maar vandaag ben ik wel gaan voetballen. Speciale dag ook.
0: Ah.
1: In stadion van STVV.
0: Wacht, hoezo?
1: Wij hadden met mijn werk, Babysol, werk ik dus, in geel.
0: Ja.
1: En wij hadden ook een match, een speciaal match, voordat de Belgen speelden vandaag, hadden wij ook België tegen Babysol Nederland.
0: Ah, dus jij hebt...
1: Op het veld van STVV.
0: Amai, en supporter jij ook voor STVV? Dat is Sint-Truiden toch, hè?
1: Nee. Ja, dat is in Sint-Truiden, maar ik ben zelf voor... Come on, you muff.
0: Wacht, is dat Anderlecht?
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Goed, dus dan heb jij daar eens vieze dingen gedaan op dat veld?
1: Nee, ik heb gewoon voetbald en wat sfeer gemaakt en plezier gemaakt.
0: Oké, goed. Lorenzo, zeg, blij dat jij nog wakker bent, want...
2: Alles mag op het einde van de dag.
0: Naast dat jij goed kan voetballen en naast dat jij uitstekend gesupporterd hebt voor de Rode Duivels, heb jij ook nog eens een goede muzieksmaak. Want welk nummer wil jij horen als allerlaatste nummer van de dag en waarom?
1: Ik heb gekozen voor Dancing Queen van ABBA.
0: Oké.
1: Okay. En ik heb dat gekozen, want dat is gegarandeerd nog een dansplezier en een heerlijke nostalgisch gevoel. Maar...
0: Ja. Ben je er nog van plan vanavond of hoe laat ga je slapen?
1: Ik ben van plan om dat ik ook toch eens een beetje ga slapen na het nummer op.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus je gaat al dansend in bed kruipen?
1: Ja, en okay. Dansend in slaap. Ja, mijn wekker staat terug om 5:30.
0: Half 6, dat is pittig. Dan ben ik blij dat je nog wakker bent. Want ABBA met Dancing Queen, een nummer dat velen kunnen gebruiken, denk ik, om even alle zorgen van de maandag en van de match van de Rode Duivels te vergeten. Lorenzo, merci voor deze.
1: Dank je wel.
0: Fijne avond nog, hè.

0: Goedenacht. Het is 12 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenacht. De Rode Duivels hebben hun openingsmatch niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku nog de gelijkmaker, pas enkele seconden nadat hij was ingevallen. Het was een correcte uitslag, vindt analist Mark de Grijze.
2: Die landvers toch nog positief blijven en hopen en het gevoel hebben van dat alles nog wel goed kan komen. Dat eigenlijk ook slechter kunnen aflopen, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. De 0-2, dat denk ik was de doodsteek geweest. Uiteindelijk hadden we er kunnen overgaan, maar ik denk dat 1-1 de juiste uitslag is.
1: En ook de fans bleven met gemengde gevoelens achter na de match.
3: Het kan beter, maar het is oké om te beginnen. We vonden het wel spannend. We zijn blij dat Lukaku was ingekomen.
4: Wel blij dat het niet verloren is. Hè? Beter gelijk dan verloren.
5: Een goede match, maar te weinig gebracht van de Duivels zelf. Ik vond dat ze meer mochten brengen, meer aanval, meer druk. Want Egypte, die stonden er wel. En ze hebben hun match gespeeld zoals ze zeiden ze wilden spelen.
1: Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Maar Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden. Al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droog en vrij zonnig.
0: En op de Vlaamse snelwegen gaat alles ook weer rustig. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.
6: Music. Q Academy. Steamlens.
0: Als gelijkspel van de Duivels nog zuur smaakt, Jelly Roll zorgt voor een oppepper. Dit is I'm Good. Goeienacht.

Jones en I. Met Dance Monkey. Hallo, een hele, hele goede nacht. Superleuk dat jij er nog bij bent op dit uur. Tot 2 uur ben ik jouw gezelschap. En ik moet zeggen, dat is maar net gelukt, want ik heb mij heel erg moeten haasten om hier vandaag op tijd te zijn. Ik heb daar straks iets meegemaakt dat al heel, heel, heel lang op

In de Q-app zijn mensen op dit moment al aan het proberen raden wat voor zots ik op mijn maandagavond heb uitgestoken. Want het is niet de Rode Duivels. Ik heb daarnet niet kunnen kijken naar de match. Normaal zou ik dat heel erg vinden. Maar ik had echt andere prioriteiten. Ja. Jens uit Groot-Bijgaarde die denkt aan een diner in een sterrenrestaurant. Ik kan al zeggen, dat is het niet. Want Laura uit Aalst die denkt dat ze mij zelfs gezien heeft. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik ga nog niet verklappen wat het was. Dat is voor straks. Eerst wil ik van jou iets te weten komen. Ik wil weten welke optie jij kiest. In Dilemma Dinsdag. Vannacht zit het dilemma in WK-thema. Zo gaat het dan natuurlijk. Hier komt-ie. Ofwel, je weet alle matchuitslagen van het WK behalve de finale. Of je weet alleen wie wereldkampioen wordt. Voilà, dat is het dilemma. Dus sportliefhebbers, laat je gaan in de Q-app. Wil jij telkens de matchuitslag al weten, net voor jij kijkt naar een match van het WK? Of wil je nu al weten wie wereldkampioen wordt? Wat pak jij? Stuur jouw antwoord door in de Q-app en zet er vooral ook even bij. Waarom?

met het prachtige Walking Away, zalig nummer uit het jaar 2000. Ons dilemma op dinsdag zit vannacht in voetbalsfeer. Het is kiezen of verliezen tussen alle matchuitslagen van het WK al weten, behalve de finale, of alleen weten welk land wereldkampioen wordt. Jouw keuze hoor ik graag in de Q-app. Voor Brent uit Beveren is de keuze gemakkelijk. Hij weet liever de uitslag van elke match. Want ik weet al welk land de finale wint, zegt hij. België. Dat is duidelijk. Brent heeft de hoop nog niet op. En zo hoort het, hè. Kom aan.

0: tussen 12:30. Als jij nog ergens zit te bekomen van de eerste match van onze Rode Duivels, of je bent dan aan de volgende nieuwe match aan het kijken, Saoedi-Arabië tegen Uruguay momenteel. Abel Shakira, die juicht mee met haar WK-anthem. Dit is Dai Dai.
1: Q Academy.

0: in de nacht van Q Music. Q Music. En ook typisch aan de nacht hier op Q is Dilemma Dinsdag natuurlijk. Vannacht in WK-thema. Ofwel ga je voor alle matchuitslagen al weten van het WK, behalve de finale. Of je weet alleen welk land wereldkampioen wordt. Dat is het dilemma. En blijkbaar een moeilijke keuze om te maken als ik zo kijk naar de reacties in de Q-app. Jorn uit Broegom die stuurt een vreselijke keuze om te maken. Maar dan ga ik toch voor alle uitslagen op voorhand weten. Want als het dan een match is die 's nachts is en je weet dat het bijvoorbeeld 0-0 wordt, dan heeft het al geen zin meer om te kijken. Oké, duidelijk, ja, logisch. Elise uit Denderleeuw die wil liever weten welk land uiteindelijk wint, want ze zegt nee, het is zo leuk om met vrienden op groot scherm te kijken en die spanning en zo, die zou ik echt wel niet willen missen. Dat snap ik. Dan heb ik ook nog Mikey uit Zottegem aan de lijn. Goeienacht, Mikey.
1: Hallo.
0: Hey. Jij hebt een heel duidelijke reden gegeven waarom je alle uitslagen al zou willen weten van het WK. Leg uit.
1: Ja, dat klopt. Ik zou graag de uitslagen al weten. Want als ik weet wie dat er wint, dan zou ik daarop een gokje wagen. En zo zou ik ook iets verdienen.
0: Aha, jij denkt direct aan kasje.
1: Ja.
0: Oké, okay, ja, dat is heel slim. Zit je dan ook in van die pronostiekgroepen?
1: Nee, dat doe ik wel niet. Nee.
0: Allee, ja, maar ja, kijk, in deze utopische wereld zou dat dan wel kunnen. En dan zou je naar iedereen los naar huis spelen. Ja. Had je daar straks een pronostiekje voor de match?
1: Ja, ik dacht dat het 2-0 ging zijn.
0: Ai, ai, ai, ja. Als je het niet weet, dan heb je toch fouten. Dat gebeurt vaak bij de duivels. Zeg maar, stel nu, in dit geval, als je dus al wist dat het gelijk spel ging zijn, zou je dan ook nog hebben gekeken?
1: Ja, ik zou wel gekeken hebben. Altijd benieuwd wie dat er had gescoord.
0: Ah ja, oké. Jij bent wel zo echt bezig met welke spelers, welke moves maken.
1: Ja, dat is altijd interessant.
0: Oké, dan moeten we bij jou zijn voor die kennis. Goed, Mikey, de meeste luisteraars die zijn het wel niet eens met jou, want zij zouden liever enkel weten wie het WK wint, waarschijnlijk om de spanning er toch een beetje in te laten, hè, gedurende deze weken.
1: Ja, meningen verschillen. Hè.
0: Meningen verschillen, maar jij denkt aan de monies en dat snap ik ook helemaal. Goed. Merci om mee te denken, Mikey. Een fijne nacht nog en vooral ook een heel fijn WK, hè?
1: Dankjewel.
0: Salutjes. Zometeen Maroon 5 met Moves Like Jagger na Alex Warren en Fever Dream.

0: 7 voor 1 uur. Ik ben nog altijd een beetje aan het bekomen. Niet van de Rode Duivels. Maar van iets anders heel spannend.
1: De Q-luchtballon.
0: Ja, daar straks tijdens zonsondergang mocht ik meevaren met onze grote rode Q-luchtballon. Ja, hoe komt dat? Wij deden een loting op de redactie en ik was een van de gelukkigen die mee mocht, samen met een paar collega's. En amai, wat een geluk dat wij hadden. We zijn vertrokken in Liedekerke op een voetbalveldje. Het was eigenlijk al spectaculair op zich om dat ding daar te zien liggen. Zo'n ballon, dat is veel, veel groter dan ik dacht. Gaf even wat spanning en dan moesten we nog opstijgen. Maar dat was zo prachtig om de wereld zo heel snel heel klein te zien worden onder je. En ook heel rustgevend. Het was verrassend stil daarboven. Af en toe wel heel erg schrikken als piloot Jonas de vlammen in gang zette om wat meer hete lucht in de ballon te blazen. Maar vooral genieten, hè. Genieten. We vlogen ook over Aalst op een gegeven moment. En daar zagen we een gigantische groep rode mensen staan. Duidelijk een supportersdorp voor het WK. We konden zelfs een beetje gejuich horen af en toe. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Wat zotte is vooral, jij kan die droom ook gewoon beleven. En je eigen vaart boeken, dat doe je op q-luchtballon.be. En ik kan het je alleen maar aanraden. Ik ga zelf ook al sparen, denk ik, voor de volgende vaart. Zo'n bijzondere ervaring.

0: Miley Cyrus en End of the World in de nacht van Q-Music. Heel leuk dat je nog luistert. Het is 1 over 1 uur s'nachts.
1: Music. Q Academy. Steamlens.
0: De voorbode voor de tropische temperaturen eind deze week, die krijg je nu van Another and 54 Ultra. Talk to you.

Wat in het verleden ligt, dat laten we daar achter. Of zo gaat het Engelse gezegde toch. Water under the bridge van Adele. Maar naar de toekomst mogen we wel hoopvol kijken natuurlijk. En die ziet er heel warm uit voor de komende dagen. Vrijdag tot 32 graden. Maar goed, je weet maar nooit hè, met België. Regen kan hier altijd. Of misschien is het gewoon niks voor jou, die hitte. Dan kruip je liever lekker binnen. Al wel, dan heb ik ook een oplossing. Want nog voor 1:30 drie cinematickets te winnen in Steen's Hit Machine. En de vragen, die zijn in thema. Want als je wil meedoen, stuur gewoon We Are Belgium in de Q-app.

Yeah, it's right. Van Nelly Furtado. Zij schreef ook ooit een anthem voor het EK voetbal. Dat was in 2004. En dat klonk zo. Forza. Als dat een belletje doet rinkelen bij jou, dan ben jij de ideale kandidaat om zo dadelijk mee te spelen met Steen's Hitmachine. Want de nummers die je straks moet raden, dat zijn allemaal bekende sportanthems. Dus als jij alle WK, EK supporters anthems kan meebrullen en herkennen, stuur dan even We Are Belgium in de queue-up om je aan te melden. En dan komt dat in orde.

0: Rockabilly Ibiza.
1: Steens Hit Machine.
0: In WK-thema vandaag met als kandidaat Jeff uit Boeghout. Goeienacht.
2: Goedenavond.
0: Hey, dag Jeff. Jij bent safety controller op het seinhuis van Infrabel. Ik neem aan dat dat een zeer belangrijke job is, waar jij al jouw aandacht voor nodig hebt. Dus heb jij dan kunnen kijken naar de match daar straks?
2: Ja, ik was momenteel niet aan het werk, dus ik heb de match kunnen volgen.
0: Ah, dat is goed. En waar heb je dan gevolgd?
2: Thuis.
0: Thuis gewoon nog, oké, in de zetel. Even chillen voordat voor de wedstrijd begint. Voor jouw job begint natuurlijk. En ja, wat vond je ervan? Want we hebben gelijk spel gehaald. Had je het verwacht? Of hoe voel je je nu?
2: Ik had gehoopt dat we gingen winnen. Maar ja, we hebben toch geprobeerd. Een puntje is beter dan we verliezen. Dus
0: het
2: kan alleen maar beter.
0: Dat is gesproken. Het kan alleen maar beter. En vanaf nu in stijgende lijn. Ben je voor de rest het WK een beetje aan het volgen? Zo de rest van de matchen?
2: Ja, ik probeer het een beetje te volgen. Dus.
0: Oké. Maar voetbal fan of niet? Hopelijk sowieso wel fan van de muziek op die grote sportevents. Want het concept blijft vannacht hetzelfde. Ik ga jou 3 vragen stellen. En voor elke vraag die je juist beantwoordt, krijg je 1 cinematicket. Maar elk liedje is een soort van supporterslied. Sport anthem. Dus dan weet je dat al, oké?
2: Oké.
0: All right. Vraag 1. Je krijgt een fragment van een bekend nummer te horen. Aan jou om mij de titel te zeggen van de song die je herkent.

0: fromage.
1: Waka waka.
0: Ja. Het WK-lied, de WK-liederen.
1: Ja,
0: goed,
1: zeker,
0: dat is al 1 op 3.
1: Op dat voor de kindjes, dus voilà.
0: Ah, voilà, zalig. De kindjes kunnen mee dansen van in hun bed dan. Goed, vraag 2. Ik heb aan Google Translate gevraagd om de tekst van een bekend liedje te vertalen. Het is ook een supporters anthem. En aan jou om te raden over welk nummer het gaat. Hier komt de vertaling.
2: België, samen volle bak. België, samen uit ons dak. België, ben je klaar om te drinken? België, we leggen de aardappel erop.
0: Ja.
1: Tous ensemble.
0: Nee, dat is niet de... Ja, wat zei je nu?
1: Omme la patate.
0: Ja, dat is wel juist. Ja.

0: Hey, ja, dat was de titel die we nodig hadden. Omdat je het eerst fout hebt gezegd, kan ik het helaas niet goedkeuren. Sorry, Jeff.
1: Geen probleem.
0: Maar je hebt nog één kans en die ga je sowieso benutten. Hè. Jij mag de tekst aanvullen van een heel bekend

0: No time for losers. This we are the champions.
1: Yeah! Dat was exact wat ik moest horen. Heel goed gedaan, Jeff. Zo, twee cinematickets binnen voor jou.
2: Heel goed, dankjewel.
1: Dat is al beter gescoord dan de Rode Duivels. Dat kan je dan toch alvast gaan voortvertellen daar op de vloer.
2: Klopt.
1: Heel goed gedaan. Merci om mee te spelen, Jeff. Fijne nacht nog daar.
2: Nee, geen probleem. Voor u ook, hè. Dankjewel.
1: En dit is Camille Becquieu, nu dat je weg bent.

0: Anima en Ellie Goulding. Ondertussen 1:30 hier bij Q Music. En zometeen hoor jij een voorproefje van hoe de foute party over 2 weken geopend zou kunnen worden. Eerst moeten we nog even naar de weg, want er staat daar nog 1 file op dit uur waar je 5 minuten verliest. Die staat richting de grens met Nederland. Op de E314 tussen Bekkenvoort en Halen verlies je op dit moment 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Q Academy.

0: de werkvloer.
1: Yes, de audities die zijn begonnen voor de foute stem op de werkvloer. Wie zal over 2 weken het foute anthem zingen op de foute party? Dat is de vraag. En Anne van marketingafdeling in Centerparks die waagde vanochtend haar eerste kans. Zij was de eerste auditie bij Maarten en Dorothee. En dat klonk zo.
2: Jouw

klinkt toch helemaal zo slecht, niet? Ik vind dat zot. Dat wordt heel moeilijk om te overtreffen, denk ik. Want deze week hoor je nog elke ochtend een auditie van een foute stem. En stemmen, dat kan jij ook doen op de foute 728. Daar beginnen we volgende week aan. Wat zijn de beste, meest foute meezingers ooit gemaakt? Dat is de vraag volgende week. En dat beslist jij nu al. Door te stemmen in de Q-app. Dus zorg dat je favorieten erbij zitten.

0: Avril Lavigne met Skater Boy en de nieuwe Poster Boy uit ons land, die krijg jij nu.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De voice van Vlaanderen, Bas Serra, is dat met All Because of You.

Rob en Mo. Die blijven nog even. Het is 7 voor 1 uur 's nachts en in Amerika zijn ze nog aan het voetballen op dit uur. Nog een paar minuten te gaan voor Saoedi-Arabië en Uruguay. Het is daar net gelijk stand geworden, 1-1. Voor moest je niet kunnen kijken. Morgen wel sowieso meer voetbalnieuws bij Q met onder andere Maarten Brex in de ochtend voor een analyse van de match van de Rode Duivels. Maar nu gaan we even uitblazen tussen al die WK-gekte. De beste hits van Q die krijg je tussen 2 en 4. Veel plezier! I really need